0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: met vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel en kijk, goedemorgen, 6:02. Het is woensdagochtend vandaag. Fijn dat je er op dit tijdstip alweer bij bent. Voor de gezelligheid. En wij zorgen daar zeker voor. Tot 10 uur zit een kei goedemorgen op Omroep Brabant. Zometeen Lenny Kravitz. We beginnen met Mike Oldfield van Moonlight Shadow.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: kei goedemorgen. John van Groenhoven.

0: The Chamber, Lenny Kravitz hoor je in een keigoedemorgen. Het is al woensdag geworden vandaag.
1: Keigoedemorgen.
0: We gaan, ja, ik zei het vanochtend voor de liefhebbers van de goede kant van de week, of de andere helft van de week, dus moest jij lachen.
2: Ja, jij maakte wij maken elke ochtend een Instagram. Volg ons vooral, het Omroep Brabant Radio op Instagram en ook op Facebook. Maar dit was dan toevallig voor Instagram.
0: Ja.
2: Toen zei jij inderdaad,
0: voor de liefhebbers.
2: Voor alle liefhebbers van de tweede helft van de week.
0: Ja, goed nieuws.
2: Goed nieuws. Ja. Ik denk, hoe groot zou die club zijn? Ik denk wel groot.
0: Ja, welke kant zit jij?
2: Ja, wel, hoe dichter bij het weekend, hoe mooier het
0: leven. Hoe meer energie er weer in komt. Hè?
2: Ja, precies.
0: Ja, het is vandaag 5 augustus, het is woensdag, dus dat betreft goed nieuws. We gaan langzaam richting het weekend. Extreme
2: hitte. Ik zou willen zeggen, we hakken de week door.
0: Ja, vanmiddag om 12 uur. En tot die tijd moeten we nog eventjes met de woensdagochtend dealen.
2: Oh, ben jij zo streng, ja?
0: Ja, ik ben heel streng.
2: Oh, okay.
0: Ja, nee, zeker. Dat zou je misschien niet zeggen, maar het is wel zo. De extreme hitte hebben we voorlopig even achter ons gelaten. Alhoewel, ik moet zeggen, vanochtend in de auto stapte was het meteen 23 graden buiten. Dus vond het best warm. Het is een afwisseling van zonnige periode vandaag in stapelwolken. En bij verreweg op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt maximaal, hou je vast, 27 graden.
2: En dat op de dag van de blogger, de dag van het roeien en de dag van het ondergoed.
0: Potverdikkie.
2: Ja.
0: Nou, show we maar dan. Hè? Of is dat...
2: Weinig spannend aan.
0: Laat lekker gaan. Pia Douwens wordt vandaag 62. Irene der Nederlanden. Dat is, dat is mooi omschreven. De omschrijving voor prinses Irene. Enig idee hoe oud zij wordt?
2: Boah. Ja, met alle respect. Wel oud.
0: Ja.
2: Zij is best wel oud.
0: Ja, ik kijk even naar René. Want ja, dus René is van de feitjes toch ook wel. Bij afwezigheid van Nick.
3: Ja,
0: van
3: dan moet ik hem vervangen.
0: Ja, Nikipedia.
3: Ik denk... Hoger, 83?
2: Ja, ik denk ook wel zoiets. Net over 80, ja.
0: 87.
2: Zo, oh, ja. Nou.
0: 87.
2: Van harte.
0: Van harte. En dan hebben we nog een dame die jarig is. Jawel.
4: Oh.
0: Helene Visser wordt ademloos 42 jaar vandaag. Van harte gefeliciteerd allemaal. Ja, je hoorde hem al even, René. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Marco Borsato die staat vanaf januari 2027 weer op het podium na 5 jaar afwezigheid. De zanger kende lastige jaren vanwege een lopende rechtszaak waar hij is van vrijgesproken. Borsato's comeback zal bij de Vrienden van Amstel live zijn. En daarna pakt hij zelf ook nog Ahoy nog een week voor soloconcerten.
2: Ga je mee?
0: Ja, zeker.
2: Ja?
0: Ja, we gaan. Ja, mooi. Ik denk dat ik wel 2 keer ga.
2: Ik denk dat ik 1 keer dan die Vrienden van Amstel doe.
0: Ja.
2: En 1 keer solo.
0: Precies, dat. Ja.
2: Ja. Ja, wij zitten in team Vrijgesproken is Vrijgesproken.
0: Ja, en daarvoor ook al niet veroordeeld is voorlopig ook gewoon doordraaien.
2: Ja, maar dan was ik niet gegaan, denk ik.
0: Nee, oké, maar dat is... Nou, ik was wel gegaan, denk ik, maar daar had hij... Dat is überhaupt niet ter sprake. Dus,
2: nee, precies. Dus, nee. En hij heeft hits, jongen.
0: Ja.
2: Ja, we kunnen... Als we nu... Dat meen ik serieus. Als we nu zouden...

0: Slim af nadat hij haar telefoon en pinpas had gestolen in Den Bosch. Op haar smartwatch kon ze zien dat haar telefoon een hele route door het centrum had gemaakt. Samen met de politie had ze de dief en haar spullen wel weer snel teruggevonden. En meerdere vrouwenteams maken zich zorgen dat sommige rensters extra vulling in hun BH's doen tijdens tijdritten. Een grotere boezem zou hen een belangrijk aerodynamisch voordeel opleveren. De UCI nam het zekere voor het onzekere en controleerde er dinsdag voorafgaand aan de tijdrit op. Opvallend, een man was mede verantwoordelijk voor de controle van de rensters.
1: Ja, dat was heel gek. Heb je die foto gezien?
2: Ik heb het gezien.
1: Ja, dat was echt heel graag. Staat gewoon, moeten die meiden, ze hebben allemaal zo'n heel strak lycra wielrenpak aan. En dan moeten ze zo de rits open doen en dan moeten ze zo laten zien of er geen, geen wolkatoen of radiootje bij de boezem zit. Ja, kom eens op.
2: Maar ik heb ook de uitleg in het filmpje gezien over wat het dan aerodynamisch doet.
1: Nee, dat doet
2: dan
1: heel veel.
2: Het doet dus heel veel, maar... Waarom zou je dat verbieden? Want het is, dat maakt toch... Dit is toch een onderdeel van...
1: Anders op een gegeven moment... Kijk, ze willen gewoon dat je met jouw eigen lichaam... zo hard mogelijk fietst. Dat is het idee. Je mag daarom bijvoorbeeld ook niet meer met je polsen op het stuur liggen. Dat is aerodynamischer, maar dan kun je niet meer bij je remmen. Ja. Dus zo hebben ze wel meer van dat soort regeltjes. Maar ja, prima als ze dit... Ik vind het nog niet eens zo erg dat ze dit invoeren, want... Ze worden ook soms om 3 uur 's nachts gewekt om een plasje te doen voor doping. Heeft de sport zich in het verleden ook wel een beetje zelf aangedaan door zo vervuild te zijn?
2: Ja.
1: Maar dat moet niet een man naar die borsten staan te gluren.
2: Nee, maar aan de andere kant, je zegt het is goed dat die regel er is, maar dan zouden de vrouwen...
1: Nee, dat vind ik nog niet eens zo erg.
2: Niet zo erg.
1: Dat is iets anders dan dat goed dat die er is.
2: Goed, je bent scherp vandaag.
1: Ja,
2: ik moet opletten. Maar dan, vrouwen met een grote boezem hebben dan een voordeel?
1: Ja.
2: Komt het dan wel op neer, toch?
1: Ja.
2: Ja.
1: Zeker. Maar ja, als je bergop moet en het weegt 2 keer 3 kilo zwaarder, heb je weer een nadeel.
2: Ieder
1: voordeel, John.
2: Advertentie wielrenster gezocht voor een tijdrit. Grote boezem met een pre. Ja, zou dat mogen? Denk het niet.

0: zeggen dit voor Teddy Swims. De hitmachine kunnen we intussen wel noemen. Mr. Know-it-all.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, we zijn weer terug met WhatsApp, mag duidelijk zijn. Je kan wel kiezen tussen twee liedjes uiteraard. Iedere ochtend in een keigoeiemorgen selecteren we twee liedjes. De een koppelen aan een lekker bakje koffie, de ander aan een heerlijk smaakje thee. Vandaag zijn dit de keuzes.
1: Wil jij koffie? Of toch liever een bakje thee?
2: Alleen aan jou. Dansen, dansen. Bougie, bougie.
0: Voor het geval als je niet hebt herkend... Koffie No Ordinary Love van Sade. Of thee met Vincent. En dansen, dansen. 06-573-282-03. Je mag weer appen. Koffie of thee. Wat gaat het worden?

0: Alan Clark in de Kei Goeiemorgen te horen met This Ain't Gonna Work. Hij kan het een stuk mooier brengen dan ik, want ik zeg slechts de titel.
1: Wil jij koffie?
0: Koffie met Sade.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Of thee met Vincent. Jij mag het gaan zeggen, 06 573 2203. Dan kunnen we ons goed voorstellen dat dat nummer een beetje vervaagd is. En daarom

0: En vergeet iedereen niet koffie of thee, je mag nu gaan appen.
1: Omroep Brabant.
0: Vandaag begint al warm, temperaturen boven de 20 graden. We krijgen een afwisseling van zon en wolken vandaag. Het wordt wat minder heet dan de afgelopen dagen, maar nog altijd een mooie 27, 28 graden op de thermometer voor de zomerliefhebbers. Het is 6:30. Het nieuws krijg je vandaag van René Snippert.
2: In activiteitencentrum De Jagershoef in Eindhoven is vannacht brand uitgebroken. Het vuur ontstond aan de buitenkant van het gebouw en is vermoedelijk aangestoken. De brandweer moest delen van het dak en plafond slopen om te kunnen blussen. Niemand raakte gewond. Een voetballer is vrijgesproken van ernstig geweld tijdens een wedstrijd bij PCP in Breda. Een speler liep daarbij onder meer een gebroken oogkas en een hersenschudding op. Volgens de rechtbank spreken de getuigen elkaar tegen en was het politieonderzoek onvolledig. Daardoor is niet vast te stellen wie het slachtoffer sloeg of schopte. Een uitzonderlijke maatregel tegen de droogte van Rijkswaterstaat. De schuiven van de Marksluis in Oosthout die worden opengezet. Daardoor stroomt extra water naar de rivier de Mark. Zo blijft het water in beweging en neemt de kans op schadelijke blauwalgen af. Dat is een uitzonderlijke maatregel die voor het laatst werd genomen tijdens de droge zomer van 2022. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moest het vuur vanaf de paden worden gestreden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt.
3: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn de echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf.
2: De brand kan zich niet uitbreiden, omdat het vuur binnen de zogenoemde stoplijnen is gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig nog wel van kracht. Dat betekent dat er niemand in de buurt mag komen. De Intratuin in Halsteren is ondanks de hitte alweer begonnen met de opbouw van de kerstshow. Terwijl het buiten 32 graden is, wordt binnen het tuincentrum gewerkt met sneeuwvlokjes, kerstballen en rendieren, vertelt deze medewerker.
4: We zijn nu bezig met gewoon echt de kersthuis in de schappen zetten. En vanaf volgende week gaan we echt de dorpen bouwen. Nou, binnenkort komen de kerstbomen, dan gaan we ook echt de kerstbomen optuigen. Ja. Dus jaar rond kerst, in januari gaan we op inkoop. Daarna gaan we de plannen maken, tekeningen, schappenplannen, thema's bedenken. Dus het is echt heel het jaar kerst.
2: Ja, en zoveel kerst, doet dat dan wat met het kerstgevoel van de medewerkers?
5: Heb je zelf dan ook nog zin om een kerstboom thuis te zetten?
4: Nee. Mag ik dat zeggen of niet?
2: Ja. Nou, de kerstshow die opent op 26 september al.
0: Dat je daar al
6: lekker
0: zin in
6: hebt,
0: ja. Ja. Nou, er zijn heel veel mensen die daar uitkijken.
2: Ik weet dat Jordi gaat enorm.
0: Ja, dat klopt.
6: Zelf ook.
7: Ja, zeker.
0: Dus dat,
7: ja. Maar ja. Je kunt al wel bijna volgens mij terecht in België.
0: Ja.
7: Daar zijn half augustus de eerste kerstshows al.
0: Zo.
7: Ja, want ik ben de 31 augustus is was ik vorig jaar in België bij een kerstshow al.
0: Ja?
7: Ja. Lekker man.
0: Boompje gekocht.
7: Ja.
2: Staat hij bij jou al?
0: Staat hij al, ja.
7: Nee. Maar als je het aan mijn vrouw overlaat, dan gaat hij überhaupt 12 maanden lang het huis niet uit. Dus ja.
0: Ja, mijn vrouw is ook wel dat hij wil altijd, zeg maar, als het echt donker wordt, dan november en zo, dan mag hij al staan. En dan, maar het is wel
7: nog laat, november.
0: Ja, voor jou.
7: Bij ons. Ja, nee, voor mij maakt het niet zoveel uit. Maar als ik het thuis overlaat, dan staat hij ergens begin oktober al, hoor.
0: Nou, ik zou zeggen, je weet waar je naartoe moet. Hè? 26 september.
7: Ja.
0: Goed.

0: Mooi staand eind, zoals het heet. Alphabeat, Fascination.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Hey, goedemorgen Theo.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hallo jongen. De paard is al gevoerd, begreep ik?
2: Ja, de paarden zijn alweer gevoerd.
0: Ja, staan ze binnen met dit weer?
2: Smiddags.
0: Smiddags, ja. Het is te warm voor de paarden, denk ik, hè?
2: Ja, als het dan warm wordt, dan gaan we ze binnen zetten. Ja. En dan deuren dicht, ventilator aan, dan dat is lekker fris staan.
0: Is dan de deur inderdaad ook dicht, dat het niet die warmte binnenkomt? Dat is een beetje te doen dan in de stal.
2: Zo is dat.
0: Ja, heel goed. Hey, en dan de rest van de dag. Wat ga je nog doen vandaag, Theo?
2: Ja, daar ga ik de stal uit doen en dan... weet ik nog niet.
0: Nee, gewoon even...
2: Kijk waar ik weer tegenkom.
0: Een
2: beetje bijwerken en...
0: Ja, precies. Als je plannen maakt en je komt iets tegen... dan kan je ook ineens de hele andere kant op uitkomen.
2: Ja, dus, zo is dat.
0: Herkenbaar. Hartstikke mooi. Hey, gaan we het koffie of gaan we jouw naam een klein beetje eer aan doen? Thee. Oh.
2: Ja, ik denk ijsthee, hè?
0: Ijsthee, ja. Nou, ja, dat is een...
2: De grootste warmte is wel voorbij, maar...
0: Nou, ik moet zeggen, ik weet niet hoe het bij jou is... maar vanochtend in de auto stapte, gaf hij al meteen 23 graden aan. En ik vond dat toch behoorlijk warm voor tijdstip, zeg maar, iets na vijven.
2: Ja, ik vond het benauwd.
0: Ja, maar het is, we moeten er even doorheen, Theo, voor het weten.
2: Oh ja, nee, dat is ook... Stressig.
0: Voor het weten doen we de jassen weer aan. Denken, de kachel en de jassen, hè?
2: Ja,
0: want de kerstshows die worden al opgebouwd, hebben we begrepen. Dus,
2: ik hoorde het.
0: Ja, precies, inderdaad. Hey, leuk je weer even gesproken hebben, Theo. Maakt een mooie dag van. En wij gaan Vincent draaien. Dansen. Voor ijsthee, in dit geval.
2: Dankjewel.
0: Goed zo, dag Theo.
2: Dag.
3: Jij bent de vrouw van mijn dromen. Jij laat mijn bloed sneller stromen.

The Police, Can't Stand Losing You. En ik krijg goedemorgen daarvoor nog de Omroep Brabant tipplaat. Geleverd door Armin van Buren. Het is 9 minuten voor 7. Zometeen gaan we eens kijken wat er weer te raden valt. Of ik weer een puntje kan pakken in de news tease. Je hoort eerst nog The Weeknd, Take My Breath.

0: The Weeknd, Take My Breath. Ik zei het al, het is een paar minuutjes voor zeven. We gaan zo aan de andere kant van 7 uur het nieuws horen met René. René, wat mogen we raden vandaag? Wat is de tease?
1: Nou, de tease is dit. Dit park, met dit als leidend voorwerp, is gesloten.
0: En wat is het leidend voorwerp dan?
1: Ja. Moet je gaan raden.
0: Ja. Dit park met dit als leidend voorwerp.
2: Ik zeg fietsen.
0: Dat is het leidend voorwerp.
2: Ja. Een park met alles.
0: Een park met dit als leidend voorwerp.
1: Eigenlijk een thema.
0: Oh, oké. Ik denk dat het dan denk ik dat het een naaktlooppark is.
1: Een naaktloop.
0: Naaktlooppark. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Dat denk ik. Dat thema.
2: Zeg ik fietsen? Zeg jij naaktlopen?
0: Nudistenpark.
1: Oké, fietsen en naaktlopen.
0: Ja, naaktlopen.
1: Ik heb ze opgeschreven.
0: Ja, nou mooi. We gaan het straks horen. Als jij denkt te weten wat het is, stuur ons even een appje. We zijn benieuwd. Dr. Hook. Baby makes her blue jeans talk.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
2: Summer Sale bij Kwakernaad beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
8: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
7: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
9: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
7: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Goed nieuws voor alle weggebruikers. Het is woensdagochtend, dus traditioneel al een rustige dag. Deze is ook nog eens lekker vakantie, dus dan zit het helemaal goed. Denk jij te weten dat dit park met dit als leidend voorwerp of thema is gesloten? Wat dat zou zijn? Laat het even weten via de app 06573-2203. Zometeen hoor je het antwoord.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Haap?
15: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
18: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
19: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
20: Hey, goedemorgen, John van Vroenhoven.
21: Look out!

0: En ik krijg goedemorgen op deze woensdag de 5e van augustus. Extreme hitte laten we voorlopig even achter ons. Vandaag krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en stapelwolken, waarbij het verreweg op de meeste plaatsen droog blijft. Het wordt maximaal 27 graden vandaag.
1: Even een blik in de geschiedenis. In 1966 komt het album Revolver uit van de Beatles. Onder andere Yellow Submarine staat erop. In 1962, twee dingen. De sterfdag van Marilyn Monroe is in 1962. En vandaag in 1962 wordt het eerste quasar gespot. En dan denk je, wat is dat? Maar ja, als je de plaatjes ziet, dan weet je het wel. Het is zo'n heel helder open sterrenstelsel.
0: Oh,
1: dus zo'n plaatje, zo'n paars plaatje met dan heel veel van die sterren bij elkaar.
0: Ja.
1: Dat is het.
0: Dat is een quasar.
1: Ja, ik wist het ook niet tot ik het gisteren tegenkwam.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En die wordt voor het eerst gespot in 1962.
1: Ja.
0: Zo.
1: Dus zat iemand zo door zo'n telescoop te kijken en die dacht,
0: nou,
1: wat is dat? Wat voor naam zal ik er eens aan geven?
0: Is dat een broodje quasar te eten?
1: Ja, dat denk ik. Quasar. Die had scrabble bij de hand.
0: Ja.
1: Die dacht, hoe kan ik hier veel punten uithalen bij mijn volgende spel?
0: Ja, precies. Mooi, vandaag op deze dag, 5 augustus, zijn de vrouwen van PSV in de voorronde van de Champions League. Het is dag van de oester vandaag. Hadden we eigenlijk gisteren moeten hebben, want de combinatie van champagne en oester is namelijk de bom.
1: Oké. Ik vind oesters dus niet zo lekker, maar champagne hebben we
0: gisteren.
1: Het was gisteren de dag van de champagne, dus hebben we een klein champagnetje gehad.
0: Ja, dat was lekker.
1: Ja.
0: Maar een oestertje erbij is altijd niet te versmaden. Nou, over eten gesproken, vandaag ken je restaurant Noma.
1: Ja, ik ken het wel. Maar niet geweest of zo.
0: Nee, nou,
1: het is Denemarken, toch?
0: Het is in Denemarken en Kopenhagen. Ja. Het is al 5 jaar op een rij werd het uitgekozen tot het beste restaurant ter wereld. Het is niet alleen de sterren, maar ook gewoon nog het beste restaurant. Is gesloten vanwege grensoverschrijdend gedrag van de chef daar.
1: Oh ja.
0: Gaat vandaag weer open.
1: Oké.
0: Ja, met de nieuwe chef. De oorspronkelijke chef blijft op de achtergrond een beetje betrokken als creatief persoon. Maar gaat weer open. Dus,
1: Oké.
0: Ja, en daar moeten we misschien straks even over gaan bellen met een topchef hier uit de buurt. Wat hij daar nou van vindt.
1: Ja, nou, het lijkt me best ingewikkeld.
0: Ja, het lijkt me ook heel ingewikkeld.
1: Weer op te starten vanuit nul, bijna.
0: Ja, daar komt het, van nul. De naam is natuurlijk hetzelfde. Dus,
1: maar hebben ze wel, want ze hadden 3 sterren toch?
0: Ja, maar die heb je dan niet meer.
1: Die moet echt bij
0: volgens mij moet je
1: letterlijk op nul.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, okay.
0: Ja, maar goed, daar gaan we straks misschien meer over horen. René, het nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Patiënten die zijn genezen van kanker zouden beter beschermd moeten worden. Dat zeggen Duitse politici die zelf met de ziekte te maken hebben gehad. Volgens hen worden ex-patiënten nu nog te vaak gediscrimineerd, bijvoorbeeld bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In activiteitencentrum De Jagershoef in Eindhoven is vannacht brand uitgebroken. Het vuur ontstond aan de buitenkant van het gebouw en is vermoedelijk aangestoken. De brandweer moest delen van het dak en plafond slopen om te kunnen blussen. Niemand raakte gewond. Ja, en dan over de tease van net.
0: Ja.
2: Helaas, geen punten, heren.
0: Ah.
2: Ja, waar het bericht wel over gaat. Een pretpark dat helemaal in het teken staat van kip. Die is gesloten.
1: Oh, kip?
2: Ja, kip.
0: Kip?
2: Ja, kip.
0: Dus dat was het, thema.
2: Hardlopen. Ja, dat was inderdaad het thema.
1: Het is een veelzijdig stukje vlees, maar dat het pretpark had, dat is het niet.
0: Ja. Een pretpark met kip.

0: vark met kip.
1: Kip. Gebraden kip.
0: Ja.
1: Dolgedraaide kip.
0: Wilt u een achtbaankip?
1: Ja.
0: Oh, links, wilt u een reuzenradkip?
1: Linksomgedraaide kip. Ja. Rechtsomgedraaide kip. Ondersteboven kip.
0: Ja. Een natte kip. Ja. Dan natte halen kip. We hem uit de piranha.
1: Uit de wildwaterbaan.
0: Ja.
1: Wat gaaf zeg. Ja, en waar is dat ergens?
2: Dat is in het... Ja, dat is een goede vraag.
1: Want als het dan weer open gaat, dan moeten we
2: dat hebben
1: ook...
2: de beelden. Het ziet er echt heel, heel apart uit. Eigenlijk is het een beetje... Je kent toch wel bij een slager, heb je altijd zo'n spit buiten.
1: Ja.
2: Ja, dan is dit het zeg maar hetzelfde, maar dan gaat hij ook met een achtbaan rond.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: Oh, wat gaaf.
0: Al-Saidi zie ik hier.
1: Oké, in Oman.
2: Nou, in Oman. Ja,
1: Oman.
0: Oh, oké.
1: Goed, nou, dan weten we waar we...

0: Novus en Battlefields. Vet Bennet, ja. Jij moet er heel eventjes... Ja. Ja, we hebben het over een kabeltje. Het gaat helemaal nergens over, maar je schiet gewoon in de lach. Ja,
1: dus, ik maakte een grapje tegen.
0: Jij maakt
1: een
0: grapje. Kees, maar dus, ik
1: en hij doet het
0: heel...
1: nog niet, hè?
2: Nee, hij doet het nog niet. Ik kan het uitleggen. Ik heb al die mensen thuis die denken nu wat, ja, maar gaat wat is er aan de hand. Ja. Mark die is het er niet mee eens dat ik mijn koptelefoon opzet.
1: Je hebt een verkeerd op.
2: Zit.
0: Ja, maar het klopt niet.
2: Het kabeltje gaat rechts hier bij mij de plug in.
1: Slecht gemaakt dan.
0: Het is niet goed gemaakt.
1: Ja, het is slecht
2: dus
1: gemaakt.
2: Is handig, want anders krijg ik hem kruisling. Ja. Kan niet typen.
1: Het maakt ook niks uit. Maar ja, hier heb je thuis ook helemaal niks aan. Nee, maar het was hier in de studio echt heel leuk.
0: Ja, het was heel leuk.
3: Enorm gelachen.
4: Ja. Komkommernieuws.
0: Ja, over komkommernieuws.
1: We hebben het heel leuk met elkaar.
0: Ja, dat is toch
1: ook gezellig.
0: Is toch leuk?
2: Ja, toch hier.
0: Ja, absoluut. Nou, fijn. Ja, wij hebben ook wat nieuws. Als het gaat om het komkommernieuws. Jij moet heel even schakelen. Zal ik even de klassement doornemen?
1: Ja, we moeten even uit, want het komkommernieuws is nieuws dat het in een normale week waarschijnlijk niet had gered.
0: Ja.
1: Als het niet vakantie
0: omdat
1: was
0: omdat het
1: geweest.
0: Aanbod van nieuws over het algemeen minder is in de zomer.
1: Ja, omdat grote bedrijven gaan bijvoorbeeld op vakantie. De voetbalcompetities liggen stil. Ja. Die beginnen nu dan langzaam weer.
0: Precies.
1: Heel veel dingen zijn er even niet in de zomer. Daardoor is er minder nieuws. Maar ja, zitten bij het AD toch 12 man achter een computer. Die moeten toch iets typen.
0: Precies.
1: En dan komen er nieuwtjes waarvan je denkt, ja, had dit het ook in oktober gered?
0: Ja, als het volop in het nieuws zit. Ja. Met,
1: en we hebben een top 3.
0: Ja, we hebben een top 3. Nou, de derde positie. Ik moet heel even dit bord...
1: Oh, jij staat onhandig in het licht.
0: Staat onhandig in het licht, ik kan het niet lezen. Want we hebben een oud krijtbord. Even kijken, op 3. €100 boete in het Zwitserse Chiasso staat er nog altijd op. Als je daar zonder flesje water je hond uitlaat. Dus om de urine van de
1: schoonspoelen. Moet je zelf wegspoelen, anders krijg je boete.
0: 8,1 op de schaal van komkommers.
1: Ja.
0: 2 is, die kwam er gisteren op. Het mooiste meisje ter wereld is getrouwd en heeft een nieuwe bijnaam.
1: Miu-miu.
0: Dat was maandag trouwens. Ja,
1: miu-miu. Ja,
0: 8,5. En Brigitte Maasland die staat nog altijd op 1 met 9,1 komkommers. Want ze schilderde de muren van haar huis wit om het beter verkoopbaar te maken. Dat was groot in het nieuws een paar weken geleden. Die staat al eventjes bovenaan. Vandaag heb ik een berichtje wat er misschien opkomt. Dat hangt van jou af, want je mag straks het aantal komkommers sturen voor dit bericht. In Italië zijn vuilnisophalers namelijk... behulpzaam geweest bij het terugvinden van een loterijticket van €1 miljoen. Dat was door een vergissing in het afval beland. En na een uitgebreide zoektocht werd het winnende lot weer teruggevonden.
1: Ja, wel goed.
0: Wel heel goed. Ja. Heel goed zelfs. Maar ja, hoeveel komkommers ga je dit geven? Dus vuilnisophalers ergens in Italië hebben geholpen bij het terugvinden van een loterijticket. En daardoor is de eigenaar of eigenaresse €1 miljoen rijker.
1: De schaal van komkommers loopt van 1 tot 10. 10 is, dit had het in oktober echt niet gered.
0: Ja.
1: 1 is, vind ik gewoon een heel leuk berichtje.
0: Oké, okay, nou, 06-573-28203. Geef het aantal komkommers, stuur ons de komkommers, laat ons groen zien, afhankelijk van hoe belangrijk of niet jij dat bericht vindt.
1: Kom maar door mee, zou ik willen zeggen.
0: Ja, precies. Nou, mooi. Die hebben we nog niet gehad.

0: Mark Amber, Good To Be. Het berichtje over het lot in Italië. Wat levert dat op aan de komkommers, Mark?
1: Nou, heel veel mensen vinden het gewoon een leuk bericht. En dat mag dus ook gewoon.
0: Ja.
1: Dit gaat niet in de top 3 komen.
0: Oké. Okay.
1: Want ik zit bij Wil en bij Nanja en bij nog iemand even zonder naam. En bij John en bij Rina en Marielle. En die hebben met nog veel meer mensen gezamenlijk besloten dat dit maar 4,2 komkommers heeft.
0: Oké, okay, 4,2. Dan komt hij niet op het bord. Want ja, je moet intussen goed scoren, hoog scoren boven 8,1 om erop te komen.
1: Morgen weer.
0: Morgen weer.

0: Anita Dot, Rijs Leijgaard. Beter bekend als het duo Two Unlimited. Groot. In de jaren 90. Een groot exportproduct was dat toen. Er gingen de hele wereld over. Weet je dat nog?
1: Ik weet dat zeker nog. Ja, ik ben een 90's kid.
0: Ja, je bent een 90's kid. Maar ja, 90's kid als in geboren in de 90's? Ja. Of stond je een discotheek om veilig te maken?
1: Aardig meegepakt, ja.
0: Oké, okay, nou, mooi. Dan ken je Two Unlimited zelfs geen ander. Ja. Hey, we gaan het zo over met nieuws.
1: Nou, de natuurbrand in Limburg gaat niet ten koste van de veiligheid in Brabant. En een slalomparcours voor fatbikes.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Omroep Brabant. Het is nu nog bewolkt, maar wel al warm. We zitten met temperatuur al dik boven de 20 graden. We krijgen een afwisseling van zon en wolken vandaag. Het wordt minder heet dan de afgelopen dagen. 27 tot 28 graden vanmiddag. Zometeen uitgebreid weer met Weerplaza. We gaan naar het nieuws. René Snippert.
1: De inzet van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg gaat niet ten koste van de veiligheid in onze provincie. Volgens de veiligheidsregio's worden alleen mensen en materieel gestuurd als dat verantwoord kan. In Brabant blijft het risico op natuurbranden ondertussen hoog tot zeer hoog. En nog meer over de natuurbrand bij Venray. Een aangelegde stopgrens lijkt het vuur voorlopig tegen te houden. Daarnaast werd er gisteren geblust met hulp van twee Chinooks die van vliegbasis Geelse-Rijen komen. Voor defensiepersoneel is dat een eervolle taak, vertelt hun luitenant-kolonel Sander Spithoven.
7: Het is een inzet die we doen naast onze normale gereedstelling voor onze militaire taken. Het is wel ook iets wat mensen heel graag doen, wat je eigen, ja, je eigen land helpt in dit geval. Dus je helpt gewoon voorkomen dat een camping in het vuur terechtkomt. Je bent heel direct bezig met hulp. En daar zit denk ik met name hetgeen in wat voor onze mensen echt iets moois maakt om te kunnen ondersteunen.
1: Onder de Chinooks hangt een zogeheten Bambi-bucket. In deze zak kan 7600 liter water vervoerd worden. Gisteren begon de eerste Nederlandse club aan het Europees voetbal. NEC speelde in de voorronde van de Champions League knap gelijk tegen Olympiakos met 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar zat er misschien meer in.
8: Ja, eerste helft zag je dat zij een goede kans hadden. Maar ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen als je iets sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn. Alleen nu moeten we thuis afmaken.
1: De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in Nijmegen. Winkeliers in de Oude A in Helmond hebben reclameborden als hindernissen op straat gezet. Daarmee willen ze fatbikers afremmen die volgens hen soms met 40 km per uur door het smalle winkelgebied rijden en zo mensen van de sokken rijden. Eigenlijk is het een soort slalomparcours geworden, horen bij verslaggever Ruud Ritsen.
9: Komt u er een beetje lang?
10: Ja, zeker. Zigzag.
9: Maar u mag hier ook helemaal niet fietsen.
11: Jawel, joh, dat zie je toch zo vaak. Fatbikes, whatever. Dus ja, ik fiets gewoon 5 km per uur, toch?
9: Jij loopt netjes met de fatbike door deze straat.
12: Ja?
9: Ja, dat is heel goed.
12: Oké. Okay.
1: De ondernemers hopen dat de gemeente met een definitieve oplossing komt.
13: Ik vind dit altijd, dit is typisch Nederlands.
14: Ja.
13: Je mag je niet fietsen, jawel, want je ziet het heel vaak. Dus ja, dan mag het.
0: Ja, jij zegt het. Ja, de ondernemers hopen dat de gemeente met een oplossing komt. Zet een mannetje neer.
13: Als je er 2 dagen een mannetje neerzet die boetes uit,
0: is
13: overal klaar.
0: Bij mij in Den Bosch ook. Weet je, ze schieten alle kanten op.
13: Hetzelfde.
0: Het is overal.
13: Bij de Merwedebrug, hetzelfde toch met vrachtwagens. Ja, mag er niet overheen rijden. Nee. Nou, een collega Jasper Stads, die hier op vrijdag altijd op deze plek zit, de afgelopen 2 dagen nieuws las, die was bij de Merwedebrug gisteren of eergisteren, die stuurde een foto. Ja, 100 miljoen vrachtwagens.
10: Ja.
13: Gewoon op en over de brug.
10: Gewoon over de brug.
13: Ja.
10: Alleen de Nederlanders die worden dan gepakt, want daar scannen ze het kenteken van. Ja, dus er wordt een heel systeem opgetuigd om daar camera's op te hangen. Zet een mannetje neer. Zet de handhaving. Zet de politie neer. Doe dat 2 dagen.
13: Ja. Nee, ja. Wij denken er vast te makkelijk over.
10: Ja, dat denk ik.
13: Maar
10: dat hebben we heel vaak, hè? Maar is dat betreft wel wereldverbeteraars.
13: Ja, maar dat komt dus, dat dit allemaal nodig is, komt dus door van die mensen die zeggen, ja, ik mag dat wel, want ik zie dat andere mensen ook doen.
10: Ja.
13: Daar gaat het gewoon mis.
10: Dan mag het. Nou,
13: ja.
10: Mag ik door?
13: Ligt eraan, heb je andere mensen dat zien doen?
10: Zeker.
13: Ja, dan mag
10: zeker.
13: Het.
10: Dat zie ik dagelijks gebeuren.
13: Dan mag jij gewoon door.
10: Ja, ook zo. Het is 5 minuten over 7:30. We gaan zo meteen eens horen wat het weer vandaag gaat doen. En we gaan straks een spelletje spelen, want het is woensdag gehaktdag.

0: Dance Run Derby, If You Let Me Stay. En dan kijk, goedemorgen. Het is tijd om eens even te gaan kletsen over het weer. Dat doen we met Johnny Willemsen van Weerplaza. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik moet toch weer zeggen dat het weer een behoorlijk warme nacht was. Tot de conclusie komend vanochtend om 5 uur.
1: Ja, inderdaad. Temperatuur in de buurt van de 20 graden. Nu alweer iets boven de 20.
0: Ja.
1: Dus nee, zeker niet koud. Het is wel zo dat er vandaag een stevige wind gaat opsteken uit het zuidwesten. Waardoor het wel echt veel minder warm wordt dan het gisteren en eergisteren was. Middagtemperatuur van zo'n 25 graden in het westen van de provincie. 27 of 28 nog in het oosten. Maar de 30 gaan we vandaag niet halen.
0: De 30 gaan we niet halen?
1: Nee.
0: Oké, dus denk ik voor heel veel mensen op zichzelf heel goed nieuws.
1: Ja, zeker. En ik kan ook nog het goede nieuws vertellen dat de komende nachten nog wel wat koeler worden. De komende nacht een graad of 16. En die nacht van donderdag naar vrijdag zelfs gaan we naar 12. Dus de warmte kan even het huis uit. Morgen en vrijdag ook temperaturen niet al te hoog. 24, 25 graden. Heel lekker zomerweer, maar zeker niet heel heet. In het weekend gaan we wel weer richting de 30. Dus het is wel een tijdelijk wat minder warm, zou ik zeggen.
0: Het is tijdelijk, dus we gaan weer terug naar die hitte.
1: Ja, nou, overdreven hitte niet, maar wel richting de 30. Dus zeg tussen de 27 en de 30 zaterdag. Zondag waarschijnlijk op meer plaatsen wel 30. En 's nachts een graad of 16. Dus zeker niet bloedheet, maar wel echt wel weer volop zomer.
0: Ja. Ik denk dat de meeste mensen op dit moment vooral uitkijken naar het bericht wanneer komt er wat neerslag. Want de temperaturen geloven we intussen allemaal wel. Ja. Maar zit er neerslag aan te komen, Johnny?
1: Heel weinig. Het zou wel kunnen, hoor. Het zou zelfs vandaag nog kunnen. Een licht buitje hier en daar wat gespetterd. Een beetje wat we gisteren ook hebben gehad. Zou kunnen. En ook zondag is een buitje mogelijk. Maar ja, de hoofdmoot ook voor begin volgende week. Gewoon droog en zondag.
2: Ik heb een domme vraag.
1: Hey.
2: Hoe kan het dat het zo weinig regent? Want het zit,
0: nou, is
2: zit
0: geen
2: het
0: domme
2: dan,
0: vraag.
2: Zit het dan überhaupt niet in de wolken? Of valt het gewoon toevallig niet hier? Of...
1: Het heeft vooral natuurlijk met drukverdelingen te maken. Dus we hebben gewoon heel vaak een hoog drukgebied in onze omgeving. Waardoor zeg maar, de lucht in de atmosfeer vooral daalt. En je hebt stijgende lucht nodig voor het ontstaan voor buien. Dus we zitten toch een beetje vastgeroest af en toe in een patroon waarbij weinig neerslag is.
2: Dus maar, in Jip en Janneke taal, de hoge drukgebied zorgt ervoor dat er eigenlijk überhaupt geen regen in de wolken zit?
1: Dat is eigenlijk gewoon de lucht zeg maar, boven ons. Vooral een dalende beweging heeft. Een bui ontstaat bij stijgende beweging.
2: Dus dat
1: heb je vaak als er een lage drukgebied is of nadert. Een front overtrekt, dat soort dingen. Dat gebeurt sowieso wel veel vaker in de herfst en de winter dan in het tweede helft van het voorjaar en in de zomer.
0: Maar gisteren zag je bijvoorbeeld vanuit België wel op de radar behoorlijke buien deze kant op komen. Die zijn uiteindelijk nauwelijks of niet gevallen.
1: Ja, wat we de afgelopen dagen ook wel hebben gezien is dat er zeg maar wel regen viel, maar dat het onderweg voor een groot deel verdampte. Dus dat de radar aantoonde
0: en
1: dat daadwerkelijk de grond bereikt. Dat krijg je ook met dit. Dit is natuurlijk een hele droge laag. Dan valt er wel wat, maar dan verdampt meer dan de helft onderweg al. Dan is het een druppel letterlijk op de gloeiende plaat.
0: Dat is een goede vergelijking. Ja, inderdaad. Jullie houden het voor ons allemaal in de gaten en we horen het gedurende de dag weer qua updates. Johnny, een hele mooie dag. Tot de volgende.
1: Dankjewel.
3: Woensdag. Gehaktdag.
0: Ja, het is woensdag gehaktdag. Dat betekent de opgave voor vandaag 2 liedjes door de gehaktmolen zijn gehaald.
2: Ja.
0: En dat jij mag gaan raden aan de andere kant van de radio. Welke liedjes het zijn?
2: Nieuwe regel.
0: Oh.
2: Ik heb vandaag 2 titels nodig.
0: Oké.
2: Want het is een actuele gehaktdag.
0: Een actuele gehaktdag?
2: Ja, dus de artiest is Marco Borsato.
0: Oh.
2: Daar geef ik je vast.
0: Oh, nou, dat is mooi.
2: Ja, want anders zeg je het is Marco Borsato en Marco Borsato.
0: Ja.
2: Ik heb wel de 2 titels.
0: De 2 titels.
2: Zou je streng kunnen noemen, maar het is ook weer niet zo.
0: Nou, het is redelijk streng, maar het is ook alweer leuk. Dus het is een actuele aanbieding,
2: ja,
0: zeg maar.
2: Zeker, want hij begint weer
0: optreden. Ja, hij gaat optreden. Mocht je dat gemist hebben, het nieuws, hij gaat in januari bij de Vrienden van Amstel.
2: Ja, en daarna zelf ook nog in Ahoy.
0: Oké, nou, zullen we de opgave doen?
2: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd.

Nou, ik zou zeggen, doe je best. 06-573-28203. Welke twee liedjes van Marco Borsato heb je zojuist gehoord die door de gehaktmolen zijn gehaald? Voor het kijken, goedemorgen, prijzen bekend. En je mag ook nog een van de twee liedjes straks kiezen om te gaan draaien. Dus dubbele prijzen vandaag. Geef het door.

0: Supergirl, 10 voor 8. Je luistert naar Keihard Goedemorgen op Omroep Brabant. Deze woensdag. En dat betekent...
1: woensdag. Gehaktdag.
0: Ronnie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, John.
0: Goedemorgen. Ja, het is woensdag, gehaktdag. Dat betekent dat we een liedje, of beter gezegd twee liedjes van dit geval dezelfde artiest, door de gehaktmolen hebben gehaald. En ik pak de opgave nog even bij, Ronnie. Dan kan je zo het antwoord geven, als je het weet.
2: Ja, natuurlijk.

0: woensdag. Gehaktdag.
1: Ronnie, ben je een beetje fan van Marco?
2: Ja. Ik vind het de goede zanger en heeft mooie nummers. Alleen, hij is wel door een diep dal gegaan.
1: Ja, hij is zeker door een heel diep dal gegaan, maar hij klimt er weer uit. Dus hij gaat weer optreden. Dus vandaar dat hij vandaag in woensdag gehaktdag zat. Maar welke twee liedjes hoorde jij, Ronnie?
2: Dromen zijn bedrog en binnen.
1: Dromen zijn bedrog en binnen. Ik kijk even naar de jury.
3: Dat is helemaal goed!
1: Van harte gefeliciteerd, Ronnie.
3: Ja.
1: Nou, dan mag je ook nog een van de twee liedjes kiezen. Om dit ga ik meteen even draaien, Ronnie. Dus een extra prijs. Welke zou je willen horen?
2: Dromen zijn bedrog.
1: Dromen zijn bedrog. Nou, gaan we die draaien. Ben jij van plan om naar een van zijn concerten te gaan als die straks weer op het podium staat?
2: Het ligt aan hoe duur het zal zijn en ja, waar het is, zeg maar.
1: Het is in Rotterdam, in Ahoy.
2: Oh, dan, ja, dat is, ik denk het wel, maar ja. Ik ben niet zeker, want ik kom meer bij kijken dan alleen het concert, hè. Je hebt ook de reis.
3: Ja, nee, zeker. En ja, ik wil niet de sfeer nu al verpesten, maar ik denk niet dat het goedkoop gaat zijn.
1: Nee, dat weet ik.
3: Concerten zijn tegenwoordig over het algemeen prijzer. Wel ja. Vaak boven de 100 euro. Dat vind ik wel prijzig.
1: Ja, is prijzig. Ja, zeker.
2: Dat is best prijzig. Ik ga binnenkort naar de Michael Oldfield, maar dat was ook al bij de 85 euro.
1: Zo, precies. Maar dan, weet je, dan ga je niet naar de minste. Michael Oldfield, die heeft toch vanochtend al gedraaid, dus jij zit helemaal goed wat dat betreft.
2: Ja.
3: Ik heb gehoord dat hij alleen de lange versie van Tubular Bells drie keer doet, Ronnie. Maar verder...
2: Ja, dit is Tubular Bells 1, 2 en 3 tegelijk.
3: Ja, precies. En dan kunnen we in huis.
1: Ja. Ja, of moet hij een tweede dag doen?
3: Ja.
1: Twee dagen Mike Oldfield. Ronnie, dankjewel. Leuk dat je van de uitzending kwam en we gaan hem draaien. Een mooie dag vandaag, Ronnie.
2: Ja, jullie ook. Dank je. Succes met het programma.
1: Dankjewel. Houdoe. Marco Borsato, hij heeft bekend, althans, privé heeft ontdekt dat hij bekend zou gaan maken dat hij weer gaat optreden. Dus zo is het verhaal eigenlijk.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja,
3: dat klopt.
1: Ja. Ja. Maar goed, de media neemt het meteen over. Daar zijn wij ook onderdeel van. We zijn gewoon blij. Marco Borsato, en ik kijk goedemorgen. Dit zijn Dromen zijn bedrog.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
7: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
8: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
7: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
8: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
11: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
10: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
12: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
10: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel op deze aangename woensdag. Het zonnetje begint er al een klein beetje doorheen te prikken. Het wordt een aangename dag vandaag. Wat temperaturen betreft kan je nog lekker doorrijden op de wegen ook. Nou, wat wil je nog meer? Het zou zomaar kunnen dat je zin hebt in Michael Jackson met Bad. Daar zit je goed. Blijf even luisteren dan.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
23: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
24: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Kei. Goedemorgen, John van Vroenhoven.

0: Hij is weer helemaal hot and happening, deze man Michael Jackson. De film Michael heeft natuurlijk records gebroken in de bioscoop. Ja, heel veel mensen vinden hem nog steeds wel bad. Maar goed, hij is weer een beetje terug in de uit de vergetenheid geraakt.
1: Goedemorgen.
0: Het is woensdag vandaag, 5 augustus. Vandaag geen extreme hitte, die ligt achter ons. Een afwisseling van zonnige periode en stapelwolken vandaag, waarbij het ver weg op de meeste plaatsen droog blijft. Het wordt minimaal, maximaal 27 graden zo'n beetje. Daar blijft het op steken vanmiddag.
2: Oh, het is de geboortedag van Neil Armstrong, inmiddels overleden. En zou 69 zijn geworden anders.
0: 96, denk ik.
2: 96, ja. Sorry. Ja. Ja. Estefane Polman is jarig.
0: Oh.
2: Handbalster.
0: Ja.
2: 34 jaar, dan ga ik alles omdraaien.
0: Ja.
2: En Donny, die is wel degelijk 32 jaar geworden.
0: Zeggen,
2: vandaag.
0: Het was mooi als hij 33 was, had je het niet kunnen omdraaien.
2: Nee, maar, ja. Volgend jaar heb ik geluk.
0: Maar Donny is deze. Donny.
3: Ja. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw.
2: Met Robert
0: Vreemd,
2: dit.
0: Ja, weer een leuk liedje gemaakt.
2: Maar hij doet eigenlijk niks alleen.
0: Hij zoekt altijd de samenwerking.
2: Ja, als hij ooit in Ahoy een concertreeks Donny en Friends gaat doen, dan duurt het concert 4,5
0: uur. Er staan meer mensen in het publiek die zijn vrienden zijn.
2: Ja, zeker.
0: Meer mensen op het podium dan in het publiek, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is vandaag dag van de blogger, dag van het roeien en het is ook dag van het ondergoed vandaag op deze 5e van augustus. Het nieuws vandaag, René.
4: Ja, goedemorgen. Er zijn 4 zwemmers voor de kust van Callantsoog in de problemen gekomen. 1 iemand is overleden. 2 personen, onder wie een minderjarige, zijn uit het water gered en naar het ziekenhuis gebracht. Een 4e persoon is nog steeds vermist. De hulp van Brabantse brandweereenheden om de Limburgse natuurbrand te bestrijden gaat niet ten koste van de brandveiligheid in onze provincie. Dat zeggen brandweerwoordvoerders van de regio West en Midden-Brabant en de regio Zuidoost-Brabant. De Duitse politie heeft een Nederlander opgepakt die op hoge snelheid en roekeloos over de autobaan scheurde. De man van 23 haalde in zijn Porsche 911 snelheden tot 235 km per uur.
0: Oh, dat valt mee, kan veel harder.
4: Ja, dat geloof ik.
2: Ja, op een circuit.
0: Ja.
2: Ja.
4: Ja, maar 235 km per uur. Zo.
2: Dat is hard.
0: Ja,
4: ik weet niet of ik
0: moet zeggen.
4: Het peanuts.
0: Het is geen peanuts. Maar het is wel de snelheden die je wel...
2: Maar jij hebt wel eens zo hard gereden.
0: Ik rij wel eens zo hard in Duitsland, ja.
2: Nu nog steeds?
0: Ja.
2: Mijn auto kan, deze auto, 235, dat is letterlijk 2 keer zo hard dan mijn C1'tje überhaupt kan.
0: Nee, ik schakel bij 200 nog wel eventjes 2 keer op als de
2: in die Mini?
0: Ja, ja. Ja, dat is een hele snelle.
2: Oké.
0: Ja.
2: Ik ben blij dat we, als Jordi er niet is, hem wel vervangen met een andere wegpiraat. Oh,
0: nee, maar ik doe het alleen in Duitsland waar het mag. En alleen op stukken waar het dus
2: ook
0: echt kan.
2: Nee, jullie zijn ook niet echt wegpiraten.
0: Dus, nee, absoluut niet. Maar ik heb, want dat wilde ik eigenlijk vertellen. Jij vraagt van, doe je dat wel eens? Maar ik heb in een Porsche een keer 275 gereden.
4: Dat is het record ook.
2: Ja, op de openbare weg.
0: In Duitsland, ja. Ja, ik kan wel zeggen dat is heel hard.
2: Ik durf dat niet, denk ik.
0: Het is hard.
2: Ja, dat kun je zeggen.
0: Maar zodra ik durf dat alleen op een stuk waar het niets anders rijdt. Dus, zodra ik in de verte een vrachtwagen zie, en je moet echt heel ver vooruit kijken, dan ga ik al van het gas af.
2: Oh,
0: je wil niet zeg maar, dat er ook maar iets gebeurt op die snelheid. Dat die vrachtwagen links komt of ineens...
2: dan hang je erin. Letterlijk.
0: Er zijn heel veel mensen nu zitten luisteren. Ik heb gezegd, dat kan in één keer hecht over zeker. Ja, dat klopt, dat kan.
2: Ja. Nee, ja, maar je kunt het op vele manieren...
0: Ja, nee, kan ook een komeet op je kop komen.
2: Klopt,
0: ja, kan ook.
2: Ja.
0: Ja, de kans is alleen heel klein.
4: Je rijdt ook erg hard natuurlijk dan.
0: Ja, heel. Ja. Oh, nou, mooi daar. Het is een mooie afsluiting. Dank je wel, René. Nee, dat is heel goed. Ooit van restaurant Noma gehoord, Mark?
2: Ja, zeker.
0: Ja, want die gaat wel open vandaag. Gaan we straks over bellen met Sunil Bahadur.

0: speciale dag, een belangrijke dag voor restaurant Noma in Denemarken. Het was een van de bekendste en beste restaurants ter wereld, maar moest sluiten omdat de chef-kok zich had misdragen. Nu opent het dus weer, maar met een nieuwe kok. Maar hoe moeilijk is het nou om zo'n hoog niveau weer te behalen? Sunil Bardoer van Jam in Gemert wist binnen een jaar 2 Michelinsterren terug te krijgen. Sunil, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi, John. Hi. Ja, jij weet eigenlijk als geen ander hoe moeilijk het is om weer op hetzelfde niveau terug te komen en dat ook die waarderingen te krijgen. Want dat heb jij in de afgelopen jaren ook gedaan, hè? Na de sluiting van de Lindhof en het start van Jam in de Gemert. Hoe moeilijk is dat nou, Sunil?
1: Ja, je moet wel goed plannen allemaal en zorgen dat je dan natuurlijk in die planning alles goed loopt en ja, dat je er klaar voor bent. Maar dat is niet makkelijk. En ja, Noma die heeft natuurlijk zijn klappen gehaald afgelopen jaar. En dat is niet niks geweest. Dus koken kunnen ze wel, alleen ja, het beleid hè, soms.
0: Ja, want
1: dat
0: is
1: heel moeilijk.
0: Ja, dat is, lijkt me heel moeilijk. Nou, heb jij natuurlijk een naamswisseling ook gehad, ook een locatiewisseling. Noma gaat dan weer open onder dezelfde naam.
2: Maar die hebben dan weer een chefswisseling?
0: Die hebben dan een chefwisseling. Denk jij dat überhaupt verstandig is om ja, dezelfde naam te doen?
1: Ja, het receptje blijft wel een culinair chef. Weet je, die blijft wel raad geven en alles.
0: Ja.
1: Alleen ja, tegenwoordig ja, je moet het heel anders aanpakken. Kijk, Noma ging oorspronkelijk stoppen, maar met het traditionele restaurant verder gaan. Maar ze gingen eigenlijk een innovatieve lab openen, omdat Renisa Recepi al eerder had gezegd dat die klassieke toprestaurant modaal financieel niet houdbaar is, weet je wel.
0: Ja.
1: En stijgende personeelskosten, hogere inkopen en enorme werkdruk zit erachter.
0: Ja.
1: Dus die, volgens hem is dat bijna onmogelijk te doen. Maar ze verschenen en ze gaan eigenlijk een hele andere concept doen. Want eerst deden ze alleen maar een 4 seizoenen of zo. En nu gaan ze kleine micro-menu's maken.
0: Ja.
1: Ja. Dus, dus hij gaat opnieuw openen. En dan een organisatiestructuur. Dus de meester, hij blijft betrokken als creatief adviseur, terwijl de dagelijkse leiding in de handen van Paolo Sotto. Dat is de nieuwe chef, hè?
0: Ja.
2: Ja.
1: Samen met hem en met de CEO gaat hij dat aanpakken. Dus
2: Je had het net over de werkdruk, hè, Sunil? En, want de vorige chef, die dan nu nog wel achter de schermen een beetje meedoet, die werd beschuldigd van mishandeling. Ik zie Gordon Ramsay op tv altijd schreeuwen en schelden en zo. Maar hoort dat erbij? Want je kunt toch ook gewoon op zelfs op zo'n hoog niveau normaal met de rest van het personeel omgaan? Of is dat, omdat de werkdruk zo hoog is, heel ingewikkeld?
1: Ja, kijk, die man die werkt met 100 man personeel of ik weet niet hoeveel. En ja, je krijgt af en toe een uitbranding omdat het niet klopt zoals hij wil. En ja, ik zeg niet dat het erbij hoort, maar je moet er wel mee kunnen omgaan. En dat is soms moeilijk, want daar loopt zoveel om je heen. Dus één verkeerde beweging, één blaadje die te links ligt in plaats van rechts, of een bordje die niet goed naar zijn zin is, ja, dan flipt hij uit, ja.
0: Ja.
1: En ik denk, ja, voor hem is dat een, en nou, dat heeft hij wel afgeleerd.
2: Ja, dat lijkt me, maar ja, jij zegt ook wel, dat heb je misschien wel nodig om 5 jaar op rij het beste restaurant ter wereld te zijn.
1: Ja, kijk, daar zit er heel veel werk door, maar ja. Noma, ja, maar Noma bewijst hetzelfde. De beste restaurant ter wereld op zich moeten uitvinden. Opnieuw te uitvinden, weet je wel?
0: Ja, de lat ligt daarmee wel ongelooflijk hoog. Ja, ja. Jullie vanuit
1: dus
0: culinaire.
1: Nee, maar ik bedoel, Noma moet zich. Noma is een van de beste restaurants ter wereld. Maar je ziet dat het beste restaurant ter wereld opnieuw zijn eigen moet uitvinden. Begrijp je?
0: Ja.
1: En niet alleen maar op het bord, maar ook als organisatie en of de creativiteit. Alleen is het niet meer voldoende. Een gezonde bedrijfsmodel is goed. En een leiderschap zijn minstens zo belangrijk op dit moment.
0: Ja.
1: En als je dat niet hebt, dan ga je niet presteren. Het is niet alleen maar schreeuwen en creativiteit zijn. Nee, het gaat om de leiderschap die je hebt tegenwoordig. En dat is heel belangrijk op dit moment.
0: Ja, dat geloof ik inderdaad. Dat is heel belangrijk. Maar hoe kijken jullie vanuit de culinaire wereld nu daar tegenaan? Ga je dat nauwlettend volgen?
1: Ja, tuurlijk. Kijk, Noma is gewoon. Ja, was was en is nog steeds een topzaak met mensen die niet normaal creatief zijn en dingen kunnen doen. Maar ja, creatief is niet altijd makkelijk. De rest eromheen moet ook goed zijn. Ja.
0: Ja, maar goed, daar heeft u dan nu een CEO en een nieuwe chef voor aangetrokken. Dus wat dat betreft...
1: Ja, die toevallig ken ik, die Aninka.
0: Ja.
1: Maar die gaat er wel aan trekken, hoor.
0: Ja.
1: Dus en Zala, die Pablo Soto ook.
0: Ja.
1: En René, ja, die is echt de creatieve brain. En die blijft dan, denk ik, achter de coulis en meekijken. In de lab bijvoorbeeld allerlei gerechten ontwikkelen... Dus dat is hij ook heel goed in. Ook.
0: Ja, misschien is hij daar wel het beste in.
1: Misschien. Een kleine team heeft hij, denk ik, op zijn heen.
0: Ja.
1: Een kleine team. En dan gaan ze verder doorgeven, denk ik, de kennis.
0: Ja. Ja. Hey, jij bestaat 1 jaar dit jaar. Of daar gaat vorige maand.
1: Nou,
0: ja, proficiat.
1: Ja.
0: Ja,
1: het is hard gegaan en snel gegaan. Ja. En ja, voor ons was het ook niet altijd makkelijk alles te doen. Je moet zorgen dat je natuurlijk de niveau weer terugpakt.
0: Ja.
1: En op een nieuwe locatie, dat was de eerste week toen we begonnen. We voelden me net een klein kind aan, man.
0: Ja, waarom was dat?
1: Niks vinden, dit. Niks lag op zijn plaats zoals je wilde. Kijk, als je 30 jaar iets gedraaid hebt en je kunt blindelings alles vinden...
0: Ja.
1: Dan inderdaad, dan moet je eventjes gas geven om je eigen opnieuw te vinden.
0: Ja, nou, maar dat is aardig geluk, want je had die 2 sterren alweer heel snel terug, Sunil. Dus,
1: dus
0: hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Nou, hey, super fijn dat je even in de uitzending wilde komen hierover. En tot slot, ga je een keertje naar Noma toe? Ga je er... Mogen wij dan mee?
1: Ja, we staan best wel dichtbij. Vooral heel veel topchefs staan dichtbij bij elkaar. We zien elkaar soms in bepaalde lezingen of culinaire gebeuren of iets. Dus we zien elkaar wel en het zal wel een keer weer zijn dat ik daar terecht kom.
0: Nou,
1: ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook. Laat het weten. Ik ben ook heel benieuwd. We komen graag mee. Als je nog een gast zoekt, dan zijn we van harte aanbevolen. Hey, Sunil, dank je wel.
1: Kom eens naar ons toe. Ja,
0: dat is goed.
1: Dan hoef je niet zo ver te rijden.
0: Dat scheelt. Hey, Sunil, dank je wel.
1: Yo,
0: dank je.
1: Hoi.

0: Fools Garden, dacht een leuk toepasselijk liedje Lemon Tree. Daarvoor hadden we nog Sunil Bardoer van restaurant Jam in Gemert over de opening, heropening van Noma in Kopenhagen vandaag. René, het nieuws. Waar ga je het zo over hebben?
1: Blussen natuurbrand, dat gaat door. En ik heb zo direct een raar verhaal over skeletten.
2: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
5: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
6: Mijn papa verkoopt stoelen.
7: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
6: Dit zit.
7: Voordelig en snel.
6: Dit zit.
8: Omroep Brabant.
0: Vandaag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het wordt minder heet dan de afgelopen dagen. 27 tot 28 graden vandaag. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Vannacht koelt het dan eindelijk wat meer af. Dan krijgen we temperaturen zo rond de 14 graden. Het is 1 minuut over 8:30. Het nieuws met René Snippert.
1: De brandweer heeft meer grip gekregen op de natuurbrand bij Venray. Het vuur bleef vannacht binnen de aangelegde stoplijnen. Blushelikopters van Defensie worden vanochtend opnieuw ingezet. Door de hitte en veranderde wind kan de situatie wel weer verslechteren. Duikers van de brandweer hebben gisteravond in het Wilhelmina-kanaal in Oosterhout gezocht naar de vermiste Toon. De man van 78 vertrok zondagmiddag van huis en is sindsdien spoorloos. Hij heeft dementie, is slecht ter been en is afhankelijk van medicijnen. De organisatie van de Draai van de Kaai wil dat Brabantse wielerrondes worden erkend als immaterieel erfgoed. Volgens de initiatiefnemers zijn de zogenoemde rondjes rond de kerk belangrijk voor de sfeer en verbondenheid in dorp en steden. De erkenning levert geen geld op, maar kan wel helpen om de traditie in stand te houden. Albert Heijn gooit vanaf 7 september het koopzegelsysteem op de schop. Een boekje vol sparen duurt straks 2 keer zo lang. Klanten krijgen dan voortaan 1 koopzegel per 2 euro aan boodschappen en momenteel is dat 1 euro aan boodschappen. De bekendmaking van de supermarktketen leidt tot kritiek bij klanten. Het spaarsysteem van Albert Heijn bestaat al ruim 70 jaar en klanten hebben zo hun eigen redenen om mee te sparen, legt deze retaildeskundige uit.
9: Mensen gebruiken het ook als een soort van spaarpotje. Van ja, ik kan later mijn concertkaart ervan kopen of een vakantie van betalen. Dus ze laten het geld daar ook langer staan. Dan is die 6% ineens niet meer waar als je hem niet gelijk inwisselt. Of als je hem langer dan 1 jaar laat staan. Dus dat is, ze gebruiken het ook anders dan het echt bedoeld is.
1: 6 jaar geleden stopte het supermarktbedrijf met de papieren koopzegels die in een boekje geplakt moesten worden.
10: Ik gebruik dat dus als carnavalsgeld.
0: Ja, heel veel mensen hebben dat gewoon als een soort van potje. Ja.
10: Maar ik doe dat ik zit dan bij de Jumbo. Want dat is bij mij het dichtstbij.
0: Ja.
10: Een heel jaar.
0: Ja.
10: En dan kijken we begin februari hoeveel staat erop.
0: Ja.
10: Daar halen we eraf en daar maken we op. En ook niet meer dan dat.
0: Nee.
10: Met carnaval.
0: Nee, maar dit is dan een systeem van bij als je, dus zeg maar, je doet voor 50 euro boodschappen. Dan mag je zoveel zegels kopen.
10: Ja.
0: Voor iedere euro.
10: Ja, zeker.
0: Zegel.
10: En dan krijg je dan rente over.
0: Ja, 6%. Ja. Dat is veel.
10: Maar ik ben heel benieuwd, want mensen zeggen, ik ga nu stoppen. En ik ga naar een andere supermarkt. Gaan jullie ooit naar een supermarkt die niet het dichtst bij is?
0: Nee, maar dat bedoel ik. Ik vind het altijd
10: je gaat toch gewoon naar het dichtst bij zijn? Ja, maar altijd.
0: Eén verschil, want ik besef, ik heb niet eens keus. Tot eind.
10: Je hebt altijd keus.
0: Nee,
10: je kunt de auto pakken.
0: Ja, dat wil ik zeggen. Ik woon in de binnenstad. Jij woont ook in de stad. Voor jou, je gaat naar de supermarkt die gewoon eigenlijk op loop of misschien fietsafstand is. En heel vaak was maar dan ga je toch naar een ander. Maar je moet de auto pakken, dus voor mij een hoop gedoe. Maar wij krijgen een volledig nieuwe Jumbo in de binnenstad.
10: Kijk, dus, in Den Bosch. Dus,
0: dus maar ik zou dan niet... Ja, dat klopt wat je zegt.
10: Nee, maar stuur ons vooral een appje als wij gewoon luie honden zijn en wel andere supermarkt zou moeten opzoeken.
0: Andere mogelijkheden hebben,
1: En in Veghel gaat al generaties een gek en mysterieus verhaal rond over de familie Frisselstein. Toen de familie hun huis verkocht, ontdekte de nieuwe eigenaar in de grafkelder skeletten die in een kringetje zaten op een stoel.
8: Hij maakt dan de crypte open en hij gaat kijken wat er te zien is. En dan valt zijn mond open van verbazing. Want als je de trap afloopt, dan ziet hij daar in een kring een aantal lichamen zitten. Skeletten. En op het moment dat hij het goed en wel gezien heeft, vallen die skeletten uit elkaar en stort alles in. En dan is het plaatje ineens verdwenen. Dus dat is heel mysterieus.
1: Je hoorde historicus Bernard Vissers. Ja, bewijs voor het verhaal, dat is er niet. Maar een bijzonder verhaal is het in ieder geval wel.
10: Goeie podcast is dit.
0: Ja, de familie Frisselstein.
1: Ja, het klinkt ook al heel
0: klinkt
1: deftig.
0: Ook heel deftig, alsof ze het erop uit hebben gekozen.
1: Ja.
0: Het is echt goed, man. Ja. Dankjewel, René. Meer nieuws op Web en App van Omroep Brabant uiteraard. En wij hebben ook een gast in de studio. Daar gaan we zo mee kletsen. Maar ook naar zijn nieuwe muziek luisteren. Zijn naam, Adriaan Persoons.

0: De Braxtons en de Boss. Kei, goedemorgen. Ik zei het net helemaal verkeerd. Adriaan had het goed. Persons moest het zijn, de achternaam. Persons.
1: Zou ook gek zijn als hij het zelf niet wist.
0: Nee, nou, ik vroeg het net aan, want hij is in de studio. En als je dat denkt, ja, maar over wie heb je het dan? Ga je bij deze dan nog een keer helpen? Maar ik denk dat je dat binnenkort niet meer nodig hebt. Want hij is Brabander, hij is 30. Heeft alles al meegemaakt in de muziek op die leeftijd. Hij is toetsenist geweest bij Rondé. Hij is songwriter voor onder andere Lucas en Steve. En ook nog producer bij Maan en Fleming.
1: X-Factor gedaan.
0: Ja.
1: Je hebt echt alle kanten van het muzikale spectrum wel zo'n beetje al afgevinkt.
0: Ja, van harte welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: En ik kan nog even doorgaan, maar dus ik ga het liever gewoon. Ik vind het leuker om het over jou te hebben.
2: Ja, ik ook eigenlijk.
0: Ja, toch wel, hè?
2: Ja.
0: Je hebt de reden waarom je hier bent is een nieuwe single. Die gaan we straks zeker op draaien. Er zit nog een heel verhaal aan vast. Maar ik wil eerst even weten, wie is nu Adriaan? Wat is nou de muzikant achter jou? Vanaf de jonge leeftijd ga ik even naar terug. Wanneer wist jij van, ik ga de muziek in?
2: Ja, ik heb daar niet echt een moment voor. Het was echt iets wat ik altijd al, wat zo logisch was dat ik muziek ging doen. Dat was nooit echt een keuze, geen klikmoment. Het was van, dat is gewoon zo. Ja. Ik ga gewoon dit doen.
0: Ja, maar ja, ik kan me herinneren, ik had dat vroeger met dit vak. Ik ga dat gewoon doen. Nou, uiteindelijk is dat ook terechtgekomen. Maar heel veel mensen die denken, ik ga dat doen, maar die doen het uiteindelijk niet. Wat is dan het verschil? Waarom is het bij jou dan wel gelukt om een muzikant te worden?
2: Ja, omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. En ik denk dat altijd het is gewoon het leukste om muziek te maken. Ik kan het eigenlijk niet anders zeggen.
0: Nee.
2: Mijn vader die is ook heel muzikaal.
0: Ja, dat helpt al.
2: Ja, en er was gewoon altijd muziek in huis. Ja, het is natuurlijk een soort melting pot van allerlei dingen die goed moeten gaan.
0: Ja. Ja. En wist je dan ook van, ik word zanger uiteindelijk? Want dat ben je uiteindelijk pas later gaan doen, toch?
2: Ja, wist ik al dat ik zanger zou worden. Nou, ik was wel altijd aan het zingen thuis. Maar hoe dat zich dan vormt, dat gebeurt dan een beetje. Ik bedoel, ik ben ook toetsenist in een band geweest. Dat had het ook voor altijd kunnen zijn. Dat maakt me niet zoveel uit.
1: Was je daar oké mee geweest?
2: Zeker. Ja, nee, dat is echt ook heel fijn hoor. Om toetsenist te zijn van een. Niet de frontman.
1: Want
2: minder druk.
1: Ja,
2: makkelijker. Vind ik wel. Ja. Ja.
0: Maar was het dan dat je er op een gegeven moment achter kwam? Want je hebt met Gavin DeGraw opgetreden. Mm-hmm. Dat je denkt van hey, dat zingen, dat ligt me eigenlijk toch beter?
2: Nou. Het is niet. Ik vind zingen best wel moeilijk. Ik heb zangles en ik begin nu een beetje te denken van, oh ja, ik begin het een beetje te snappen hoe het nou zit. Het
0: begint te klinken, een klein beetje.
2: Ja. Eigenlijk wel. En wat wil ik nou zeggen?
0: Nou, ik vroeg aan jou, hoe kwam je er nou achter dat het zangen, zingen, dat je als zanger beter uit de verf kwam?
2: Nou, het is meer dat voor mij kijk, ik schrijf die liedjes. Voor mij draait het allemaal om de liedjes en het maken van die liedjes. Dat vind ik het leukst. En ja, iemand moet ze dan toch zingen. En dan zing ik ze wel.
0: Ja.
2: Ik offer me wel weer op voor het grote
0: Ja, toch wel. Maar vind je het dan jammer dat je een mooi liedje schrijft, denk van ja, dan ga ik het weggeven aan, ik noem hem Fleming of een andere artiest. Dat je denkt, nou, deze pak ik even lekker zelf.
2: Dat heb ik niet zo vaak, omdat je meestal schrijf je toch met de artiest en dan probeer je ook echt iets voor diegene te maken. En dan kan je het heel tof vinden, maar dan is dat niet iets wat ik zelf zou zingen. Dus dan ben je er ook niet bitter over of zo.
1: En als je dan zou moeten kiezen, misschien is dit een veel te moeilijk dilemma, want jij schrijft ook nu nog voor anderen?
2: Ja.
1: Of nu voor wat als je moet kiezen, schrijven voor een ander en dat wordt een nummer 1 hit?
2: Ja.
1: Of een album van jezelf met allemaal prachtige liedjes die je heel mooi vindt, mm-hmm, maar het blijft wat hangen in bekendheid of beroemdheid. Wat is dan de keuze?
2: En die tweede optie, kan ik daar van leven, zeg maar?
1: Jawel, je kunt.
2: Oh, dan dat. Ja, dan dat. Ja, nee, Kijk, ik heb zoveel vrijheid met voor mezelf schrijven. Dat is gewoon het allerleukste. En voor anderen schrijven is ook heel leuk. Kijk, het moet natuurlijk naast elkaar bestaan. Want het is ook weer fijn om een liedje te kunnen schrijven die je niet zelf helemaal hoeft te dragen en hoeft te zingen. Het is ook wel eens lekker om gewoon te schrijven over, weet ik veel, dat je 16-jarig meisje verliefd bent op een jongen of zo, weet ik veel.
1: Ja.
2: Ik lul maar wat.
1: Ja.
2: Dat is ook wel eens leuk om daarin te duiken. Dus het, ja, saai antwoord, maar het moet naast elkaar bestaan.
0: Ja. Nou ja, ik denk als jij een hit voor een ander schrijft en dat wordt hem, dan hoef jij in ieder geval, kan je voor de rest van je leven misschien ook wel gewoon rustig je eigen liedjes blijven zingen. Dus
2: ja, ja,
0: ja, dus dan is het
1: eigenlijk een dilemma dat je het allebei kan.
0: Ja, dat allebei kan. Ja, ja.
2: Precies.
0: Hey, daarover gesproken, je hebt een EP uitgebracht. Voor de mensen die niet weten wat een EP is, zeg maar de helft van een LP. Ik zeg maar altijd iets minder nummers.
1: Ja.
0: En die mensen die weten wat een LP is, dat was een grote zwarte schijf. Die had twee kanten, die kon je op een draaitafel.
2: Ja.
0: Ja, tegenwoordig noemen we dat gewoon album. Hè. Dus waar de EP uitgebracht. En dan had je daar een liedje op staan. En dat had je eigenlijk gepland om later uit te brengen dan dat dat het geval is, toch?
2: Is dat zo?
0: Wat, ja, dat die ik dat
2: wat,
0: zo heb ik het zo heb ik het begrepen.
2: Welk liedje is dat?
0: En andere jij?
2: Oh, ik weet eigenlijk niet meer hoe dat is gegaan. Ik weet gewoon dat ik hem schreef en dat iedereen om me heen hem heel erg tof vond. En toen heb ik hem heel, ja, toen dacht ik weer, dan gaan we hem nu gewoon uitbrengen.
0: Ja, want nou, dat is ook gebeurd. En vervolgens gaat hij los. Want wij kregen het eigenlijk via de social media door.
1: Ja, hè, ja dus. Ik zag hem op TikTok heel veel voorbij komen. Ja. Toen gooide ik bij ons in de groep, hey, dit moeten we even in de gaten houden. Want dit is echt een heel mooi liedje.
0: Ja.
1: Daar moeten we misschien wel mee.
0: Ja, nou, iedereen denkt nu, ja, we hebben allemaal andere liedjes dan allemaal gemist. Maar
2: dat
0: klopt.
2: Nee, dat denk ik helemaal niet.
0: Nee. Vertel, hoe kom je op dit nummer? Want het is wel een mooi, het is een power ballad, om het even zo te zeggen.
2: Hoe kom ik op dit nummer? Nou, als ik dat zou weten, dan zou ik elke dag zo'n nummer schrijven. Maar
0: ja, er zijn mensen die geven hier hun geheimprijs. Hè? We hadden vorige week nog Rutger van Barneveld. Die heeft gewoon uitgelegd hoe je een zomerrit schrijft. Dus hoe schrijf je een powerballet, Adriaan?
2: Dat komt een beetje tot je. Die valt een beetje in je schoot. In dit geval was het dat ik... Kijk, ik schrijf dan gewoon... ik schrijf nummers en dan... Maar de meeste, soms dan ga ik gewoon, sta ik op een maandagmorgen en denk ik, nou, vandaag ga ik gewoon een liedje schrijven. Het gaat vast niks worden. Maar ik schrijf gewoon een liedje, dan is dat eruit. En dan schrijf ik zaterdag of zo, dan zit ik er lekker in. Ja. En dan maar, en dit was zo'n nummer dat ik dacht van, nou, oké, het is prima of zo. Ik schrijf hem wel af. En toen de volgende dag dacht ik van, oh ja, het is eigenlijk volgens mij wel goed of zo. En toen reageerden andere mensen ook goed op. Dus eigenlijk heb ik het heel argeloos geschreven.
0: Het is een beetje zoals, wij de ochtendshow beginnen. Zo, het wordt niks, maar uiteindelijk om 10 uur
1: zijn we niks mee. Maar hoeveel films hebben jou al gebeld? Of hoeveel filmstudios? Want dit is volgens mij, we gaan zo natuurlijk draaien.
0: Ja.
1: Dit is het romcom liedje van 2026. Dit kan zo in Alles is Liefde. Dit kan zo in, ja, weet ik veel hoe al die films heten.
2: Ja, het geeft inderdaad echt zo'n jaren nul, zero's gevoel.
1: Nothing Hill.
2: Alles is Liefde inderdaad. Ja. En je wil gewoon Carice van Houten en Waldemar Toornstra nu zien zoenen.
1: Ja, precies.
0: Nou,
1: gaat dat gebeuren? Is hier al sprake van? Of,
2: nee, er is nog geen
1: dat zij zoenen.
2: Nee, daar is nog geen sprake van. Maar het zou natuurlijk wel te gek zijn. Want ik krijg zoveel berichtjes van mensen die zeggen van, die dit precies zeggen. Dus dat is echt grappig, ja.
1: Ja.
0: We hebben het steeds over het liedje. Hè. Ik kan me voorstellen, als ik nu naar de radio zit te luisteren, dan denk ik van, waar hebben jullie
1: het over? Nee, maar het is goed, want je gaat dit herkennen. Ja, dit okay. Romcom,
0: we gaan hem gewoon eens echt even draaien. Adriaan Persons, een andere jij.
2: Ja. Nachten zijn pas lang wanneer je wakker ligt.

0: Adriaan Persons. Ja, wel. Dit is, hij is gewoon live in de studio. En ja, je hoorde een andere jij.
1: Maar snap je me?
0: Ja, snap je nou, ja, ik, ja? Nou ja, je hoeft het aan mij niet uit te leggen. Nee, ik heb het al vaak genoeg gehoord. Maar het is, ik snap het heel erg goed. Maar weet je wat? Ik ga heel iets raars doen misschien. Maar ik hoorde, dat zei Christen, ik hoorde er ook een beetje dit in. Ken je dit?
2: Ik ken dit wel.
0: Ja, luister even.
2: Oh ja.
0: Jij dit?
2: Ja.
3: Jij zit in de kamer.
0: Ja, en het is een heel ander genre.
1: Ik hoor veel meer John Mayer.
0: John, nee, maar het is een heel ander genre. Niet dat het maar ik zat net de single van jou te luisteren. En toen dacht ik echt van, als straks Grosje Vrouwen weer komt. Ja. Dan, en jouw muziek. En je ziet dan Martin Moreira al. En andere jij. En denk ik, ja, dat is één op één.
2: Ja, nee, ik snap het helemaal. En ik moet zeggen, dat nummer wat je net draaide, dat geeft me ook een heel lekker gevoel. Ik weet niet waarom. Dus
0: hetzelfde gevoel.
2: Ja, dat. Klopt. Ja.
0: Dus het is niet dat het liedje op elkaar, maar het is
1: het gevoel. Ja, ik snap je.
0: Dus een beetje ook het ritme en de.
2: Ja, en ook, het is ook een beetje. En verdriet, maar ook een soort nog hoop, weet je wel, zoiets.
0: Ja.
2: Dat is mijn favoriete gevoel eigenlijk.
0: Nou, dat is een goed gevoel. Had je iemand in gedachten bij het schrijven van?
2: Volgens mij wel, maar ik ben vergeten wie het was.
1: Okay, ja, nou, de ex verdient geen credits.
0: Precies. Ja, nou. Nee, maar de lat ligt nu heel hoog, Adriaan.
2: Voor wat?
0: Ja, voor een vervolgsingle natuurlijk.
2: Ja, de lat, dat klopt. De lat ligt altijd hoog, maar ik moet zeggen dat ik dat nu ook wel zo voel, ja.
1: Leg je die zelf niet gewoon heel hoog?
2: Ja, tuurlijk. Maar je moet het ook weer niet te hoog, hè. Je moet ook wel gewoon een beetje leuk blijven. Dus ja, maar je moet ook weer streng voor jezelf zijn, ja.
1: Het leven is ingewikkeld.
2: Het leven is echt zo'n gedoe.
0: Laat ik dan, die vraag stel ik vaker aan gasten hier. Als we jou over een, soms zeg ik 5 jaar, maar in jouw geval wil ik het eventjes over een jaar. Stel, je bent over een jaar, volgend jaar in augustus kom je hier terug. Wat is dan het afgelopen jaar allemaal gebeurd?
2: Ja,
0: als het aan jou ligt.
2: Ja, als het aan mij ligt. Nou, ik zou wel eigen tour willen doen. Ik heb nu een eigen show in Roadtown op 15 november. Voor de mensen die willen komen. En ik zou gewoon wel graag een eigen tour willen doen. En ik wil wel. Ja, weet je. Ik wil gewoon stapje voor stapje. Groeien, weet je? En hoe klein die stapjes zijn of hoe groot, maakt me niet zoveel uit.
0: Nee.
2: Ik ga toch wel door.
0: Nou, dat lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten. Ik denk dat we jou gewoon over een jaar weer hier zien. En dan kunnen we praten over wat er allemaal is gebeurd. En hoeveel hits je intussen al op je naam hebt staan.
2: Afgesproken.
0: Mooi. Adriaan Persons in de studio. Dankjewel. We draaien dus een nieuwe single. Die gaan we vaker horen. In de kei, goedemorgen nu. Jackie Graham. Op weg naar het nieuws van 9 uur. En mag je straks weer liedjes aanvragen? Jouw favoriet straks misschien voorbij hoort komen. Hier op de zender Omroep Brabant. Dit is Breaking Away.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
12: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
11: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
13: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
11: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Dit is een keigoeie morgen voor het laatste uurtje alweer op deze woensdagochtend. En dat betekent dat we straks een slinger gaan geven aan het ratje. Mag je liedjes aanvragen? Komt er nog een categorie en een letter bij. Maar denk vast even na over een lekker liedje. Dan ga ik dat straks met plezier voor jou opzoeken. En wellicht ook nog draaien.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van
24: Albert Heijn. Ah, wat een schatje.
25: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
26: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
27: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
28: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
29: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Kei, goedemorgen.
32: John van Vroenhoven.

0: En zo'n solootje mag dan nog gewoon een minuutje of twee doorgaan. Hè. Dire Straits, Lady Rider in de Keigoedemorgen. 13 minuutjes over 9. Woensdag, 5 augustus vandaag. Vandaag wordt het niet zo heet als de afgelopen dagen. De afwisseling van zon en wolken vandaag. Waarbij verreweg het op de meeste plaatsen ook nog droog blijft. Het wordt maximaal een graad of 27 vanmiddag.
1: Het is de dag van het roeien vandaag. Het is de dag van het ondergoed. En de

0: altijd valt het aanbod buiten de schijf van 5, schrijft het AD.
1: Wat is jouw, even gewoon een klein rondje, favoriete fastfoodketen?
2: Keten?
1: Ja?
2: Ik vind een...
1: Ja, je mag ook één specifiek restaurant noemen, dat is ook goed.
2: Nou, ik ben sowieso niet zo van de fastfood of de fastfoodketens. Ik vind de Kees Kroket altijd wel leuk, maar dat is geen keten. Het is
1: nee, gewoon, maar dat mag ook. Fastfood, gewoon je favoriete fastfoodzaak.
2: Frietzaak, zeg maar. En ik vind, zo heet ik kom er niet eens op de naam nu, die broodjes... die
1: Subway?
2: Subway, ja.
1: Oh ja.
2: Ja, ja. Wel lekker.
1: Bij mij McDonald's wel gewoon.
0: Bij mij KFC.
1: Ja?
0: Ja.
1: Dat snap ik ook wel. Kip is wel goed, ook. Ja.
2: Ja. Ja, ik ben laatst nog bij McDonald's geweest. Dan kom er 1 of 2 keer per jaar, maar ja, altijd wel leuk.
1: Ja, ja. Ja, nee, het hoeft, ik kom nooit bij Kees Kroket.
2: Dat is wel grappig. Want, nee, maar ik vind... Ja, dat zeg je opa vertelt, dat hoor ik je dan zeggen. Maar vroeger kwam je bij de McDonald's en dan stond je aan de balie. En dan had je gewoon heel... het was heel overzichtelijk.
1: Ja.
2: Hamburger.
1: Ja.
2: Big Mac. Cheeseburger.
1: Ja.
2: Frietjes.
1: Ja.
2: Fris. Klaar. Ja. Bestellen.
1: Ja.
2: Mayonaise erbij in een bakje.
1: Nee, frietsaus, hè?
2: Ja, frietsaus.
1: Ja, ja.
2: En dan stond er een vrouw, een meisje of een jongen... en die ging dat van voor jou op een dienblad leggen.
1: Ja.
2: En dus dan stond er ook voor je werden... mag niet, want het is hier altijd service with a smile.
1: Ja.
2: Ja, dan vond ik...
1: Ja, nu niet meer. Nu
2: kom je op zo'n heel grote iPad.
1: Ja.
2: En dat is super ingewikkeld.
1: Het is
2: echt ingewikkeld. Het zit niet goed in elkaar. Qua usability.
1: Al dus John van Voorhoven.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, nee, ja. Ja. Ja. Ja, ik bestel er altijd heerlijk op, kan ik je tellen. Ik hoef met niemand contact te hebben. Ik ga zitten, ik neem een bordje mee, ze komen te brengen.
2: Na het stap ook al aankomen.
1: Heerlijk.
2: Zo van, klapbats!
1: Gewoon alles één keer aantikken, betalen. Dan zien we het wel.
2: En dan wordt je nummertje opgeroepen. Okay. Ja, mooi.
3: Een kei. Goedemorgen.
2: Ja, en vroeger was alles beter, zeggen ze, maar dat is helemaal niet waar. Dus we gaan naar het ratje toe. Zal ik hem even aanslingeren?
1: Doe dat even.
2: Bijna de S, maar het is de T geworden.
1: De T van Tinus.
2: T van Tinus.
1: En de categorie is dingen waarvan je zou willen dat ze eigenlijk niet bestaan.
2: Dat ze niet bestaan?
1: Ja.
2: Waar je van zou willen dat ze niet bestaan, met de letter T.
1: Ja.
2: Oké. Okay. Nou.
1: Ja, en plaatje erbij en dan komt het allemaal goed.
2: Ja, plaatje erbij. Even een leuk liedje dat ik mag draaien voor je. 06-573-28203. Dus even heel snel kijken wat er al binnenkomt. Ja, deze snap ik wel. Een take.
1: Oh,
2: die
1: ja.
2: wil je niet.
1: Nee, teken wil je niet.
2: Je zou willen dat ze niet bestaan met de letter T en take. En daar zit de zomerrit bij jou. Kan het ook anders?
1: Ja.
2: Hoe kan het ook anders? Daar zijn ook mensen van die zouden willen dat dit niet bestaat. Maar
1: ja, dit is niet meer.
2: We hebben dan even lekker pech. Ja. Rutger van Barneveld, zoene zomernachten. Kom maar door met je appjes.

Een tankstoten is inderdaad de dingen waarvan je zou willen dat ze niet bestaan met de letter T. Er werd ook nog dit liedje bij gedaan. Pietje, volgens mij. Appte 06573-2203. Voor Love is a Stranger van Eurythmics. Eens even kijken in de app wat er allemaal zo'n beetje binnenkomt. Toetsen. Dan heb je natuurlijk over de testen, hè, de toetsen, de proefwerken, dat soort zaken. Eens even kijken. Sash Ecuador ga ik er even bij pakken. Er komt er meteen nog een binnen. Terrorisme, Ray. Dat is ook een lekker liedje, zeg. Dat is ook leuk. Die ga ik ook even doen zo meteen. Even kijken. Goedemorgen, John en Mark. Trommels bij voetbalwedstrijd. Vind ik helemaal niks. Goed, Margaret. Zoet, zout, zuur van Robert van Hemert. Ook een leuk liedje. Takkenwijven, zegt Patrick. Trump. Dat is ook met de letter T. Dingen waarvan je zou willen dat ze niet bestaan. Creatief gevonden. Leuk. Hou ik van. Kloot Hommels. André van Duin. Als Kloot Hommels zie ik nog niet met de letter T. Maar er zit ergens wel een T in. Kloot. Nou. Reken nog goed. Jury soepel heb ik meegekregen. Tyfus ook. Jullie zijn lekker bezig. Tank. Tandpijn. Thee. Teleurstellingen. Teken. Die hadden we al gehad. Daardoor hadden we Robert. Even kijken. Rutger van Barneveld. Ja. Nou, en deze dan, hè? We zullen maar eens even draaien. Sash Ecuador. Vanwege de toetsen.

0: 6, Ecuador, vanwege de toetsen. We gaan straks nog even naar twee leuke liedjes draaien. Maar eerst even naar het nieuws met René.
1: Oplichter scootmobiels op Marktplaats en winkeleigenaar ziet iets grappigs bij het openen van zijn winkel.
2: Summer Sale bij Kwakernaad beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
6: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
0: Ja, je verwacht het eigenlijk helemaal niet meer. Of misschien juist wel, want de ochtenden zijn heel rustig. En dan komt er verkeer op gang. En dan kunnen er files ontstaan. En dan weet Tim Schaap precies waar. Tim,
7: ja,
0: goedemorgen.
7: Zeker. Goedemorgen. Ja, het is tijd. Op de A2 Maastricht-Eindhoven. File bij Eindhoven zelf voor knooppunt Batadorp. Vanaf knooppunt Leendeheide. 7 kilometer en 20 minuten. Er zijn bergingswerkzaamheden bezig. En er is één rijstrook dicht. En hierdoor in de andere richting ook een file. Daar ongeveer 5 minuutjes.
0: Nou, je hebt hard gewerkt. Pak maar weer even een bakje koffie, hoor.
7: Ja, ben er wel aan toe.
0: Goed zo. Later.
7: Tot
0: doei.
7: Zo.
8: Omroep Brabant.
0: Het wordt een mooie dag vandaag voor liefhebbers van een beetje zomerweer, wat tussen de 27 en 28 graden eindigt. Want dat is de temperatuur vanmiddag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanavond is het dan nog zonnig en dan koelt het vannacht eindelijk een keertje af naar een graad of 14, 15. En dan kunnen we lekker gaan luchten met z'n allen. Dat is fijn, hè? Het nieuws, 2:30. René.
1: Marktplaats heeft opnieuw een account geblokkeerd van een omstreden scootmobielhandelaar. Meerdere klanten zeggen voor duizenden euro's te zijn gedupeerd omdat bestelde scootmobielen niet werden geleverd of ernstige gebreken hadden. De verkoper was na een eerdere blokkade onder een andere naam teruggekeerd, maar dat account is nu ook verwijderd. Een automobilist van 23 is op de Duitse snelweg betrapt met snelheden tot 235 km per uur. Hij bumperkleefde, haalde rechts in en sneed andere weggebruikers af. De man testte ook positief op cannabis en zei dat dit kwam doordat hij samen met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt. Zijn rijbewijs is ingenomen en hij moet, hou je vast, 10.000 euro borg betalen. Vanwege de droogte zijn de sluizen bij Rotterdam en Den Haag sinds gisteren dicht. Ook mag in die regio geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. Dat raakt onder meer de glastuinbouw en de landbouw. Maar de maatregel is wel nodig.
9: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water.
10: Ja, wat gaat er dan mis?
9: Ja, dan wordt het te zout. En daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Hoe lang de sluizen dicht blijven in Rotterdam en Den Haag is nog niet duidelijk. In Brabant-Oosterhout zijn de sluizen van rivier de Mark juist weer opengezet. Dan een bericht uit andere media. Medewerkers van een Albert Heijn in Domburg troffen vanochtend zo'n 70 winkelwagens aan die keurig over de parkeerplaats waren verdeeld. En er was dan één per vak. Ja, de supermarkt denkt dat de twee grappenmakers daar 's nachts ruim een half uur mee bezig zijn geweest. De eigenaar kon er wel om lachen en nodigt zelfs de daders uit om ook te komen solliciteren.
0: Ja, ze waren aangenomen. Ik heb bericht gelezen, ik vind het fantastisch. Het is echt geniaal. Ik moet je voorstellen, een volledig leeg Albert Heijn parkeerterrein of een ander supermarkt parkeerterrein. En dat dan op iedere parkeervak precies keurig netjes één winkelwagen staat.
7: Ja, het ziet er echt uit.
0: Het is bijna kunst als je het ziet.
7: Heel grappig.
0: Ja, dit schijnt de stappers in Domburg, die hebben s'nachts met twee man zijn ze bezig geweest.
7: Kijk, zo kan het ook. Niks lopen. Ja. Keihard gelachen.
0: Gewoon een leuke grap.
8: Heerlijk.
0: Ja, en de eigenaar die er ook nog mooi op reageert, ook via social media. En uiteindelijk weet hij landelijke media te halen. Ja. En we hebben het erover.
8: Ja.
0: Nou, dus leuk toch?
8: Iedereen winst.
0: Ja.
8: Heerlijk.
0: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel, René. John van Bronhoven. Ook winst voor Karin. Die wil graag de teleurstellingen nomineren voor de letter T met Gary Rafferty en Baker Street.

0: begin with the letter T. Dingen met de letter T waar je niet op zit te wachten, die je liever niet zou zien. En die wilde graag Ray en Joy horen. Ray kent natuurlijk van Where is My Husband?
1: Zij maakt het zichzelf voor live optredens niet makkelijk.
0: Nee, maar als je haar live ziet, en ik heb haar helaas gemist, want ze is een paar maanden geleden in Amsterdam geweest. Schijnt helemaal waanzinnig te zijn.
1: Ja, maar het zijn moeilijke liedjes allemaal. Maar snel is, en veel en hoog en hard.
0: Ja, super veel energie in die vrouw. Okay, dat is niet normaal. Ja.
1: Respect.
0: Ja, als ze weer komt, absoluut een aanrader om heen te gaan. Wat ook een aanrader is om heen te gaan, wel wat centjes meenemen, is restaurant Noma in Denemarken. Want die opent vandaag de deuren weer. Het was het beste restaurant ter wereld. Maar de chef misdroeg zich en heropent nu. Met een nieuw concept. En dat kan best spannend en lastig zijn. Dat zegt onze eigen Brabantse sterrenchef Sunil Bahadur.
2: Ze gingen eigenlijk een innovatieve lab openen, omdat er een Recepi al eerder had gezegd dat die klassieke toprestaurant modaal financieel niet houdbaar is, weet je wel.
0: Ja. Nee, het is enige idee wat je daar betaalt voor een etentje?
1: 200 euro?
0: Nee, 1000.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh. Ja. Met z'n tweeën wel of de neus?
0: De neus.
1: Oeh.
0: Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Dan kun je, ja, dat mag toch wel lekker zijn.
0: Ja, nee, dat moet wel heel bijzonder, bijzonder zijn. Hey, nou, we hadden Adriaan Persons in de uitzending. Zijn nieuwe single, Een Ander Jij, verovert langzaam de wereld. En terwijl hij hem bijna per ongeluk uitbracht.
3: Ik weet eigenlijk niet meer hoe dat is gegaan. Ik weet gewoon dat ik hem schreef. En dat iedereen om me heen hem heel erg tof vond. En toen, toen dacht ik weer, dan gaan we hem nu gewoon uitbrengen.
0: Ja, dat heeft hij gedaan en met succes, want daar gaan we dan nog veel meer van horen. Het is een prachtige plaat. We gaan langzaamaan richting 10 uur.
1: Dus, zeker. Adriaan Persons, Brabants.
0: Ja.
1: En dit is ook Brabants.
0: Ja, we houden gewoon van Brabants product.
1: Vind ik.
0: Ja, toch?
1: Ik weet niet eigenlijk of het een Brabants is.
0: Nou, zit altijd, de kans is groot dat er een Brabants tintje aan zit.
1: Vind ik wel.
0: We're going to Ibiza.

0: Kijk, goedemorgen. Ja, de minuutjes tikken langzaam weg. Voor ons gaat het supersnel. Het is alsof we net zijn begonnen, maar we zitten toch alweer 4 uur verder. Sommigen vinden dat fantastisch, anderen vinden dat misschien helemaal niet zo leuk. Maar het goede nieuws is, Hubert Mol gaat zometeen sowieso door.
1: En dat vindt iedereen leuk.
0: Dat vindt iedereen leuk.
2: Dat weet je niet, want je zegt het net al, hè? Dat is de kern. Je weet niet of iemand het leuk vindt of niet leuk.
0: Nee, precies, maar goed.
2: Ik heb weer een BB vol liefde.
0: Ja. Ja, het is. Kijk je daarna?
2: Ja,
0: wat vind je leuk?
2: Ik vind het gewoon heel opmerkelijk. Heel leuk. En ik begrijp ook helemaal niks van hoe mensen kunnen zijn en waarom dat ze zo zijn.
0: Ja, mooi is dat, hè?
2: Ja,
0: en, dat, en ik denk iedere keer,
2: open.
0: Het wordt ook uitgezonden.
2: Ja, en dat die mensen ook 's ochtends weer op hun werk verschijnen.
0: Ja, precies dat.
2: Ja, dat denk ik
0: dan. Ja, nou goed. Wat dat betreft over voorkeuren gesproken, 2 liedjes.
3: De ultieme Bonte 50.

0: Nee, het is, ja, ik moest even luisteren. Want ik even,
1: ja, de eerste ging enthousiast.
0: Eén, ja, we is waanzinnig. Ja, we zitten ook een beetje in die sfeer vandaag.
2: Ik zit in die vibe.
0: Ja,
2: ik zit in de houden van vibe.
0: Houden van vibe. Wat een Adriaan Persons hadden we hier. En die heeft zo'n ontzettend mooi liedje.
1: Ja.
0: En die willen we ook heel graag als Omroep Brabant tiplaat. We gaan hem jou vast zeg maar, stemmen kopen. We moeten het nog nomineren. Ja, maar
1: hij is al regelmatig te beluisteren al weken in Van Brabantse Bodem. Dat programma zullen jullie kennen. Op
0: dat maak jij ook, hè?
1: En dat maak ik. Het
0: is een leuk programma.
1: En daar zit hij al vaak in.
0: Zit hij in. En het is volledig terecht.
1: Ja, hij maakt hele mooie teksten ook.
0: Mooie teksten, ja. Hij was net hier. We hadden een leuk gesprek met hem.
1: Ja.
0: Hé, zometeen, Brabants Bond. Wij zijn er morgenochtend weer vanaf een uurtje of 6 voor een nieuwe aflevering van de Kei Goeiemorgen. Maak er een mooie dag van. Dit is Kim Wa.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
8: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
7: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alpencollectie.
9: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
11: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Bedrijven verkochten zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
12: Nou ja, die 28 graden lijkt me toch warm genoeg. Wat jij, Tim? Ja, we doen net alsof het iets frisser.
13: Ja, maar we doen iets frisser. We doen net alsof het ineens 21 graden is. Maar het is gewoon hartstikke warm nog. 28 graden, joh.
12: Toch? Nee. Ach ja.
13: Tim, heb je verkeersinformatie van?
12: Zeker, ja. Ik zat 1 file in de regio op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 7 kilometer, 25 minuten door bergingswerk. Er is 1 rijstrook dicht. En dan nog even snel naar het spoor. Want tussen Roosendaal en Vlissingen rijden er geen treinen door een kapotte spoorbrug. Betekent dus eigenlijk in de praktijk dat Zeeland volledig afgezonderd is van de rest van de Nederlandse spoorwegen, om maar zo te zeggen.
13: Oh, dat klinkt ook al heel dreigend eigenlijk. Beetje, als je dat zo zegt, word je niet blij van. Ik denk dat er nu maatregelen genomen moeten worden.
12: Ik denk het wel. Het is een nationaal hitteplan, maar dan voor de spoorwegen.
13: Ja. Tim, dankjewel. Houd in de gaten voor ons. Ja, wellicht tot straks weer.
12: Tot zo.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
19: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Ah, wat een schatje.
1: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
2: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Brabants Bond en Bermol.
6: Hallo.

0: het al zover? Ja, het is 13 minuten over 10. Oeps, nou, nu, hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo.
2: Are you ready?
3: Brabants Bond.
4: Met Hubert Mol. Op Omroep Brabant.
0: Goedemorgen, welkom bij Brabants Bond. Weer drie uur, ja, drie uur te beluisteren. Misschien even doorbijten, misschien kan het ook nog wel leuk zijn. Dat weet je nooit. Het is weer een nieuwe dag, dus we zijn er weer fris bij. En wie weet wat je allemaal kunt verwachten. En wat je allemaal gaat krijgen. Het kan best wel eens leuk worden. Eerst even een dingetje wat mij opviel in het nieuws. Fastfood restaurants schiet als paddenstoelen uit de grond. Zo blijkt in 20 jaar tijd zijn er bijna 2 keer zoveel bijgekomen. En die vallen nog altijd met een aanbod niet onder de schijf van 5. Ja, zo is het nou eenmaal, hè. Het is gemakkelijker even snel wat eten te halen of te laten bezorgen. En we hebben met z'n allen de smaak te pakken van die fastfood restaurants. En dat is toch een heel andere koek.
3: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
4: Hubert Mol.

Soms heeft het toch een bijzondere reden om een liedje te pakken, om een band even naar voren te halen, zoals deze Pamela van Toto. Het is Jeff Porcaro van Toto, die vandaag is overleden. In 1992 inmiddels weer. Ik zag toch even het licht, ook al is het wat vals licht.

0: Het liedje Rock the Boat van de Youth Corporation, onlosmakelijk verbonden met Manon Thomas. Kennen we die nog, presentatrice van de tv? Ja, ik weet niet wat ze tegenwoordig doet, maar zij was ooit eens verbonden, getrouwd met Forrest Thomas. En die Forrest heeft het liedje uitgebracht, opnieuw in de jaren 80, Rock the Boat. En dat werd ook alweer een hele grote hit voor deze man. Maar nou komt het, er was dus getrouwd met die Manon Thomas en die ging uit elkaar. Toen dacht die Forrest, laat ik nou eens wat mooie fotootjes van mijn oud meisje, laat ik die nou eens verspreiden waar ze naakt op staat. Dat is heel gedoe geworden, want zij, Manon, is naar de rechter gestapt. Wat is nou gebeurd? Droge Raad heeft uiteindelijk de oud-buurman vrijgesproken, want hij had foto's gedeeld met zijn oud-buurman. En die zag ineens fotootjes van de buurvrouw. Nou, dat soort dingen allemaal. Dus die kwamen van haar ex-man. Uiteindelijk is die ex-man ook vrijgesproken, en is hij, die buurman, vrijgesproken. Vond er geen vervolging plaats. Nou, dat was het nieuws zo'n beetje. Ik praat over heel lang geleden. Ik denk over, misschien wel een jaar of 11 geleden, wat dan ook. Dat het allemaal speelde. Forrest is niet meer. Nee, die is overleden. Het liedje dat tegen is gebleven. Maar we draaiden vandaag het origineel. En daar kwam het idee allemaal vandaan, zo'n beetje, om dit te gaan vertellen aan jullie. Het is hoe laat? Oh, het is bijna tijd. Wat zit er zo meteen in het nieuws, René Stuppert?
1: Nou, omgeving gevangenis Vught afgesloten om een tas, en Hongarije zoekt een president.
2: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en lichtweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Laten we eerst, voordat we naar René gaan met het nieuws, laten we eerst even luisteren naar Tim Schaap, die is van ANWB en die heeft dan verkeersinformatie.
5: Zeker, gelukkig niet zoveel meer hoor, Hubert. De A2 richting Eindhoven is weer helemaal vrij bij knooppunt Batadorp na een eerder ongeluk. Nog wel 3 kilometer, 5 minuten ongeveer. Hou nog wel even rekening met die treinstoringen. Tussen Roosendaal en Vlissingen rijden er voorlopig nog ongeveer een uur geen treinen door een kapotte spoorbrug.
0: Oké, dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Nou, vanochtend zijn er nog wat wolkenvelden. Af en toe schijnt het zonnetje erbij. Het gaat een beetje op en neer. Lokaal kan er nog een kortdurend buitje van geen enkele betekenis zijn. Stelt allemaal niet zoveel voor. Licht buitje. Maar het wordt vandaag zo'n 27 graden. Dat is toch een mooie temperatuur. En dat is fris in vergelijking met al die andere dagen die we hebben gehad. Tijd voor het nieuws, René Snippert.
1: De Lunettenlaan bij de gevangenis in Vught is gisteravond korte tijd afgesloten vanwege een verdachte tas. Volgens protocol werd de omgeving afgesloten en kwam er een expert ter plaatse. Het bleek loos alarm, in de tas werden geen verdachte spullen gevonden. Waarna de weg weer werd vrijgegeven. Waarom de tas er stond, is niet bekend. Een speciaal voetbalveldje, ook wel een pannakooi genoemd, die vorige week uit Leiderdorp verdween, blijkt niet gestolen, maar geschonken aan een middelbare school in Eindhoven. De eigenaar van de grond zocht vanwege bouwplannen een nieuwe plek voor de kooi. De gemeente had daar niets van gehoord en deed daarom aangifte. Hoewel de omzet steeg, heeft ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, de afgelopen 3 maanden een verlies geleden van ruim $500 miljard. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters komt dat doordat het bedrijf veel geld steekt in AI.
7: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar. Dus er gaan enorm veel geld aan het trainen van modellen voor kunstmatige intelligentie, AI dus.
1: SpaceX ging 2 maanden geleden naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Daarna is de koers stevig gedaald, maar het verlies is wel minder dan beleggers hadden verwacht. Ja, Hubert, heb jij de komende tijd wat te doen?
0: Dat ligt aan wanneer, wat wil je afspreken?
5: Ja, en is jouw Hongaars een beetje op orde?
0: Redelijk, het is wel een beetje verwaterd, maar lukt redelijk.
5: Ja, oké. Okay. Nou ja, Hongarije die zoekt een nieuwe president. Oh. Ja, dus jij kan je ook opgeven. Want burgers die mogen zelf met suggesties komen. Hij of zij mogen geen banden hebben met de politiek en moeten ouder zijn dan 35.
0: Oké.
5: Ja, verder is niks te gek. Dus gaan er nu namen rond van een fotomodel, maar ook van de uitvinder van de Rubik's Cube. Ja. Ja, de nieuwe president heeft één belangrijke taak, zegt deze Hongarije-kenner.
8: De Hongaarse president heeft op zich heel weinig macht. Het is een symbolische functie. Maar het is ook een functie waarmee een beetje verwacht wordt dat je de natie verenigt. Een soort verbindende rol. En wie kan op dit moment een verbindende rol spelen in een zo gepolariseerde land zoals Hongarije?
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik nu doe.
5: Ja, ik wou net zeggen, het past eigenlijk wel bij jouw profiel.
0: Ja,
5: toch?
0: Zeker. Weet je, een beetje kletsen, een beetje lachen, een beetje zwaaien. Ja. Eigenlijk niks zeggend, geen inhoud, maar een beetje mooi zijn.
5: Ja, precies. Mensen willen wat hebben om naar te kijken, Hubert.
0: Ja, prima. Ik doe het ervoor.
5: Het enige probleem, moeten we wel kijken wat we met 10 tot 12 gaan doen met het programma hier. Maar
0: nee, maar dat kan gewoon blijven doen, hè?
5: Oh, dat kan je blijven doen vanuit...
0: Ja, met internet kun je overal programma maken. Weet je, als iedereen kan luisteren overal in de wereld, kan ik het gewoon vanuit Hongarije doen.
5: Ah ja, Omroep Boedapest krijgen we dan dus.
0: Ja, geen probleem.
5: Oh, nou, top. Ik zal het doorgeven.
0: Ja. Nou goed, nou leuk. Misschien dat ik nog iemand kan gebruiken, weet je wel, voor de huishouding of zo.
5: Of iemand die nieuws kon voorlezen.
0: Ja, ook leuk. Ja,
5: zeg het maar even.
0: Ja, nee, goed. Ik hou je in mijn achterhoofd.
5: Ja, dat is goed.
0: Leuke tip, dankjewel. Ja, je moet eens wat wagen in het leven. Je moet eens wat doen. Je moet eens een beetje uitspattingen hebben. Je moet een beetje je energie ergens anders in leggen. Dan word je een blij mens van. Ik ga ervoor. Voorlopig nog maar eens even platen draaien. En eens even kijken of ik een koffertje kan pakken. Voorlopig zit het koffertje vol met plaatjes. Muziekjes zitten erin, cd'tjes zitten er. Ja, er zitten zelfs cd'tjes in. En zometeen ga je horen wat eruit komt. Het is van een hele stevige band. De band Volbeat. Later meer.

0: gek is dat? Ik kan het niet goed uitleggen wat er met mij is gebeurd. In het begin, toen Suzanne en Freek met de muziek kwamen, dacht ik, ja, ik vind helemaal niks. Ik hou er niet van. Wat een zeikmuziek is. Herken je dat? En naarmate dat ik ze vaker hoor, zijn mijn oren in een andere richting gaan staan en vind ik het zo ontzettend leuk wat ze allemaal doen. Dit was Onderweg naar Morgen. Tijd geworden voor
1: het koffertje.
0: Koffertje van Mol. Ja. Daar zit een lekker stevig plaatje. Met een bijzonder verhaal trouwens. Ik weet niet of je van lezen houdt. Misschien heb je ooit wel eens het boek gelezen over Lola Montez. Zij leefde, even wat informatie, zij leefde van 1821 tot 1861. En het was een beroemd erotische danseres vanwege haar spinnendans. Nou, dat spreekt tot de verbeelding. Gebruik je fantasie wat zo'n spinnendans van een erotisch danseres zou kunnen zijn. Doe ermee wat je wil. Zij betoverde koning Ludwig de Eerste van Beieren. En ze werd ook de minnares. Maar ja, ze had een kijk op en ook een oogje op en vond het leuk en vluchtte graag met mannen van koninklijke afkomst. De schrijver van het lied kwam toevallig een boek tegen. Stuitte op een boek. Las over Lola Montez en dacht, dat is inspiratie voor...

0: Mooi, hè? Ja, mooi, mooi. Die on this hill. Doet me meteen denken, dit is Shanna Shapiro. Of Spyro, zetten. Shanna Spyro. Doet me meteen denken aan gisteren. Ja, BB vol liefde. Ik zat weer te kijken en dan denk je... je zou ter plekke figuurlijk dood willen neervallen. De dingen die tegen elkaar gezicht worden. De opmerkingen. De blikkende ogen. De zaken die mislopen. Ik snap er geen bal van. Het is toch zo simpel. De liefde is zo simpel. Maar het is, wat deed die vrouw uit Eindhoven, weet je, die dan ineens vragen gaat zitten stellen aan die man met dat brilletje op, ben zijn naam even kwijt, beetje met buikje. En denk van, ja, wat wil je nou eigenlijk en waarom ben je daar zo mee bezig? Kijk gewoon hoe het loopt. Ja, ze komt uit Eindhoven. Ja, ja, klopt. Ja, ja. Maar goed, ze is weg dus, hè. Ze is vertrokken.
1: Made her catch you? I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.

0: Ja, ik ben die naam af en toe kwijt, hè, BB Vol Liefde, maar het is Paul. Paul die en het vragenvuur aan onderhevig was aan het vragenvuur van de kandidaten, de vrouw uit Eindhoven, de recruiter, want dat schijnt ze te zijn. En grappig is dat die mensen die dan doen mee met BB Vol Liefde en zich daarna als een malle gaan presenteren op Instagram, omdat ze ook wel daar iets uit willen laten, ja, laten voortkomen. Iets van eigen belang. Ja, ik zou dat misschien ook wel doen. Hè. Iets commercieel belang daaraan koppelen. Dat is de gedachte min of meer.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
9: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
10: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
13: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan de onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie in Bakkalandseoog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Vendraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dat betekent, en dat wil ook zeggen, dat geeft ook ruimte voor twee plaatjes van Bruno Mars. Dit uur wil ik ze weer aan je laten horen, even voorschotelen. Je hebt ze al bij John en bij Mark kunnen beluisteren. Dat is misschien even geleden. Misschien was je druk met andere zaken. Dat kan, hè, want we zijn zo druk met z'n allen. Dus ik laat ze je nog een keer horen. En dan is het de bedoeling dat je mij, als je tijd hebt, de zin hebt. En ik wil niet opdringerig zijn. En in al mijn opdringerigheid op de radio. Misschien toch handig als je even gaat zeggen welke dat je mooi vindt. 1 of 2. En die gaat dan naar die finale. Die is vrijdag. En vrijdag hebben we dan 4 liedjes die we op een rijtje kunnen zetten. En dan is het de bedoeling dat de allermooiste door jou wordt gekozen. Ja, er wordt wat van je gevergd.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Ah, wat een schatje.
21: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
22: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
23: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof mij maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
24: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
10: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Brabants Bond en Bermol.

0: dan ben je dan een klein beetje een bedweter. Mr. Know-it-all. Hij klinkt zo vriendelijk, klinkt zo aangenaam. Dus het klinkt niet als een bedwetertje waar je een hekel aan zou kunnen hebben, deze Teddy Swims.
1: Bermel. Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En de nog niet zo gek lang geleden overleden Raoul Malo. Ja, het is, hij was niet zo oud is hij geworden. Ergens in de 60 en hij is overleden. Voor ja, wel een tijdje geleden alweer, maar nog niet zo. Weet je, nog geen 20 jaar of zo. Dus een tijdje geleden overleden. Dance Another Way, hier nog een keer uit 1998. Ik ben ooit eens naar ze geweest. Dat was toch in het Noorderlicht in Tilburg. Ken je dat nog? Een verre voorloper van 013. Ze waren in het Noorderlicht en ik kom daar binnen. En ik zie alleen maar cowboys. Echt waar. Dames, heren, unisex gekleed. Ik denk, ik ben een soort fantasiewereld terechtgekomen. En die mensen, ja, ik wou zeggen, die schaamden zich daar ook niet voor. Nee, dat is niet wat ik wil zeggen. Maar die hadden ook zoiets van, nou, zo zijn wij. En ze hadden cowboyhoeden op en cowboyriemen en cowboylaars en cowboypakken. En ik dacht echt, en die vrouwen die zagen hetzelfde uit als de man. Ik denk, waar ben ik nou toch in terecht gekomen? Ik heb er even gekeken of ik wel goed zat. Maar dat was een hele bijzondere waarneming van het fenomeen country, line dansen en ook de band dan als zodanig, de Mavericks. Maar ik vond wel fijne muziek, het was reuze gezellig. Over muziek gesproken, ik heb je hard nodig zo meteen voor de keuze te maken.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.
0: De artiest die centraal staat deze week, zeg het dan maar even, is Bruno Mars. Gisteren hebben we gekozen voor Grenade. Nee, gisteren gekozen voor Locked Out of Heaven. En daarvoor, dus dat was maandag. Zometeen naar Herman Brood.

0: En hiermee verdiende Herman Brood ooit lang geleden bij Leven en Welzijn, tot hij de hoogte in klom en snel afdaalde. En we hebben nooit meer wat van hem gehoord. Nee, dat is logisch. Maar hij liet wel fijne muziek achter. Jaren 70, 1978 deze, Saturday Night. Ook al is het begin een beetje in zijn plaats voor vandaag, want we zitten op de woensdag, de gehaktdag. Of de blauwe hapdag. Ken je dat uit leger? Ja, dat voelt weer goed hoor. Lekker nasi eten.
1: Ja.
0: Met saté's en zo. Tapchoi. Lekker hoor. Ja. Mag ook een boterhammetje zijn, zometeen. Of nu alvast dat je één boterhammetje pakt. Dat je nog een paar boterhammetjes bewaart voor zometeen na 12. Hè? Dat je samen de lunch in gaat met dit programma Bavensmond. Bruno Mars staat centraal zoals beloofd. Twee liedjes. Welke vind je het mooist?
2: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme bonte 50.
1: Welke mag het voor jou zijn? Even nog, sms hoeft niet meer. Er wordt ook niet meer gekeken naar de sms. Dus niet blijven sms'en, want dan val je buiten de boot. Ja, er wordt wel een keer gekeken op een dag zo, vanmiddag ergens of straks ergens. Het is echt de bedoeling dat je ons WhatsAppt via 06-573-28203. Dat is 06-573-28203. Wat heb je gehoord? When I Was Your Man, dat was nummer 1. En nummer 2 was dan The Lazy Song. En nou komt het erop aan. Welke kwam meteen bij je binnen? Welke sprak meteen aan? Welke raakte je diep in het hart? Waar gingen je vezels van bewegen? Waar kwamen de moleculen van open? Wat gebeurde er in je ziel? 1 of 2? Dat zou ik graag van je willen weten, want die plaat gaat daar mee naar de vrijdag. En vrijdag hebben we 4 liedjes die we op een rijtje kunnen zetten. En uit die 4 mag je dan weer kiezen het allerbeste liedje dat in de ultieme bonte 50 gaat verschijnen. 06 573 28203 is het appnummer.

liedje heet Tu es for tout, is van Ingrid. Vernoemd naar de actrice Ingrid Bergman. Haar ouders hadden destijds een bioscoop aan huis. En waren dol op films. En ze keken de ganselijke dag films. Althans, zo kwam het een beetje over. En daarom is zij vernoemd naar een actrice, deze Ingrid. Want zo heet ze dan voluit, met een streepje tussenliggend streepje daarin. Nou, blijf jullie dan even stemmen. 1 is When I Was Your Man. 2 is The Lazy Song. Welke van deze twee spreekt jou het meest aan? App het dus 06573-28203. Alles werkt weer. Ik hoor het je zeggen. Doe maar.

0: Ook toen was er blijkbaar niets op de tv. Dan praten we over de jaren 80 althans. Dat was de conclusie van Henny Vrienten en Ernst Jans. En het was leuk dat Henny Vrienten zou bij Leven en Welzijn vertellen dat hij, ja, hij maakte van die grappige liedjes, van die rijmelarij liedjes die ergens nergens op sloegen. En Ernst Jans geeft dan meteen in. Die zei dan meteen van nee, dat gaan we niet doen. Dat kan niet, dat past niet. Terwijl de liedjes soms ook wel een beetje gewaagd waren, maar dat hadden de meisjes van toen, die nu 60 zijn, die hadden dat niet in de gaten. Hè. Die keken alleen naar Henny Vrienten, die keken naar Ernst Jans. Die vonden de bandleden hartstikke leuk. Die waren met heel andere dingen bezig, hadden last van de hormonen. Die spatten overal uit. En die tekst van die liedjes, ja, ze zongen het allemaal mee. Maar ze wisten niet wat er werd gezongen. Dus ik hoop dat de meisjes van toen, die nu 60 zijn dan, ook misschien een beetje ouder, dat ze nu weten wat er werd gezongen. Maar dat was wel een reden voor de band om ermee te stoppen. Omdat ze, ja, zeg maar even simpel, dat ze niet werden begrepen. Toen dachten ze van, ja, als we zulke liedjes maken en we krijgen alleen maar meisjes van 12 voor ons staan, dan houdt het op, die flauwvallen. Dan moeten we wat anders gaan doen. En zo geschieden, ze zijn wat anders gaan doen. Maar ja, die liedjes die ze hebben achtergelaten, ja, die zijn wel geweldig. Ze zijn fraaie liedjes, toch?
1: Ik ben zeer blij van. Ja, dit zijn klassiekers, dat blijft.
0: Ja, gek, hè? Maar waar zit hem dat toch in?
1: Uiteindelijk wordt zo'n nummer een klassieker en dan blijft hij gewoon, denk ik, ontastbaar of zo. Want ja, ik heb
0: maar waarom dan? Wat zit er dan in wat een liedje misschien, zoals je zegt, ontastbaar
1: deuntje,
0: maakt?
1: Ermee? Het deuntje.
0: Ja, een deuntje. Ja. Maar dat is Henny Vrienten, hè? Die maakte van die rijmelarij dingen. En dat was het deuntje wat pakte. Dat is het er misschien wel. Ja. Nou, vind ik een goeie. Wat ben je toch slim, zeg. Ben je dus een intelligente man?
1: Ja, ik doe mijn best.
0: Ja, weet je, op het oog denk je van, nou, wat komt er binnen? Ja. Maar dan als je hoort praten,
1: hoor ik heel vaak. Dus.
0: Ja, ja, dat ja, is jammer.
1: Ben ik met de radio gaan werken.
0: Ja, dat is jammer, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, zet hij ook er op tv. Ja. Zo van, kijk eens, we zetten hem ook op tv. Kun je echt lachen. Gree, wat zit er nu?
1: Nou, blushelikopters hoeven nog niet te helpen bij de natuurbrand in Limburg vandaag. En tank in België is weer veel goedkoper geworden dan in Nederland.
2: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
4: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
0: Het weer voor dit moment, het is een beetje bewolkt. Er kan af en toe een klein druppeltje uitvallen. Het is allemaal te verwaarloosd, het is allemaal niet spannend. Je hebt geen paraplu nodig of geen vest, hoef je aan te trekken. Het valt allemaal wel mee. Dus helemaal niks. Vanmiddag kan het ook nog een beetje buiiger worden. Verder loopt de temperatuur op tot de graad of 21.
5: Op Brabant.
0: En is er ook nog af en toe het zonnetje te zien, dat je dat weet. En er is geen verkeersinformatie. Althans, iedereen kan op zich een makkie doorrijden. Dus kunnen wij daar ineens snippert voor het nieuws.
1: De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Limburg. De brandweer heeft de hulp vanuit de lucht op dit moment niet nodig. De helikopters blijven wel stand-by. De afgelopen dagen dropten ze al meer dan 1 miljoen liter water op het vuur. Ongeveer 300 bestuurders hebben in Den Bosch onterecht een boete gekregen, terwijl ze een geldige ontheffing hadden voor het gebied. Door een technisch probleem werden de ontheffingen niet goed herkend. De gemeente draait de boetes terug en wie al betaald heeft, krijgt het geld automatisch teruggestort. De lonen zijn in de afgelopen 5 jaar meer gestegen dan zou passen bij de cao's. Dat constateren economen van ABN AMRO in de economietijdschrift ESB. Vooral twintigers en dertigers verdienen naar verhouding meer, zegt deze econoom.
6: Dat komt dus vooral omdat die naast de cao-loonsverhoging ook vaker promoties ervaren of meer uren gaan werken. En daarnaast speelt baanwisseling een grote rol, aangezien hier vaak toch nog een extra loonsverhoging bij opkomt als deze persoon overstapt van de ene baan naar de andere baan.
1: 50-plussers zijn er relatief het minst op vooruit gegaan. Zij werken juist vaak minder en wisselen ook minder vaak van baan. Tank in België is vanaf gisteren weer flink goedkoper. Een liter benzine kost er maximaal €1,87. Dat is ruim 9 cent minder dan eergisteren. In Nederland daalde de adviesprijs met zo'n 2 cent tot €2,60. Het prijsverschil tussen beide landen is daarmee opgelopen tot meer dan 70 cent per liter.
0: Zeker, ja. Ja, weet je, dat vind ik wel grappig. Ik zat er toevallig over na te denken, van één Europa. Alles moet allemaal één zijn, behalve de benzineprijs.
5: Ja.
0: Weet je, dat vind ik, ja, dat is veel meer wat niet samen, wat niet gelijk opgaat.
1: Ja, ik wou net zeggen, tabak.
0: Ja, weet je wel, dat vind ik ook een beetje. En wat het ergste vind ik, dat we, ik weet niet of het je is opgevallen, maar we hadden een probleem met die olie, hè, dat die prijs omhoog ging hier in Nederland. Dus toen maakte ons zelf de druk over. Dus we gingen met z'n allen naar de regering. En die zei van jongens, nee, je moet er even over nadenken. We kunnen de prijs niet zomaar omlaag doen, want dat kost zoveel kost dat. En aan de overheid, dat kunnen we niet zomaar omlaag doen. Dus wat doen we? We gaan een OV-kaart, die maken we goedkoper. Oké, die pak je dan na 10 uur, 's ochtends. Terwijl wij werken, 's ochtends vroeg. Dus mensen hebben juist behoefte aan korting en aan geld als ze gaan werken, want nou, dat is belangrijk. En nou ja, als je na 10 korting krijgt, ja, ik kan niet na 10 bij de zaak aankomen. Dus dat is een beetje gek. Oké, maar wat ook een beetje vreemd is, is dat uiteindelijk is het een beetje weggeëpt, een beetje weggesukkeld. En die regering is er niet op teruggekomen. Die prijs schiet steeds omhoog. Gaat weer omlaag, schiet er omhoog. Nu zit hij op 2,20 of zo, als je een beetje een goede pomp hebt gevonden. 2,21.
5: Ja, zoiets. Ja.
0: Zoiets, hè, maar ook 2,53. In België zit je op zijn top op 1,95 of zo. Of 1, en nu weer gezakt. Hè. Nou, dus, maar dan denk ik van, weet je, er is ook niemand, weet je, de media komen er ook niet meer op terug. Dus het is een beetje weggeëpt. En dan denkt de regering, oké, niet over lullen. Ze hebben het er niet meer over. Ze zijn blijkbaar tevreden, want er zijn veel mensen die hebben de trein gepakt. Ja, ja, dat zijn waarschijnlijk studenten en ouderen. Maar ik kan mezelf niet veroorloven om met die trein te gaan. Ja, kan ik wel, maar niet op 10 uur. Weet je, dus dat is zo gek. Kijk nou eens naar de mensen die het echt het meest nodig hebben. Ja, met alle respect, dat zijn toch de mensen die in de spits gaan en naar de baas toe gaan, omdat die baas dat verwacht dat je er bent om 7 uur, 8 uur of om 8:30. Dus dat begrijp ik niet goed. Of zie ik dat nou verkeerd?
1: Nou, die daluurtreinen, na 10 uur ja, willen ze natuurlijk vol krijgen. En hebben ze geprobeerd met zo'n soort korting.
0: Ja, maar wie gaat er aan zitten? Iedereen is werken.
1: Nee, dat klopt. Je hebt er eigenlijk niet heel veel aan als je het voor je werk wil gebruiken.
0: Ja, er hebben veel mensen gebruik van gemaakt. Ja, natuurlijk, als ik een dagje uitga, denk ik ook van, nou, pak lekker goedkoop. Weet je, dat schiet niet op. Doe wat gewoon. Maar ja, ik las vandaag ook een artikel, en daar ga ik over ophouden, over Frankrijk, dat daar die flitskasten worden gemonsterd.
1: Ja, dat klopt. Dat zag ik ook.
0: Maar ook omdat het gewoon niet fair is wat je doet. Je pakt mensen geld af voor iets wat niet fair is. En je pakt geen geld af als het oprecht is. Weet je, dan begrijpt iedereen het. Maar zo gauw je een slimme melkkoe gaat pakken, mensen gaat uitbuiten, dan komen ze in opstand. En dat vind ik, ja, opstand is een groot woord, maar dat vind ik wel terecht dat mensen zo reageren. Nou, dan zijn we eruit, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Alles is opgelost.
0: Ja, heel goed. Oké. Nou, opgelost niet, hè. Maar ik voel me soms zo alleen staan als ik hier sta te oreren op die zender.
1: Ja, maar je kan altijd,
0: niemand
1: je kan
0: die actie om te weten. Gaat niemand er nou eens aanpakken?
1: Maar dat komt er gelijk aan. Ja.
0: Iedereen loopt uit te mopperen, maar er gebeurt niks. Weet je wel, ja, mopperen thuis heeft geen zin. Je moet wat doen. Wat doen?
1: Ja, dat is zo.
0: Ja. Nou, plaatjes draaien bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja. Mijn taak. Wat een ellende toch in de wereld. Imani, don't be shy. Dag en

0: Something Got Me Started. We hebben wat ingezet. Dat is de ultieme Bonte 50. Twee liedjes, in dit geval van Bruno Mars. Iedere dag. En dan een keuze maken.
1: De ultieme Bonte 50.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Nou, ja, ja, het is, weet je, het is een kwestie van, je hoeft er niet over na te denken. Je hebt misschien de neiging om te gaan zitten peinzen over het feit welke dat het zou moeten zijn. Dat hoeft helemaal niet. Soms moet je maar gewoon je gevoel laten spreken. Openheid van je hart. Rust. En dan kijken welke dat je gewoon mooi vindt. Is dat de eerste, is dat de tweede? Weet je, de titel doet er eigenlijk niet eens toe. Het is Bruno Mars, doet er ook niet toe. Vind je het eerste liedje mooi, vind je het tweede liedje mooi? 06 573 28203. En dan zometeen, weten we het. Everybody.

0: Ik meen zelfs dat het ooit een B-kantje was. Ik weet niet meer van welk plein. Ik had hem op een B-kantje staan volgens mij. Wat een singeltje. When I Kissed the Teacher, maar dat is lang geleden. We weten wel dat het ABBA was. En dat ze hele leuke muziek maakten. Maakten, dat is niet meer. Hè? Nee. Maar dit is nooit een hit geworden. Het heeft nooit iets van importantie gehad. Het is nooit een liedje wat breed werd omarmd. En toch krijg ik er leuke reacties op via de app. Als ik dan zo'n liedje draai, dat vind ik toch wel weer leuk. Ach, ja, dat vind ik al sowieso bijzonder dat je reageert. Dat vind ik altijd wel leuk. BB Vol Liefde, dat er verbinding is tussen ons. Dat we met elkaar in contact staan. Dat vind ik wel weer grappig.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Nee, maar het is sowieso leuk als je reageert. En we hebben dat nieuwe systeem. En ik reageer niet altijd terug. Probeer het wel te doen met kleine woordjes. Want ik kan niet uitgebreid met je gesprek gaan. Dat zeg ik eerlijk. Maar ik probeer wel te reageren. Dus geloof me daarin. En vergeef me als je niet meteen bericht terugkrijgt of wat dan ook. En ja, dat heeft gewoon te maken met het feit dat ik alleen hier sta en dat ik probeer te reageren en dat ik het ook heel, heel lief en sympathiek en aardig vind. En nou, bedenk het maar, dat je überhaupt erbij bent. Dat vind ik leuk. Oké, dus erbij zijn voor de ultieme Bonte 50. Welke plaat is het nou geworden? Als we de keuze hebben tussen When I Was Your Man en die andere, The Lazy Song, met 3 stemmen meer, The Lazy Song, Bruno Mars.

0: Ik ben Don Laurens van VW de Kunst. Ik zou zeggen, luister naar onze Hubert.
1: De wind lacht.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
7: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
6: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
7: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
9: Luister op je radio, online of via de

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan, van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Kijk, dat vind ik mooi. Zo goed als droog. Dus eigenlijk is het dan niet droog. Zo goed als droog wil zeggen niet droog. En bijna raak is niet raak. Nou ja, het heeft terzijde gelaten. Goedemiddag, van harte welkom, smakelijk eten. Het is weer tijd voor nog een uurtje Brabants Blond. Ik hoop dat je het weet te waarderen. Sterker nog, dat je erbij blijft. Lekker boterhammetjes eten, een beetje rustig aan. Misschien zit je al op de camping ergens, ben je hartstikke nieuw. Kom je van ver over het water heen. Je bent ook van harte welkom bij Discrimineren Niet.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Race als een pro bij Outdoor Karts Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Karts Circuit De Landsart.
9: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op?
6: Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
8: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Brabants Bond en Bermol.

0: Het was een beetje parodie op You Should Be Dancing, die van de Bee Gees. I Don't Feel Like Dancing, maar dan van de Sister Sisters. Ja, ze zijn er ook geknipt voor.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag, van harte welkom. Toch nog even smakelijk eten, leuk dat je er bent. Het is Brabantsbond nog tot vanmiddag 1 uur... met wat fijne platen uit dat koffertje van Mol. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe plaat van Rondé te horen. En ken je nog David Cassidy? Zit die nog in je systeem? Tiener-idool speelde mee in de Partridge Family. Dat is een fictieve familie, maar het was een grootheid. Het behoorde tot de bubblegum. Zo meteen een grote hit van hem.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol. Dit is Brabantsbond.
0: En deze man was weer verantwoordelijk samen met Bob Geldof voor het Band-Aid-project, wat veel geld op moest leveren voor Ethiopië lang geleden. En sinds 1984 of zo is er ieder jaar een Band-Aid-project voor het goede doel. Mede dankzij hem.

David Cassidy werd een grootheid, had wat moeite met de status van grootheid, kon daar niet zo goed mee omgaan, ging aan de drank, ging aan de alcohol, is uiteindelijk in 2017 overleden. En dat had te maken met het falen van zijn lever- en nierfunctie. En hij was ook, had toen destijds de lichte vorm van dementie. Dat zou ook nog bekend worden gemaakt. Dat was die David Cassidy. Het liedje wat je hoorde trouwens, How Can I Be Sure, is ook nog terug te vinden bij The Rascals. Young Rascals, The Rascals. Vanmorgen heb je geluisterd vanmorgen naar Keigoed. Ja, natuurlijk heb je geluisterd naar Keigoedemorgen met John en Mark vanmorgen. En ze hadden in de uitzending Adriaan Persons. Die zat ooit eens, wordt veel gedraaid met zijn Brabantse muziek in van Brabantse bodem zondagmiddag. Maar die zat ooit eens bij de band Rondé. En die hebben er nieuwe uit. She's got

0: Dat is leuk, dat heet ICT. De ICT-afdeling. Dus die hebben een eigen plaatje. We hebben nooit geweten dat ze bekend zouden worden dankzij een liedje. Las Yata Tentare. Ik heb geen flauw idee wat ik zeg. Dat is zo vaak met Italiaanse muziek. Klinkt allemaal hartstikke leuk. Als je zegt, un quattro stagioni. Dan denk je ook van, nou, die Hubert die praat over de grens. Molto caldo. Per me. Un stagiatella. Dat klinkt goed, hè?
1: Zeker.
0: Ja, als ik dat zo zeg, dan denk je ook van, nou, niet flauw die gast.
1: Ik probeer dus een beetje Spaans te leren.
0: Oh, waarom?
1: Nou, dat lijkt me gewoon heel leuk.
0: Heeft dat een reden?
1: Nee, ik vind het een mooie taal.
0: En ach, hoe heet ze?
1: Nee. Oh. En ik zie mezelf eigenlijk ook altijd nog wel eens een keer emigreren naar Spanje. Ik weet niet
0: waarom. Oh, zalig. Doen. Ja, ja. Gewoon doen. Wanneer ga je? Wanneer wil je?
1: Nou, morgen.
0: Zal ik me inpakken?
1: Maar het grappige is dus dat ik nu ineens allemaal Spaanse woordjes leer. En dan jarenlang allerlei muziek gehoord in het Spaans. Weet je wel, dus je denkt,
0: maar zit je dan ook echt cursus te doen dan?
1: Ja, via dat Duolingo, weet je wel. Dat je gewoon lekker op je appie.
0: Nee, maar je gaat toch niet. Het is toch veel fijner als je gewoon persoonlijke keuze maakt. Dat je
1: ja, dat ga ik misschien ooit ook nog wel gewoon doen. Maar eerst even de basis zo lekker met een appje. En dat doe ik zo iedere avond voordat ik ga slapen. Ja. Maar nu leer ik ineens allerlei Spaanse woorden. En denk ik ineens, oh, dat zingen ze.
0: Oh, weet je wat ik ineens aan moet denken? Ken je dit nog? Hey, of dat je van Spanje bezig bent. Ken je dit niet?
1: Nee, ik ken dit niet.
0: Nou, als je een beetje jezelf gaat verdiepen in Spanje, het zijn flamenco-danseressen die ook een moppie konden zingen.
1: Oh.
0: En die gingen gewoon op de tafel staan. En die zongen liedjes, maar met een prachtig accent. En je hoort dat ze gewoon naar Spanje komen. En ze hadden dikke hits op ze gemaakt.
1: Oh, ja. Ik was altijd fan van Dalida, natuurlijk.
0: Oh, Dalida.
1: Ja, als ze natuurlijk ontstaan eruit.
0: Maar die kwam uit Egypte, was eigenlijk buitendanseres, ja. Frankrijk.
1: Ja, maar zong natuurlijk ook in het Spaans.
0: Maar even dit. Dit is misschien wel leuk. Gewoon voor de gein even. Heb je even tijd nog?
1: Ja, natuurlijk. Ik ga niet weg.
0: Leuk dat accentje, toch?
1: Ja, mooi.
0: Ja, mooi. Dat is mooi blijven, hè? Nee, maar die andere dus, deze, die jij bedoelt.
1: Ja.
0: Gigi Lamoroso. Dalida is wel triest om al aan het eind van het leven gekomen.
1: Oh, dat wist hij niet.
0: Ja, ze heeft zelfmoord gepleegd.
1: Ach.
0: Ja. Maar dit zijn leuke liedjes allemaal. Ja. Draai je ook nooit, waarom niet? Wie is hier de baas?
1: Ja, en ik moet natuurlijk altijd terugdenken aan Mart Smeets van vroeger. Hè, die altijd opgesleukt met Buenas noches, mi amor.
0: Is dat zo?
1: Ja, oh, dat was aan het einde van de avond die wel prachtig.
0: Ja. Nou, we moeten ermee stoppen, want het is alweer 2:30. Er zijn mensen, Koos gaat vast reageren. Die wordt al boos als we te laat zijn.
1: Oh, ja.
0: Koos, als je luistert, sorry dat we te laat zijn. Maar we gaan nu beginnen met nieuws.
1: Ja, dat was deze keer mijn schuld.
0: Wat zit erin?
1: Een brand in Eindhoven, die zorgt daar voor onrust. En ik heb goed nieuws voor de koffielurkers.
0: Oh, nou, daar hoor ik bij, hoor. Ik slurp ook al een beetje trouwens. Oh. En ik hou van koffie, ja.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: In Mil, Reuzel en Riethoven.
5: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Oh nee, wacht even, dat is het verkeerde.
7: Omroep Brabant.
0: Nou, er zijn wolkenvelden vanmorgen. Ja, vanmiddag. Nu is het middag, hè. Ik zit ook de tekst van vanmorgen te lezen. Is niet veel veranderd. Wolkenvelden, wolkjes tussen. Er is wel blauwe lucht tussen, maar er kan af en toe een klein buitje vallen. Een klein bescheiden buitje. Temperatuur is ook wat lager, 27 graden. Zometeen word je volledig en juist bijgepraat over weer Plaza. Dus even geduld nog. Nu eerst naar het nieuws. De dingen van de woensdag op een rijtje gezet door Jasper Stads.
1: Ja, want de brand in buurthuis De Jagershoef in Eindhoven die zorgt voor onrust in de wijk. De politie denkt dat het vuur misschien is aangestoken en onderzoekt meldingen dat vlak voor de brand een scooter wegreed. Buurtbewoners zeggen dat er rond het voetbalveld naast het buurthuis al langer veel overlast is. Een vrouw was een dief dit weekend te slim af nadat die haar telefoon en pinpas had gestolen in Den Bosch. Op haar smartwatch kon ze zien dat haar telefoon een hele route door het centrum had gemaakt. Samen met de politie had ze de dief en haar spullen al snel teruggevonden. Vereniging Eigen Huis die opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van een huis. Dat is nodig, want het gaat vaak fout bij de aanschaf van bijvoorbeeld een thuisbatterij, warmtepomp of zonnepanelen. De vraag naar dat soort spullen om je huis te verduurzamen groeit. En malafide bedrijven die maken daar misbruik van, zegt Vereniging. Vereniging Eigen Huis.
8: Het gaat dan veelal aan de deur of telefonisch. Nou, je kent het wel, je zit net te eten en de deurbel gaat. Dan wordt er vervolgens aangedrongen op een snelle handtekening. Er wordt gezegd, nu tekenen, want anders is de aanbieding niet meer geldig. En voor je het weet zit je aan een product vast dat helemaal niet werkt of niet bij je past.
1: Ja, Eigen Huis wil met de meldingen erachter komen welke praktijken het vaakst voorkomen. Zo kan de organisatie huiseigenaren beter waarschuwen. En goed nieuws voor de koffiedrinkers. Gezonde volwassenen die kunnen volgens een Amerikaans medische organisatie zonder problemen tot 5 koppen koffie per dag drinken. 2 tot 5 koppen zouden zelfs samenhangen met een kleinere kans op onder meer diabetes, hart- en vaatziekte en een beroerte. Wel geldt het advies om onder de 400 milligram cafeïne per dag te blijven.
0: Oh, hoe zit dat hier? Met het apparaat, als je 4 kopjes koffie drinkt, dat hoeveel milligram...
1: Hoeveel cafeïne daarin zit? Ja. Dat moet ik even snel opzoeken?
0: Ja, ik denk helemaal niks, want het smaakt ook een beetje naar lauw water uit de sloot hierachter.
1: Wel een tip? Ja. Beneden koffie halen.
0: Beneden?
1: Ja,
0: weet je, verleden keer rende ik naar beneden. Stond een hele groep van de afdeling hier. Ja, ik denk, wie zijn
1: er? Er zijn 2 dingen beneden. Kijk, beneden is verse melk, dus daarom gaan heel veel...
0: Maar waarom staat er beneden dan? Er komt niemand.
1: Ja, omdat het receptiekoffie is en daar komen de gasten. Dus daar is de koffie...
0: Oh, die worden wel verwend.
1: Er zijn 2 plekken waar de koffie altijd in elk bedrijf beter is. Bij de receptie en bij de directie. Oh. Eigenlijk, als het eindigt op zie, is de koffie altijd beter.
0: Nee, maar ik liep verleden keer de trap af en ik zag een hele concentratie van collega's.
1: Ja.
0: En die stonden allemaal bij het apparaat. Dus die hebben dat apparaat ontdekt.
1: Ja.
0: Maar nu, als de directie erachter komt dat iedereen beneden gaat koffie drinken, die dure koffie pakt, dan gaat dat, dan gaan ze dat misschien ook wel terugdraaien.
1: Ja. Maar ik denk altijd als bedrijf zijnde,
0: ja.
1: Ik zou in 1 ding investeren, dat is je koffie.
0: Ja, en gratis houden.
1: Slechte koffie, daar klaagt iedereen over.
0: Ja.
1: Je kan beter goede koffie hebben. Is iedereen tevreden?
0: Ja, ik denk altijd dat ik in mijn eentje klaag. Maar die koffie is ook niet goed, hierboven.
1: Nee, hierboven is een beetje water.
0: Is niet goed, hè? Nee. Het is net alsof je een soort...
1: Nee, moet je hem altijd flink sterk zetten en dan lijkt het nog ergens op.
0: Ja, ik denk ook als ik een kopje meeneem en ik smeer het op roestplekken van mijn auto. Dat het niet meer gaat roesten, hoor.
1: Ik denk dat jouw motor erop kan rijden.
0: Ja, nou, ik denk het, want die Harley rijdt erop. Zinnetje. Ja, dat is gewoon een soort dikke olie. Hey, we kunnen zeggen...
1: Nou, ik ga beneden even een kopje voor je halen.
0: Oh, lekker. Oh, zalig.

0: Het blijft altijd Abracadabra. Met de Steve Miller Band. Het is 10:50. Dat zegt je misschien verder helemaal niks. Want we kunnen allemaal klok kijken. Tenminste, de meeste van ons wel. Maar het is belangrijk om te weten dat je dan een uitgebreid weersoverzicht krijgt van Johnny Wilmsen. Johnny, goeiedag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed hoor.
0: Ja, waarom?
1: Nou, bijna vakantie.
0: Oh, en heb je plannen? Ga je weg? Even tussendoor, tussen ons?
1: Ja, we gaan naar Duitsland.
0: Oh, ja. Nou ja, dat is leuk. Duitsland is ja, leuk, volgens mij. Ik ben er nooit echt in Duitsland geweest. Ja, wel in Duitsland geweest, maar nooit echt op vakantie.
1: Nee, waar zit je ongeveer? Meestal rij je er doorheen, inderdaad.
0: Ja, ja. Maar waar zit je ongeveer?
1: We gaan eerst naar de Harts. Ja? En daarna nog een aantal dagen naar Berlijn.
0: Oh, Berlijn is wel leuk. Daar ben ik 2 keer geweest. Dat vond ik wel, oh, dat is zo leuk. Ben je er vaker geweest of niet?
1: Ja, maar wel meer dan 20 jaar geleden. Dus,
0: Het is leuk. Berlijn is leuk. Ik vond vooral Oost-Berlijn het leukst. Omdat daar ja, eigenlijk nog heel veel intact is. Maar goed, de sfeer net wat anders is. Maar goed, ga daarheen. Veel plezier. Op voorhand. Maar nu veel plezier. Hier in Nederland willen we ook hebben met een beetje, ja, een beetje lekker weer. Maar het is vandaag minder, hè?
1: Ja, het is een beetje waar je van je houdt. Het is natuurlijk wel een stukje minder warm.
0: Het klinkt allemaal heel ernstig, maar het is niet 27 graden. Het is toch prachtig, toch?
1: Ja, inderdaad. De temperatuur is nu 25. Ja, inderdaad. Middagtemperatuur tussen de 25 en 27. Vrij veel wolken, maar ook best wel ruimte voor de zon. Heel lokaal kunnen een paar spetters vallen, maar dat stelt allemaal heel weinig voor. En dan later vanmiddag wordt het nog wel wat zonniger. En vanavond is het nog een tijd zonnig. Halverwege de avond een graad of 22. En vannacht koelt het af naar een graad of 15. Dus is het warm in je huis, kun je mooi even de boel openzetten.
0: Ja, lekker is dat. Houden we dat er een beetje vol, die lage temperaturen en een beetje de koelte? Want het windje is er ook bij. Of is dit toevallig eenmalig en zijn we er dan weer vanaf? En gaat het weer op naar de 32?
1: Allebei waar. We houden het namelijk 2 dagen vol. Morgen en vrijdag. Dan temperaturen zo tussen 23 en 25. Er komen ook nog een paar koele nachten aan. Die naar vrijdag en zelfs ook nog die naar zaterdag. Met minimumtemperaturen van een graad of 12. Ik zeg het nog even bij zonnig en droog al die dagen. En zaterdag wordt het alweer 28 graden en zondag weer 30. Dus we gaan gewoon weer terug omhoog. Ja. Dus van het zomerweer zijn we nog niet af. Al moet ik wel zeggen, ja, geen extreme hitte voorlopig. Die kantjes zijn er wel later volgende week. Maar nou, in ieder geval tot en met woensdag of tot en met dinsdag. In ieder geval is het gewoon lekker zomerweer. Met soms een keer 30, maar vaak ook gewoon 26 of zo.
0: Okay. Nou, we komen nog een keer terug op datgene dat het weer omhoog gaat. En dan horen we dat vanzelf wel. Wanneer ga je met vakantie dan? Wanneer ben je weg, Jan?
1: Zondag vertrekken.
0: Oh, zondag. Ja. Dus, maar we spreken je nog wellicht.
1: Nee, ik heb geen rijderdienst meer deze week, dus dat wordt september.
0: September?
1: Ja.
0: September?
1: Ja, september.
0: Ik wil ook bij jullie komen werken. Nou, fijne vakantie, hè.
1: Dankjewel.

0: Kijk, dan zoek je zo'n liedje uit als Mr. Rock'n'Roll. En wie komt er dan binnengewandeld?
1: Ja, Mr. Rock'n'Roll.
0: Hallo,
1: zelf, hè?
0: Wat leuk dat je er bent. Gezellig, hoor. Nou zeg, wat een verrassing.
1: Hey,
0: had ik niet verwacht.
1: Maar kijk jij het, of niet?
0: Ja, ik kijk wel.
1: Ja, ja. Kijk jij niet altijd.
0: Nou, weet je, van de week, ik heb gisteren gekeken, eerst naar We zijn er bijna. Daar ga ik eerst even kijken.
1: Maar daar heb ik dan een vraag over aan jou, want dat zag ik voorbij komen.
0: Ja.
1: Doet Martine van Oostad niet meer?
0: Nee, die is ermee gestopt. Hoe doet het, die Brabantse vrouwen, die blonde? Ja, zij zit ook in musicals en zo. Ja, Marijn
1: van Weerdenburg.
0: Die doet het nu.
1: Die heeft ook ooit in een naakje op internet. Oh, daar mag je helemaal. Die staat trouwens helemaal niet aardig.
0: Op internet? Ja, waarom stond ze daar naakt? Wat is er gebeurd dan?
1: Nee, dan moet je maar zelf googlen. Want het is helemaal niet aardig dat ik dat zeg. Want dat vindt ze zelf ook verschrikkelijk. Nou, dat was namelijk. Volgens mij is zij een keer belazerd door de ex of zo. En die heeft wat foto's online. Je had het net over Manon Thomas in jouw show.
0: Ja, ook
1: ze heeft een Manon Thomas.
0: Dat vind ik nooit chique als ze dat doet.
1: Dat doe je. Het vloekte er ook uit dat ik het zei.
0: Het heet van de strijd doe je dat samen, omdat je het leuk vindt, dat je geniet van elkaar, en dan moet je daarna niet die foto's gaan gebruiken.
1: Exact.
0: Dat is heel gemeen. Dat is
1: eens. Ja.
0: Oké. Wat een goede gesprek ervoor geweest.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Wat ga je doen straks?
1: Oh, was
0: er... Ja, want we zoeken naar meer verbinding.
1: Ja, nee, zeker. Nou, ik wil het sowieso nog even gaan hebben over Marco
0: Borsato. Ik van die vrouwen die de hele tijd verbinding vragen. Geen contact, geen verbinding. Hij stelt geen vragen. Stel vragen.
1: Ja, dus jij stelt een hele goede vraag. Nou, ik wil het nog heel eventjes over Marco Borsato gaan hebben.
0: Oh, wat dan?
1: Nou, Marco Borsato komt terug, hè?
0: Ja, terecht.
1: Ja, dus dat is even de vraag van wat vinden we daarvan? En even kijken. Ja, ik zag ook nog iets over koopzegels. Moet ik nog even uitzoeken hoe dat zit.
0: Okay.
1: Bij de Appie Heijn zijn mensen heel boos.
0: Daar is een klokhorloge.
1: Dacht ik nog, wie heeft er nou nog koopzegels? Vroeger
0: ja, ik. Me.
1: Oh, echt?
0: Ja, vind ik leuk.
1: Wil ik straks alles van weten van je?
0: Ja. Maar het is, ja, op een gegeven moment heb je een leuke vakantiecentje bij elkaar. Dat is leuk, dan koop je gewoon die ding. Je spaart er gewoon voor, het is een soort spaarboekje.
1: Maar doe je dat bij de Albert Heijn?
0: Albert Heijn, ja.
1: Kom straks nog blijf even hier hangen. Daar gaan we het zo even over hebben.
0: Ja. Ik wou nog wat zeggen tegen jou. Ik weet niet meer. Nee, ik weet niet meer. Ga ik naar huis trouwens, maar weg.
1: Nee, ik wil je nog heel even hier houden.
0: Even nog dan.
1: Heel even.
0: Oké.

0: Cuando el viento... Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
7: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
8: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
9: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel daarvoor. Even kijken bij Tim, want Tim die zit bij de ANWB, heeft een aardig zicht op de Brabantse wegen en vooral dan waar het niet doorrijdt.
13: Ja, zeker. Op één plek maar. De A2 richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. 3 kilometer en net geen 5 minuten extra.
12: Dan weet ik in ieder geval voldoende. Dankjewel daarvoor en tot over een half uurtje.
13: Tot zo weer.
12: Hoi. Zometeen gaat het dus over het sparen. Het spaarprogramma bij supermarkten. Doe je daaraan mee of niet? En dan heb ik het vooral over de koopzegels. Ik vind het wel interessant, want ik weet er eigenlijk de ballen van.
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
15: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
16: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
18: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
19: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
19: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
1: Het is 14 over 1 vandaag op 5 augustus 2026. Je bent weer aangeschoven aan de tafel van Wijn in de Middag. Ik zet even een lekker drankje voor je neer. En dat doe ik ook voor jou, Hubert Mol, want je bent heel even blijven hangen.
2: Ja, ik hoef geen wijn, hoor.
1: Oké, een bakje koffie gewoon.
2: Dat is lekker.
1: Nou, dat kan geregeld worden, want jij kan me wat wijzer maken over koopzegels.
2: Oh, ja.
1: Nou, ik ben het afgelopen kwartier ben ik zo verrast door allerlei mensen die of appen
2: ik
1: of...
2: Ik spaar.
1: Ja, jij spaart koopzegels.
2: Ik spaar. En op een gegeven moment heb ik dan wat centjes bij. Weet je, je voelt dat niet, want je betaalt er gewoon voor.
1: Nou, even terug naar het begin, want ik zag iets in het nieuws over dat de Albert Heijn, dat mensen boos zijn op de Albert Heijn, dat hij een spaarprogramma
2: maakt. Dat is flauw ook, flauw. Want je verdient zoveel, flauw.
1: Ja, want normaal kreeg je bij 1 euro kreeg je een koopzegel, en nu pas bij 2 euro. Ja,
2: en je zegt koopzegel, maar zo noemen ze dat dan, maar je krijgt geen fysieke zegel.
1: Nee,
2: je spaart centjes. Spaart centjes.
1: Maar goed, ik kende het hele fenomeen niet, maar nu kom ik er dus achter dat heel veel mensen dit doen.
2: Het is hartstikke leuk, want je voelt het niet en je hebt op een gegeven moment heb je iets van 300 euro gespaard of zo.
1: Ja.
2: En dan ga je op vakantie en dan denk je van, oh lekker, ik kan lekker lunchen, lekker kopjes koffie drinken of weet ik veel.
1: Dus de Albert Heijn is eigenlijk jouw bank, een soort van?
2: Ja, dat is het, ja. Het is een bank. Zij fungeren als een bank. Je spaart. Je hebt een boekje.
1: Maar krijg je dan fysiek geld terug? Of moet je daar een broodrooster voor kopen?
2: Nee,
1: of een...
2: fysiek geld. Je gaat naar de appie. En dan krijg je uit de kassa geld.
1: Ja?
2: Ja, ja, ja, ja. Gewoon contant geld.
1: Wat wonderlijk. Waarom doet niet heel Nederland dit? Want als jij elke keer wat erbij krijgt, er zijn een paar procenten die de bank jou niet kan garanderen waarschijnlijk.
2: Nee. Die banken die zijn vooral met zichzelf bezig. En hoe ze groot kunnen worden en blijven. En zo'n Appie Heijn is dan toch meer voor de consument.
1: Ja. Ja. Ja, ik vind het grappig, want ik krijg
2: appies. Ik krijg daar wat rente nog erop, dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja, want ik krijg appies binnen en mijn mensen zeggen, ja, ik doe het ook. Ik doe het eigenlijk altijd. Filelezer Tim, die zei net, ik doe het ook bij de Albert Heijn. Dat is hartstikke makkelijk. Ja. Jij doet het.
2: Ja.
1: Ik ben volgens mij de enige Nederlander die het doet.
2: Nee, ik zou het gaan doen. Maar goed, het is een beetje, ik vind altijd flauw dat als je al, weet je, het is flauw om nu te zeggen, dan pakken we nu 2 euro. Het is gewoon een beetje flauw.
1: Ja, waarom doen ze dat dan?
2: Ja, dat is natuurlijk, blijkbaar is het, houden ze te weinig aan over.
1: Oh, zo.
2: Want als je een flinke bankrekening hebt, krijg je ook rente natuurlijk.
1: Ja,
2: hè?
1: Ja.
2: Als iedereen daar geld op stort, krijg je rente van.
1: Ja.
2: En dat is net als met die banken. Ik weet niet of het jou is opgevallen, maar als jij je salaris krijgt overgemaakt, dat die bank altijd maar even wacht met meteen storten.
1: Nee?
2: Nee, ja. Dus sommige banken doen dat, want dan hebben ze toch even rente over.
1: Oh zo, echt waar?
2: Ja.
1: Godverdomme, je bent maak wijze. Maar goed, terug naar die koopzegels. Ik moet dus eigenlijk aan de koopzegels. Daar komt het op neer.
2: Dat is leuk. Dat is gewoon, weet je, daar heb je gewoon een centje. Dan kun je tegen Joepie zeggen van, we gaan lekker iets leuks doen. We gaan naar het strand. En dan krijgt Joepie een pannenkoek. En gewoon een feestje.
1: Nou, ik ga me er eens in verdiepen. Ik ben in ieder geval wel wijzer geworden. En ik zie ook
2: dan moet je wel gaan kopen bij de appie. Dus.
1: Ja, precies. Ja, maar heb je het ook bij de andere supermarkten? Dus bijvoorbeeld bij de Jumbo
2: vast
1: of bij
2: wel. Ze
1: de,
2: doen
1: bij
2: elkaar
1: de Aldi.
2: Ze doen elkaar allemaal na.
1: Ik ga het uitzoeken. Nou, ik ben een stuk wijzer geworden de afgelopen kwartier, dankzij jouw gebeurtenissen vaak namelijk. Dus
2: iemand kan wijsmaken.
1: Juist, inderdaad. Toch wel heel fijn. Dankjewel. En een kopje koffie voor je weer.
3: We willen wijn in de middag.
1: En met een beetje lunch erbij.
3: Wijn in de middag. We willen wijn in de middag.
1: Er is dus ook nog een verschil onderling tussen...

0: hier.
1: Taylor Swift, dit is Omroep Brabant, waar het precies 1:30 is. Dus ik ben aan de late kant. Daarvoor moet ik mijn excuses maken richting Jan. Geeft niks. Nee, oh, altijd. We zijn er snel uit in ieder geval. Zometeen na het nieuws hoor je... jazz. En ook de Stereophonics. Jij blijft luisteren.
2: Ja, zeker.
1: Ik blijf er even hangen. Dan blijf ik naar jou luisteren, want zometeen het nieuws. Wat zit daarin?
2: Nou, in Breda zijn verschillende auto's vernield. En komt er nu wel of niet een comeback van een grote artiest?
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
6: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Omroep Brabant.
1: Even kijken naar het weer van vandaag. Dat is nadrukkelijk anders dan de voorgaande dagen. Dat heeft er simpelweg mee te maken dat het gewoon ietsje frisser is vandaag. Maximum temperaturen die komen zo rustig de 6, 27 graden uit. Het kan plaatselijk nog regelen en dan is het vaak een lichte bui waar we mee te maken krijgen. Het nieuws, dat krijg je van Jasper.
8: Goedemiddag. In Breda zijn bij meer dan 10 auto's de ruiten ingeslagen. De politie denkt dat dit vannacht is gebeurd. De wagens stonden allemaal geparkeerd op een bedrijventerrein. Uit één auto is in ieder geval een dure zonnebril gestolen. Meer diefstallen zijn nog niet duidelijk. Wel vonden agenten in een van de wagens bloedsporen. In januari werden in de buurt ook al meerdere ruiten van auto's ingeslagen. Ongeveer 300 bestuurders hebben in Den Bosch onterecht een boete gekregen. Ze reden een straat in het centrum in waar je een ontheffing voor nodig hebt. Die ontheffing die hadden de bestuurders gewoon, maar door een technisch probleem werden die niet herkend. De gemeente draait alle boetes terug. Wie al heeft betaald, kan het geld automatisch terugkrijgen. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Opvallend, in Noord- en Zuid-Amerika werd, ondanks het WK voetbal, juist veel minder bier verkocht van Heineken. Dat zegt deze economieverslaggever van de NOS.
9: Ze zagen het wel dat er tijdens belangrijke wedstrijden in cafés, dan vooral in de Verenigde Staten en Mexico, dat er dan meer bier werd besteld. Maar ja, dat mocht het grote verschil niet maken. Uiteindelijk werd er toch nog gewoon 3,5% minder bier verkocht in dat gebied.
8: Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor wereldwijd duizenden banen verdwijnen. Komt er nou wel of geen comeback van Marco Borsato? De zanger werd een paar maanden geleden vrijgesproken in de rechtszaak die draaide om misbruik. Gisteravond schreef de Telegraaf uit het niets dat Borsato bezig is met een grote comeback volgend jaar. Hij zou meedoen aan de populaire concertreeks De Vrienden van Amstel Live en daarna zelf grote shows geven in Ahoy Rotterdam. Maar dat klopt volgens het management van de zanger helemaal niets van. Zij zagen de geruchten ook online, maar weten in beide gevallen van niets. Eerder dit jaar zei Borsato in een tv-programma dat hij niet uitsluit dat hij na dit jaar weer gaat optreden.
1: Ja, maar wat is het nou?
8: Ik denk, stiekem, dat dit waar is.
1: Ja.
8: Maar dat dit volgens het management even niet de manier en het moment is om dat naar buiten te brengen.
1: Ja, ja, ja, want het is wel. Ik wil dat er nog over gaan hebben later. En dan ga ik ook meteen kijken of ik nog wat van de man kan draaien. Maar het is een. Ik denk dan ook van ja, dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Die Even Santegoeds die zit niet in een park en die denkt opeens: weet je wat ik is geschreven?
8: Nee.
1: Dat kan niet.
8: En ik denk ook, zeg maar, als Borsato terugkomt, dan is dat gewoon groot nieuws. Dan wil je gewoon een soort grote persconferentie. Dan wil je weken naartoe werken. Dan ben je echt zo van. Ja, bijna open naar 8 uur. Het gaat niet gebeuren, maar je wil bijna dat zeg maar het niveau nieuws is.
1: Ja.
8: Ja, dan wil je dat niet, dat s'avonds in een artikeltje in de Telegraaf naar buiten komt.
1: En stel dat het zo
8: ja,
1: is.
8: Ja, ik ben erbij.
1: Ik ga het er straks over hebben. Ik ben heel benieuwd. Jasper is er sowieso bij.
8: Ja,
1: dus dan weet je wel eens wie je tegen kan komen. Hey, Jasper, dankjewel. Tot over een uurtje.
8: Tot zo. Maar weer.

0: mee alleen op pad te sturen met Stereophonics en Have a Nice Day, vind ik ook wel. Dus...
1: 0657328203.
0: Ja, en even de regels uitleggen. Wacht, die ga ik trouwens, die kan ik nu wel uitleggen. Maar ik kan ze veel beter even uitleggen door te bellen. Met Bas. Ja, want Bas die stuurt mij een appje, dan weet iedereen meteen waar hij aan toe is. Dus hoop dat Bas opneemt. Hallo?
2: Okay.
0: Hey, hallo, dit is Ronald, hè?
2: Ja, zeker.
0: Hey, geef Bas eens, of is hij niet meer bij jou?
2: Jawel, ja,
0: dat
2: is een auto, komt
0: hij aan.
3: Hey.
0: Hoi, Bas.
3: Hi.
0: Hi. Hey, Bas, jij stuurde mij net een appje, hè?
3: Ja.
0: Ja, en daar stond in, hoi, ik ben Bas, de zoon van Ronald, en we zitten in de auto te luisteren, en pap zegt dat je om 14:15 een plaatje aan kan vragen.
3: Ja.
0: Juist. Maar jij hebt mij al 18 minuten geleden.
3: Ja.
0: Ja, dus dat klopt niet helemaal dan, hè? Je kan om 14:45 inderdaad een plaatje aanvragen. Nou, vooruit, nu is het ietsje eerder. 12:30. Dus ja, ik kan jouw verzoek niet in behandeling nemen, Bas.
3: Oh, jawel.
0: Oh, jawel hoor ik. Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je nu eventjes ophangen. En dan moet je mij even appen dat je Cheerio wil horen.
3: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Hang maar op. Yo, houdoe. Ben benieuwd. Of het ook binnen gaat komen. Ja, dit zijn wel de regels, hè? Hij is binnen. Ja, ik moet het wel transparant houden. Anders gaat dadelijk iedereen al van tevoren gaan bellen van je of van appen van ik wil dan en dan dit liedje horen. Nee, dat zou niet eerlijk zijn. Dus hij is binnen. Hier is hij. Voor Bas. Cheerio!

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

als ik het tenminste goed uitspreek, dat is altijd. Een pizza bestellen in het Italiaans vind ik al lastig. Moet je nagaan. Titels van songs. Maar goed, ik heb mijn best in ieder geval gedaan. Hey, laatste nieuws wat ik zojuist binnenkreeg. Eerst liep een collega binnen. Die heeft namelijk een. Die staat op een camping in de buurt van Venray. Waar die natuurbrand is in Oostrum. En die zei: ja, het lijkt beter te gaan. L1, de collega's van L1, de regionale omroep daar, die zeiden net dat er misschien binnenkort al wel het sein brandmeester gegeven kan worden. Deze middag in ieder geval. Nou, dat is nog wat voorbarig, maar het zou natuurlijk kunnen. De eerste stap in afschaling die is in ieder geval ingezet. Zogenaamde grip 3 naar grip 2. Dat is eigenlijk een mate van ernstigheid. En dat bepaalt hoeveel mensen erbij betrokken worden. Vooral in de coördinatie van de brand en de brandbestrijding. Maar die is in ieder geval wat afgeschaald, dus dat is al goed. En vanochtend kwam het nieuws al dat de Chinooks van Defensie aan de grond mogen blijven staan. Dus wat dat betreft gaan we misschien wel richting een controle of richting een brandmeester zelfs. Nou, ben je daar ook weer van op de hoogte? Dat is in ieder geval iets wat speelt aan de rand van de provincie. Iets wat speelt op de radio, dat zijn Donnie en Senna.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Een bed koop je niet voor 1 nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna €90 miljoen aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dank je. En daarmee ben je. Er is dus wat te melden. Een half uurtje geleden. Nee, toen was het eventjes weg volgens mij, Tim.
10: Ja, lekker hè?
0: Ja, zeker. Ja,
10: ik had een kruiswoordpuzzeltje gepakt, maar helaas, het is weer zover.
0: Je bent weer van je kruiswoordpuzzel afgetrokken. Vertel. Want,
10: inderdaad. Nou, voor een paar korte files, maar allemaal mogen het maar net aan de naam hebben hoor. De A2 richting Den Bosch. Bij Kerkdriel stond de kapotte vrachtwagen. Vertraging is nog 5 minuten. Weg is weer vrij. Ook de A50 Eindhoven-Arnhem staat erbij. Voor knooppunt Bankhoef file vanaf knooppunt Paalgraven. Ongeveer 10 minuten wanneer je de regio uit wil. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Een korte file voor Haps. Vanaf Kuik 2 kilometer en ook net geen 5 minuten.
0: Nou kijk, en wel 2 oude liefdes genoemd in de afgelopen 10 seconden.
10: Leuk hè?
0: En Haps, ik hou ervan.
10: Hoppateetje. Hey,
0: dankjewel en tot over een half uurtje misschien.
10: Tot de volgende keer.
0: Okay, hoi. En ja, die liefdes mogen altijd benoemd worden in dit programma. Kuik en Haps, I love it. Zometeen gaan we richting Marco Borsato. Heeft niks met liefde te maken. Zometeen hoor je dat na Fiction Factory en Somber.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Mijn papa verkoopt stoelen!
6: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
7: Dit zit.
6: Voordelig en snel.
7: Dit zit.
8: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
9: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
12: Is niet normaal.
13: Maar ik vind het.

0: Somber en 12 to 12.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
0: Brabant. Het is 13 over 2 en het is 5 augustus 2026. En normaal, als jij een uitzending gaat voorbereiden, even een kijkje achter de schermen, dan ga je een beetje kijken, joh, wat gebeurt er nou op zijn dag? Wat speelt er allemaal een beetje op de zender? Waar moet ik het over hebben? Waar wil ik het over hebben? En toen heb ik vandaag iets voorbereid over Marilyn Monroe. Want ik dacht, dat heb ik helemaal niet nagezocht, dat 5 augustus haar sterfdatum was. Maar dat is 4 augustus. Dus eigenlijk had ik dat gisteren moeten doen. Dat is ontzettend stom. Maar ja, het is veel te zonde om dat prachtige liedje wat ik over haar heb niet te draaien. En daarom dacht ik, ja, weet je wel, dan doe ik het gewoon een plus eentje maak ik erbij. Een klein plus eentje, een dagje. Want gisteren was dan de sterfdag van Marilyn Monroe. Oftewel Norma Jean, een meisje met een moeilijke jeugd, maar die zich daar eigenlijk een beetje aan ontworstelt. Uiteindelijk werd ze groot, werd ze model, daarna filmster en een sekssymbool. En nog steeds kennen heel veel mensen haar naam. En er is dus ooit, nou wel vaker dan ooit, is er wel eens een liedje gemaakt. Maar dit is zo'n bekend liedje en daarom dacht ik, ja, daar moeten we in ieder geval eventjes op terugkomen. Maar veel mensen zullen het ook kennen in de vorm van Prinses Diana toen zij overleed. Goodbye England's Rose. Maar het was oorspronkelijk dus voor Marilyn Monroe van Elton John.

Elton John and the Candle in the Wind. Even spoelen naar 1996. Elke dag spoel ik even terug naar een jaar in de 90s. Waarom? Omdat ik de 90s een fantastisch decennium vind. Ik zit nu al 2 jaar op dit programma en het raakt niet uitgeput. Ja, daar komt gewoon heel veel fijne muziek vandaan. Maar ook heel veel aparte muziek. Muziek waarvan je denkt, oh ja, oké. En dat heeft dan wel weer zo'n 90s saus. En dit is ook zo'n liedje waarvan je denkt, ja, het origineel is beter. Laten we gewoon eerlijk zijn. Alleen het origineel, dat werd nooit als single uitgebracht. Het was een albumtrack. En dan heb ik het over Liever dan Lief van Doe Maar. Een van de bekendste liedjes van Doe Maar. Maar toen stond het alleen op een album. Doris Day en andere stukken uit 1982. En jaren later was daar opeens een soapie. Een soapie uit goede tijden, slechte tijden. Die samen met John Eubank, de vaste producer van Marco Borsato, een aantal nummers opnam, waaronder Liever dan Lief. Later is dat ook nog een keer met Gert Pardoel gedaan door Henny Vrienten. Maar dit was wel een liedje wat in de 90's scoorde, want het belandde op een 11e positie in de top 40. En ja, het is ook gewoon best geestig om dat weer eens te horen. Het brengt je helemaal terug naar die tijd waarin soapies echte sterren waren. Het is nu wel anders. Dit is

0: toch?
1: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
2: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
3: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
1: We praten hier.

0: Don't you agree?
1: Zometeen het nieuws, maar daarna hoor je... The Refugee. Tom Petty en de Heartbreakers. En Christina Aguilera en Maroon 5. Moves Like Jagger. Dat zometeen allemaal, want eerst Jasper met het nieuws. Wat zit daarin?
2: Ja, kom mee protesteren. Die oproep doen de boeren en een hoop sterke Spanjaarden in Marbella.
3: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
4: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
4: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
5: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
4: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
5: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
6: Ah, wat een schatje.
7: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
8: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
1: Eens even kijken naar het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kan plaatselijk nog een lichte bui voorkomen. Op de meeste plekken blijft het wel droog, hoor. En uiteindelijk gaat het zonnetje ook vaker schijnen. Dan wordt het 25 tot 27 graden in de regio. En het nieuws, dat krijg je van Jasper.
2: Goedemiddag. Boeren die roepen op om volgende week vrijdag massaal te demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch. En niet alleen boeren, maar ook burgers zijn daarbij meer dan welkom. Volgende week dan praat het provinciebestuur over het plan om vergunningen van 5 kippenboeren in te trekken, omdat zij volgens de rechter te veel uitstoot zouden produceren op kwetsbare natuurgebieden. Boerenorganisatie IZLTO die benadrukt dat het een vreedzaam en publieksvriendelijk protest wordt. In Zundert is vannacht een voordeur van een huis vernield door een explosie. De bewoonster werd rond 3 uur vannacht wakker van het brandalarm en zag een groot gat in haar voordeur. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden, net als mensen die camerabeelden hebben. Een oud-gemeenteraadslid uit Almere heeft misschien meer kinderen misbruikt dan tot nu toe gedacht. Jan B. van 66 werkte ook in de kinderopvang. Er lag al een aanklacht over misbruik, maar nu hebben nieuwe slachtoffers zich gemeld. 14 in totaal, zegt deze verslaggever.
9: Het 14e kind kwam in beeld na meldingen die bij de politie zijn binnengekomen na de eerste pro forma zitting in maart. Wat er precies met dat slachtoffer is gebeurd is niet bekend, maar het gaat volgens justitie om ontuchtige handelingen. Jan B. werkt in Amsterdam als invalkracht op kinderdagverblijven en als begeleider van kwetsbare kinderen.
2: Hij wordt onder meer verdacht van verkrachting van een meisje van 2. In Spanje hadden ze een zware maar effectieve oplossing voor een fout geparkeerde toerist. Een Belgische man had zijn auto redelijk asociaal neergezet, waardoor een vrachtwagen die er langs wilde klem kwam te zitten. Daar lieten zo'n 15 buurtbewoners het niet bij zitten. Zij duwden de wagen net zo lang heen en weer totdat ze het lukte om hem kleine stukjes op te tillen en recht te zetten. Het kostte ze veel kracht, maar uiteindelijk staat de wagen gewoon netjes in het vak en kan die vrachtwagen er langs. Klinkt allemaal als een unieke actie, maar volgens de mensen in Marbella is het inmiddels de normaalste zaak van de wereld met fout geparkeerde toeristische auto's.
10: Ja, vele handen maken licht werk.
2: Ja, dat was in dit geval echt waar.
10: Hartstikke goed.
2: Hey Jasper, dankjewel. En tot over een uurtje. Zometeen gaan we meezingen. Jazeker, we gaan echt lekker meezingen. Maar dat straks pas, want eerst Tom Petty.

0: Moves Like Jagger.
1: Dit is natuurlijk Maroon 5 en Christina Aguilera. Ja, ik was een beetje van mijn apropotje, want we gaan meezingen. En dan moet je toch even uiteindelijk de keel schrapen. Dat gaan we niet doen zometeen met Rolf Sanchez. Kan zometeen wel met Desiree, maar ik heb aan het begin van deze meezingreeks...
2: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
1: Een liedje... Wat je gewoon automatisch mee gaat neurien, dan wel zingen. Dat zijn namelijk de Kinks en de live versie van... La la la la la la. Nou ja, goed. Veel plezier ermee.

0: En het is grappig, want elke relatie heeft zo zijn liedjes. Hè. Every Day I Love You More van Raccoon, dat is het liedje van mijn relatie. En het relatieliedje van mijn zus was dus Live van Desiree. Ja, ontstaan in de jaren 90. En ze is nog steeds met dezelfde vent. En dat is tegenwoordig natuurlijk ook al wel een prestatie.
1: Omroep Brabant presenteert...
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En misschien heb jij ook wel...
2: Dit is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Zo'n relatieliedje. En misschien wordt hem deze wel omdat je net iemand leuks bent tegengekomen. Everlasting van Armin van Buren en Sascha.

0: Wat een clip was dit, hè? Dat hij eventjes en passant zijn kleren van zijn lijf aftrekt, maar daarna gewoon begint met zijn vel en zijn spieren en helemaal als geraamte eindigt. Rob DJ van Robbie Williams. Het is 2:04 geworden. Straks na 3 ga ik het hebben over Marco Borsato. Dat nieuws heb je ongetwijfeld meegekregen. Komt hij nou terug? Komt hij niet terug? En dan heb ik het vooral over de zingende Marco Borsato. Hij zou tijdens de nieuwe concertreeks van Vrienden van Amstel Live zijn opwachting maken en daarna nog zelf concerten gaan doen in Ahoy. En naar verwachting dat al een paar keer uit gaan verkopen. Nou ja, daar ga ik het zo meteen eventjes over hebben. En toevallig, of geen toeval, na 3 altijd de klassieker van Nederlandse bodem. Mag jij 3 keer raden wie daar vandaag in zit?
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
6: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
7: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Rolf van Kan met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffingen en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Daarvoor en wederom, het ging ook even in het NOS Journaal over de brand in Oostrom. Wederom een afschaling daar, in ieder geval nog geen brandmeester of controle, dat soort zaken. Maar wel in ieder geval weer een afschaling. Het ging al van grip 3 naar grip 2 naar grip 1. En dat is eigenlijk gewoon het niveau waarop de brandcoördinatie, of waarop de brand eigenlijk wordt gecoördineerd, of de brandbestrijding, zo moet ik het zeggen. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Verkeerstechnisch heb ik helemaal niks te melden, dus zometeen richting Shepard en Geronimo en ook de Third World komt voorbij. En daarna dus heel even een klein blokje Marco Borsato.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
18: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8

0: Now that we found love.
1: Middag. Op Omroep Brabant.
0: Het is 3:12, een hele goede middag bij Wijn in de Middag. En je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Komt hij nou wel, komt hij nou niet naar Ahoy? Marco Borsato. Gisteren vol aplomp gebracht door Evert Santegoed van de Telegraaf. Privé, weet je wel, die Evert Santegoed. En vandaag ontkend door het management en door Marco zelf. Ja, tegenover RTL heeft hij het ook nog eens ontkend. Ja, wat is hier nou van waar? En ik heb net een beetje zitten filosoferen met de nieuwslezer Jasper hier. En die zegt, ja, het is gewoon waar. Maar ze willen het op een eigen moment naar buiten brengen. Tenminste, dat was zijn inschatting. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik weet alleen maar dat ik zat te denken, ja, maar stel dat hij nou weer op gaat treden. Ga ik erheen of niet? Kijk, en dan even buiten beschouwing laten als je helemaal niet van Marco Borsato houdt. Maar als je ervan houdt, ja, ik hou daarvan. Zou ik er dan heen gaan of niet? Ergens voelt het misschien nog wel een beetje gek. Ik heb ook in het hele circus meegedaan dat we hem niet draaiden. Beetje tegen mijn zin in, maar dat terzijde. Ik ben er uiteindelijk wel voor gaan staan. En nu zou je er dan toch weer naartoe gaan, want nou is alles achter de rug. Het voelt een beetje gek. Dus ik ben heel benieuwd. Zou jij gaan als Marco Borsato weer gaat optreden? Laat me dat eventjes weten. En als je dan toch gaat, laat me meteen weten wat je favoriete track van hem is. Want zometeen op de radio in ieder geval. Een Marco Borsato'sje. En welke, dat bepaal jij. Dus even appen

0: Stephanie Mills en Never Knew Love Like This Before. Het is 3:50.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: En ik zei het al, vandaag staat Marco Borsato centraal. Ik krijg weinig reacties dat mensen dat helemaal niet zien zitten. Behalve Truus, die zegt, ik zou beslist niet gaan in kapitalen. Nou, dat is wel heel duidelijk. Dat je hoeft daar niet te verwachten. François, die zegt, ja, de rechter heeft op basis van objectieve feiten beslist. Wie ben ik dan om een oordeel te vormen? Terwijl alles wat ik weet berust is op gekleurde berichtgeving. Ik zou gewoon gaan. Nou, daar gaan de meeste mensen in mee. Armin die zegt dat ook. Pierre die zegt dat ook. Tom die zegt dat ook. Jeffrey zegt dat. Kiki die zegt dat. En welke moet ik dan draaien? Ja, daar kwamen ook verschillende op binnen. Maar ik vond deze eigenlijk wel het leukst. Want ik zei het al, er kwamen er verschillende op binnen.
2: Exact.
0: Nou, dan ga ik die draaien. Dat is een hele mooie klassieker van Nederlandse bodem. Dus die staat voor je klaar. Hier bij Omroep Brabant is het binnen.

0: Fleetwood Mac en Save Me. Dit is Omroep Brabant. Het is bijna 3:30 zometeen. Hoor je Survivor. En trouwens, deze ook. Van Abel, zie jij het ook. Zometeen hoor je dat allemaal hier bij Omroep Brabant. En het nieuws, wat zit daarin, Jasper?
1: Ik heb het over een grote zoektocht in Oosterhout en een bijzondere vondst aan de andere kant van de wereld.
2: Summer Sale bij Kwakernaad beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: In Mil, Reuzel en Riethoven.
5: Vindt uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
6: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
7: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Brabant. Vanmiddag wisselen bewolkt. Plaatselijk kan nog een licht buitje voorkomen. Maar op de meeste plekken wordt het droog. Komt de zon ook weer tevoorschijn. Dan wordt het maximaal 27 graden vandaag. Het nieuws, Jasper.
1: Goedemiddag. De politie maakt zich ernstig zorgen om Antoon van 78 uit Oosterhout. De man wordt sinds zondagmiddag vermist en duikers zoeken vandaag opnieuw in het Wilhelmina-kanaal. Speurhonden die sloegen gisteren aan op een plek onder de brug daar. Ook de familie maakt zich zorgen omdat Toon dementie heeft en slecht kan lopen en iedere dag medicijnen nodig heeft. De PSV-vrouwen maken nog steeds kans op een Champions League-ticket. PSV won in de halve finale van het kwalificatietoernooi met 3-2... van het Bosnische SFK 2000 Sarajevo. Zondag dan staat de finale op het programma. Wint PSV die, dan plaatsen de vrouwen zich voor de derde Champions League-kwalificatieronde. België helpt mee met het blussen van de grote natuurbrand in het noorden van Limburg. En ook brandweerkorpsen uit alle hoeken van Nederland helpen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen.
8: Wat wij zelf niet hebben is binnen deze regio bijvoorbeeld een sproeileiding. Kijk maar naar je tuin. Als je je tuin berekent, dan kun je daar een aantal sproeiers op zetten over een bepaalde lengte. En die materialen hebben zij en die hebben wij niet.
1: Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar het vuur verspreidt zich niet meer via de boomtoppen. Daardoor zijn de blushelikopters van Geelse Rijen ook niet meer nodig. In Indonesië is een vermiste schipper na een maand nog levend teruggevonden. De man die dobberde in zijn kleine bootje midden op de Stille Oceaan toen hij door een voorbijgaand vrachtschip werd gered. Door de stroming dreef de man steeds verder weg en inmiddels kon hij al 26 dagen geen kant op. De man was naar omstandigheden oké, maar hoe hij zichzelf na al die tijd midden op de oceaan in leven heeft gehouden, dat weten we niet. En ook is niet duidelijk hoe de man in de problemen is gekomen. Een bijzonder verhaal is het zeker.
0: Dat is het zeker. Dankjewel, Jasper. En tot later zou ik zeggen, niet meer bij mij, maar bij Roddy en Marjolein. Schrijft Jasper natuurlijk zometeen weer aan voor het laatste nieuws. Nu is Survivor en Burning Heart.

0: Zit je op kantoor, in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

de All Saints die bezingen de periode dat wij zonder WhatsApp zaten. You can write it in a letter, babe. Never ever hoorde je. Ik heb trouwens goed nieuws van Limburgse bodem, want een zijn brandmeester is gegeven in het natuurgebied in Oostrum. Dus dat is ook weer mooi om te horen. Zometeen gaan we richting Roddy. Wat kiest hij vandaag? Maar eerst The Cooks.

0: own way. Hier ook. En wat hij gaat doen, dat hoor je zo meteen.
1: Wat zal hij doen, wat zal hij kiezen?
0: Maar eerst een keuze.
1: Of beter nog, waarvoor gaat hij niet? Want zijn naam is Ronnie. En wat kiest Ronnie?
0: Jullie zijn weer reunited, hè?
2: Ja, we zijn weer reunited. Marjolein is er weer, dus compleet team.
0: Supermooi.
2: Ja.
0: Zometeen heb ik een keuze voor jou, nog voor 4 uur. Want dan starten jullie natuurlijk. En die keuze die bestaat uit... Heb je al een tijd niet meer gehoord, hè?
2: Nee, die heb ik al de hele tijd niet meer gehoord. Ja, deze wel.
0: Ja. Weet je, laat het maar eventjes bezinken. En ik hoor het zo meteen wel. Zullen we dat afspreken?
2: Komt goed.
0: Yes, hartstikke mooi. Louis Fonsi en Daddy Yankee.
3: Ai.
4: Fonsi! Die waai.

0: Hoorie. Ja, soms hoef je zelf helemaal niet...
1: Lekker man.
0: Ja, toch? Dan hoef je zelf helemaal niet de moeite.
1: Jij bent er toch wel zelf die er zit nu, of
0: niet? Nu ben ik het wel zelf.
1: Nu daar is hij zelf.
0: Ik vind het altijd wel lekker als artiesten eindigen met gewoon de naam van het plaatje. Hoef ik niks meer te doen. Precies. Als ze er voortaan ook nog even bij zeggen wie ze waren, dan zullen wij, zijn we helemaal overbodig.
1: Nou,
0: er
1: zijn erbij, toch?
0: Ja, zeker.
1: Mr. Worldwide.
0: Ja, nou, bijvoorbeeld inderdaad. Ja. Nou ja, hij zegt in het begin eigenlijk al Louis Fonsi.
1: Ja, dus precies. Eigenlijk kunnen we gewoon naar huis
0: doen. Hey, wat ga jij zo meteen doen?
1: Nou, Marjolein is terug. We gaan zo meteen uiteraard weer even een onderzoekje de eter in knallen. En het heeft alles te maken met een onderzoek dat vandaag uitkwam. Willen we even checken hoe het zit. En ik weet zeker dat iedereen daar antwoord op kan geven. En een hele bijzondere en voor mij ook hele onlogische bewering over iets wat ik heel graag drink. Koffie. Echt heel bijzonder. En daar gaan we straks even achteraan, want daar willen we het fijne van weten. En verder gaan we er een gezellig einde van de dag van maken. Leuk spelletje. We hebben Berry, de Brabantse bagageboy, die ons straks komt verzellen. Energy shortje. Dus het wordt gewoon zoals het eigenlijk bedoeld is. Afslag sluit. Gezelligste einde van de werkdag.
0: Kijk mij eens aan.
1: Ja? Ja.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Oké, toppie.
1: Werk, man, die glazen bol.
0: Ja, zeker. Ja, hartstikke mooi. Hey, veel plezier. Zometeen bij Afslag Zuid. We zagen de week weer lekker door midden. En morgen gaan we alweer richting het weekend. Dus dat is hartstikke lekker. Rhythm is a Dancer, de keuze van Ronny. En fantastiek. Gaat dus gewoon weer op het reservebankje. Lang niet gehoord. En dat blijft dus ook even zo. Ik zeg tot morgen. En houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
9: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizenbergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Van de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Nou ja, dan is er meteen al goed nieuws te melden voor iedereen die op de snelwegen rijdt in onze provincie. Je kunt overal gewoon lekker doorrijden. Want er worden namelijk geen vertragingen gemeld door de ANWB. Hoe lekker is dat? Een nieuwe afslag Zuid tot 7 uur. Hou de radio lekker aan, want ik heb zometeen een klassieker uit de 90's. Wel een beetje een fout liedje. Tralala, tweedledidi, zo klinkt die.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
21: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken-specialist.
22: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
21: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
22: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
10: Is Omroep Brabant. Met nu
0: Afslag Zuid. Ronnie Bal.

0: Nou, moet je voor straf een stukje zingen. Nou moet je voor straf een stukje... Je bent echt gewoon... Je komt echt de drempel over terwijl het liedje is afgelopen.
1: Ik kom ook aanlopen en ik kan aan de buitenkant van onze radiostudio zien of jouw microfoon aan is of niet. En ik dacht, shit. En toen kwam ik hier, had ik nog 10 seconden.
0: Dan noem ik nog eens een last minute call. Dames en heren.
1: Maar ik ben er.
0: Gisteren, Marjolein, ja!
2: Welkom bij Afslag Zuid. Het gezelligste einde van je dag. Met Rudy Bal.
0: Ja, en met Marjolein. Dus zei ik nou dat je voor straf een stukje moest zingen?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Straf is ingelost bij deze.
1: Gelukkig.
0: Nou goed, we zijn compleet, dames en heren. We kunnen er tegenaan tussen nu en 7 uur een nieuwe afslag uit. Je hoorde Marjolein al even, ik ben er. En jij bent er ook bij aan de andere kant van de radio. En dat is het allerbelangrijkste. Dus welkom bij Afslag Zuid. Op de dag waarop zojuist bekend werd dat de brandweer het zijn brandmeester heeft gegeven. Als het gaat om de natuurbrand in het Limburgse Venraai en net over de grens met Brabant. Natuurbrand die woedde al sinds maandag in het gebied daar. Het vuur is overigens nog niet volledig uit. Brandweer die blijft dan ook nog gewoon in het gebied aanwezig, zodat eventuele oplaaiingen snel ontdekt en gestopt kunnen worden als dat nodig is. Dat is een berichtje dat de veiligheidsregio net nog even plaatste. En ook de dag vandaag waarop bekend werd dat Marco Borsato op 4 november naar de rechtbank gaat om zijn advocaatkosten vergoed te krijgen. Het gaat om een bedrag van 391.000 euro.
1: Veel.
0: Dat is heel veel geld. Ja. En ik snap ook wel dat je dat graag op je rekening wil zien. Als de rechtbank het verzoek goedkeurt, dan komt het bedrag volledig voor rekening van de staat. Borsato werd natuurlijk in december 2021 al beschuldigd van ontucht met een minderjarig meisje. OM eiste 5 maanden celstraf, maar volgens de rechter was er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. En daarom werd hij vorig jaar vrijgesproken. Ja, er was natuurlijk nog meer nieuws over Borsato. Het management van Marco Borsato zegt overigens intussen niets te weten van de comebackplannen waarover de Telegraaf gisteren schreef. Volgens de woordvoerder van de zanger klopt het niet dat hij volgend jaar bij de Vrienden van Amstel Live optreedt en daarna een eigen concertreeks geeft. Het klinkt voor mij een beetje, er is natuurlijk al veel over gefilosofeerd, als een rookgordijn.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Want ik denk dat het rookgordijn nog gaat verdwijnen.
1: Ik ook, en dan er wel is er degelijk toch ineens zeker, een leuk concert of zo.
0: Want hij heeft ook gezegd, ook na dat proces van luister, ik sluit niet uit dat ik gewoon weer ga optreden in 2026 of 2027 misschien wel. Dus het zit er gewoon allemaal aan te komen. Maar dit was denk ik niet even, net even niet het moment om dit
1: te beginnen. Nee, misschien nog te vroeg of zo.
0: Dat denk ik, ja. En verder is het vandaag ook de dag waarop bekend werd dat Eindhoven Airport vorige maand in juli een recordaantal van ruim 2 miljoen passagiers heeft verwerkt. En dat terwijl de echte topdrukte van de zomer nog moet komen. Want we hebben natuurlijk nog augustus en ook september is altijd een ontzettend drukke maand op Eindhoven Airport. De luchthaven profiteert volop van de grote vraag naar zonvakanties en vliegreizen. En daarmee lijkt 2026 opnieuw een zeer druk jaar voor Eindhoven Airport te worden. Dat zal voor wat betreft 2027 wel minder zijn. Want volgend jaar gaat natuurlijk de baan een paar maanden dicht. Vanaf 1 februari uit mijn hoofd tot begin juli. Dan is het heel rustig daar. Want dan gaan ze die baan aanpakken. En dan ook de laatste, de laatste spijker slaan in dat mooie gebouw. Wat
1: wanneer was dat, zei jij?
0: Ik geloof 1 februari. Dat dan de baan dicht gaat. Tot begin juli ergens. Dus,
1: wel lang ook.
0: Ja, een maandje of 5 ongeveer alles bij elkaar. En onze AI-muziekgenerator Marjolein.
1: Ja, ik ben weer benieuwd.
0: Ik heb op een knopje gedrukt en die heeft er iets van gemaakt. Geen idee wat. Laten we eens even luisteren.
1: Oh, jeetje.
0: Griekse sferen. Oh, dit.

0: krijgt spontaan zin in souvlaki en zo.
1: Ik ook, ik vind het eigenlijk wel leuk.
0: Leuk, hè?
1: Alsof ik op Creta ben.
0: Een beetje de Sirtaki, maar dan zal ik maar zeggen 2.0.
1: Ja, precies, maar dan de afslag-zuid-versie.
0: Dus straks nog een keer?
1: Doe maar.
0: Doen we.

0: een van de allereerste successen voor deze band. You too, and I will follow. Onze WhatsApp is weer helemaal intact. Hè. Werkt weer 100%. Ja, en hoe test je dat? Door gewoon test te sturen. Hè. Zoals Annie het test 1, 2,
1: test. Die test kwam aangelukkig.
0: Nou, Annie, het werkt weer volle bak. Dus je kunt weer gewoon lekker appen. En niet alleen Annie, maar iedereen die lekker aan het luisteren is. En denkt, ja, ik zoek contact met jullie. Ik wil contact met jullie. En wij vinden het natuurlijk leuk hè, als we ook contact met jou hebben. Dus gebruik de app daarvoor. 06-573-28203. Bijvoorbeeld voor ons onderzoekje. Want wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Ja, het gaat ontzettend hard met het aantal fastfoodzaken in Nederland. Ongetwijfeld heb je er vandaag iets meer over gehoord of misschien ook wel over gelezen. In 20 jaar tijd is het aantal zaken bijna verdubbeld. Dus blijkbaar vinden we het met z'n allen lekker. We hebben er in Nederland in totaal ruim 19.000. In totaal telt in Nederland ruim 38.000 eetgelegenheden. En daarvan zijn dus iets meer dan de helft fastfoodzaken.
1: Jeetje.
0: Zoals de welbekende grote fastfoodrestaurants langs de weg. Maar ook cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalonnen. Ja. Telt allemaal mee. Nou kun je ook op een kaartje zien, zag ik. In welke plaats in Brabant de grootste fastfooddichtheid per 1000 inwoners heeft.
1: Okay, ja.
0: Dat is natuurlijk casie voor ons. Hè?
1: Ja, precies.
0: Van wonen we wel op de goede plek.
1: Ik wou net zeggen, waar moet ik naartoe?
0: De top 5 voor onze provincie. Op 5 staan Helmond, Gelderop-Mierlo, Roosendaal en Tilburg. Met 1,2 fastfood restaurant per 1000 inwoners.
1: Ja?
0: Dat klinkt mij ook niet zo heel veel in de oren eigenlijk.
1: Nee.
0: 1,2. Op 4 Den Bosch en Breda met 1,3 per 1000 inwoners.
1: Ja?
0: 3 Baarle-Nassau, 1,4 per 1000 inwoners.
1: Aha.
0: Op nummer 2 staat Bergen-op-Zoom met 1,5 fastfood restaurant per 1000 inwoners. En de absolute nummer 1 in het lijstje is Eindhoven.
1: Uiteraard.
0: Met 1,6 fastfood restaurant per 1000 inwoners.
1: Nog steeds mee.
0: Ja, toch, uiteindelijk wel. Hè?
1: Denk ik, nou, per 1000.
0: Ja. Maar het gaat dus niet alleen maar. Het is niet alle restaurants. Het gaat echt alleen maar over de fastfood restaurants.
1: Ja, precies. Ja. De ongezonde snelle snack.
0: Nou, precies dat. Nou, had jij ook nog gekeken op een kaartje van Nederland, hè?
1: Ja, want ik was benieuwd. Ik dacht, nou, dat is vast een grote stad of zo waar het dan het meeste is.
0: Ja.
1: Nee, de meeste, jou noem je net, fastfooddichtheid per 1000 inwoners, is Vlieland.
0: Oh.
1: Daar hebben ze 8,3 fastfoodzaken per 1000 inwoners.
0: Ja, omdat natuurlijk niet zoveel mensen wonen ook.
1: Toen dacht ik, wat komt daar dan onderaan? Nou, het zijn alle eilandjes, Ameland, Schiermonnikoog en dan Terschelling.
0: Dus dat is het fastfoodparadijs van Nederland?
1: Eigenlijk wel. Als je daar gewoon een fastfood voor jou, zeg maar, de meeste kans wil hebben dat je altijd terecht kan, naar Vlieland.
0: Wanneer was jouw laatste bezoek aan een fastfood restaurant of een fastfood tent?
1: Nou, vraag je me wat. Ik denk afgelopen weekend.
0: Dat
1: denk
0: zo,
1: ik eigenlijk.
0: Tuurlijk. Ja. Een uurtje geleden.
1: Ja, precies dat. Toen ik hierheen kwam rijden.
0: Ja, tuurlijk. En straks als ik terug ga weer.
1: Ja. Nou, ik kom langs genoeg met die grote gele M, hoor.
0: Ja, maar dat is tegenwoordig toch bizar.
1: Bizar. Volgens mij op mijn route, dat is een uurtje, kom ik er 6 tegen.
0: En hoeveel van die 6 stop jij?
1: Ja, meestal bij 3.
0: 3, zeker. Ja. Zeker voor de helft gaan. Maar niet zo lang geleden eigenlijk.
1: Nee.
0: Wat is het dan? Zo'n hamburgertent?
1: Ja, zo'n hamburger. Ja, lekker. Ja. Zo, ik mag het dan misschien niet zeggen, maar zo'n Big Mac.
0: Ja,
1: lekker hoor.
0: Nou,
1: ja.
0: Misschien moeten we even een klein onderzoekje doen. En denk ik dan, als we het dan over fastfood hebben, voor het gemak even de frietent maar vergeten.
1: Ja, want daar gaan we elke week sowieso
0: precies,
1: heen.
0: Dat vinden we allemaal lekker. Dus, maar gewoon even uitgaan van die grote restaurants langs de snelweg. Hè. Echt een fastfoodketen. Waar je inderdaad die M ziet staan. Of waar je misschien, weet ik veel, van dat kippenspul kunt halen. Ik noem er maar gewoon even een paar. Wanneer ben jij voor het laatst naar zo'n fastfood restaurant geweest? En wat heb je daar gehaald? Laten we zullen we dat maar meteen gewoon even.
1: Ja, vind ik heel leuk.
0: Want hij werkt niet voor niks, die app natuurlijk.
1: Precies,
0: hè?
1: We moeten hem gebruiken.
0: 06-573-28203. En misschien ben je ook wel iemand, dat kan ook, hè, die gewoon per definitie nooit bij zo'n fastfood restaurant komt. Ik moet eerlijk zeggen, als ik er een keer kom, dan denk ik wel weer, ben ik wel weer genezen. Dan denk ik, nou, voorlopig hoeft het even niet.
1: Ja?
0: Ik boer alles op en ik denk, vreselijk. Het komt allemaal. Ja, het komt allemaal.
1: Nee, ik ben altijd wel blij, hoor.
0: Je vindt het lekker?
1: Ja,
0: okay.
1: Kom maar.
0: Van jou moeten ze het hebben in dit geval. Wanneer was jouw laatste bezoek aan een fastfood tent? Hè? En dan even uitgaan van een fastfoodketen langs de snelweg. Van zo'n grote. Een grote M of iets anders, weet ik veel.
1: Iets met een Whopper.
0: Whopper, ja.
1: Die, met kip. Oh, ja, zeg het maar. Ja.
0: 06-573-28203. Help ons een heel klein beetje aan.

0: het liedje Un emozione per sempre. Ach, nou ja, dan wil je toch naar Italië als je dit hoort. Klein onderzoekje zijn we mee bezig, hè. Wanneer was jouw laatste bezoek aan een fastfoodrestaurant? Laat het even weten via de app 06-573-28203. Duiken we zo meteen in de resultaten. Eerst naar Jasper, want die heeft het nieuws. Wat zit erin, Jasper?
1: Ik heb het zo over een oproep tot protest in Den Bosch. En ik heb een voorbeeld van hoe ik eigenlijk wel oud zou willen worden.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
4: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
8: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Nou, het is bijna 5:01. Er staat zowaar een file in onze provincie. Misschien wel meer zelfs. Helene van de ANWB, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Nee, het is er maar eentje. Op de A67 staat hij van Venlo naar Eindhoven. Tussen Liesel en de afrit Zomeren is de vertraging 10 minuten. Er is daar een vrachtwagen met pech stilgevallen en daardoor is de rechterrijstrook dicht.
0: Oké, dankjewel weer.
10: Omroep Brabant.
0: Maar weer wisselend bewolkt. Steeds vaker krijgen we de zon te zien. Het is 25 tot 27 graden. En vanavond en vannacht dan is het helder, wel fris. Komende nacht, want het kan afkoelen naar een graad of 13. En voor het nieuws naar Jasper Stads.
1: Goedemiddag. Boeren die roepen op om volgende week vrijdag massaal te demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch. En niet alleen boeren, maar ook burgers zijn meer dan welkom. Volgende week dan praat het provinciebestuur over het plan om vergunningen van 5 kippenboeren in te trekken, omdat zij volgens de rechter te veel uitstoot produceren op kwetsbare natuurgebieden. Boerenorganisatie ZLTO die benadrukt dat het een vreedzaam en publieksvriendelijk protest is. Chauffeurs van een bedrijf dat kadavers vernietigt in Son hebben vorig jaar regelmatig levende dieren gevonden. Dat zegt dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Het ging onder meer om kippen, varkens, runderen, geiten en een schaap. En het is verboden. Een boer is verplicht om goed te checken of de dieren die hij laat ophalen echt dood zijn. In Breda zijn bij meer dan 10 auto's de ruiten ingeslagen. De politie denkt dat dit vannacht is gebeurd. De wagens stonden allemaal geparkeerd op een bedrijventerrein. Ook deze vrouw is slachtoffer.
11: Bij ons is het alleen maar dat raam. En we hebben gehoord dat er nog 11 andere auto's zijn met meerdere ramen die kapot zijn. Maar dat is alles. Niks gestolen of zo. Gewoon ja, een kapot raam.
1: Uit 1 auto is in ieder geval een dure zonnebril gestolen. En ook vonden agenten in een van de wagens bloedsporen. In januari werden in de buurt ook al meerdere ruiten van auto's ingeslagen. Op het vliegveld in Leipzig is vannacht een drone met daaraan explosieven gevonden. En dit maakt dit incident anders dan bij andere drones, zegt NOS-correspondent Gien Balduc.
12: Bijna dagelijks is ergens in Duitsland wel dat het vliegverkeer tijdelijk wordt stilgelegd in verband met het zien van onbekende drones. Dat zijn dan ofwel hobbydrones of mogelijke spionagedrones. Maar nu gaat het dus om een explosiever aan. Het ene medium meldt dat de explosieve opruimingsdienst het in beslag heeft genomen. De andere meldt dat het tot ontploffing is gebracht.
1: De drone werd gevonden in de buurt van een Oekraïens transportvliegtuig. Vanuit Leipzig gaan er veel wapens vanuit Europa naar Oekraïne. Ik heb weer een mooi geval van zo wil ik eigenlijk ook wel oud worden. Dit keer over de Britse vrouw Brummage van 97. Zij heeft namelijk een nieuw wereldrecord gevestigd. En dat deed ze door vastgebonden op een propellervliegtuig te staan dat de lucht inging.
0: Wauw, hoe gek.
1: 97.
0: Ja, maar dit is toch het voorbeeld van wauw, hoe gek.
1: Ze is daarmee de oudste persoon ooit die aan wingwalken deed. Zo heet dat, zo op een vliegtuig staan. En het was ook geen rustig vluchtje, want het vliegtuig ging meerdere keren over de kop.
0: Zo.
1: Voor Bromwich was het allemaal niet zo bijzonder. Zij deed de stunt al 5 keer eerder, ook op deze leeftijd. Het vorige wereldrecord staat namelijk ook gewoon op haar naam. Alleen toen was ze 93. Nou, met deze stunt heeft de vrouw ook nog eens geld opgehaald voor de beroerte afdeling van een ziekenhuis waar ze vorig jaar nog zelf werd behandeld.
0: Ah, dat is wel mooi.
9: Ah, wat goed.
0: Vroeger, toen ik nog jong was, 93, toen heb ik het ook al een keer gedaan. Maar zou jij dit doen, Jasper?
1: Ik zou dit met mijn 30ste misschien niet eens doen.
0: Nee, toch niet.
1: Maar ja, het is te gek toch dat je gewoon 97 bent en gewoon fysiek zo sterk dat je dat gewoon kan.
0: Ja, het zal je oma maar zijn. Onze oma, die stond op een vliegtuig, op een vleugel.
9: En dat ging even een paar keer op en neer. Ja, dat was leuk, ja.
0: Maar hoe oud is jouw oma dan? Is die 60? Nee, ze is 97.
9: Ja, jeetje joh, wat knap.
0: Zou jij durven, Marjolein, of niet?
9: Nee, nooit. Hou op.
0: Goed, dankjewel Jasper. Yo. Tot over een uurtje weer voor een update. In de tussentijd meer nieuws op web en app. En doe nog even mee aan ons onderzoekje via de app 06-573-28203. Wanneer was jouw laatste bezoek aan een fastfoodrestaurant? Want het aantal fastfoodrestaurants is de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld. Dus je bent er vast wel geweest onlangs. Nou, laat het even weten. Zometeen de resultaten. Hier zo.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier. Omroep.
3: Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Door het oog van de nacht. Ja, het lijkt een beetje op Goldband inderdaad. Ja. Daar heeft het wel wat van
1: heeft
0: weg.
1: Heel wat van, ja.
0: Volgens mij wonen ze om de hoek, denk ik, bij Goldband. Zo klinkt het.
1: Nou, ze komen oprecht uit dezelfde stad. Oh, dus ze zitten ook bij hetzelfde managementlabel. Dus ik denk dat het een soort copy-paste qua succesvol trucje is geweest. Ja,
0: ik denk dat mijn dochters trots zijn dat ik dit net op de radio heb gedraaid.
1: Dat denk ik ook. Ik denk dat zij het heel leuk vinden.
0: En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook leuk. Ik word er blij van.
1: Ik ook. Ik vind het een goede plaat, hoor.
0: Een nieuw liedje dus. Hou ze in de gaten. Flair ga je nog vaker horen hier op Omroep Brabant Radio. Ja, klein onderzoekje wat wij halen. Wij zijn niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: En dat doen we met behulp van jou en de WhatsApp, die weer gewoon volle bak werkt. 100%. Dat is uiteindelijk functioneel. Hij is functioneel gewoon. Hij werkt.
1: Ja, dat werkt.
0: We kunnen weer berichtjes ontvangen. We kunnen berichtjes terugsturen. Dus dat is hartstikke fijn. 06-573-28203. Naar aanleiding van het nieuws vandaag dat het aantal fastfoodzaken in Nederland de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld is. We hebben er inmiddels 19.000. In totaal 38.000 eetgelegenheden. Dus meer dan de helft is eigenlijk een fastfoodrestaurant. Dus ja, we kunnen er niet genoeg van krijgen. Dat is eigenlijk wel de conclusie. Wanneer was jouw laatste bezoek aan een fastfoodrestaurant? Dat was het vraag eigenlijk. En dan een klein beetje wel de grote, zal ik maar zeggen. Dus niet de frietent, want de frietent die vinden we allemaal leuk.
1: Ja.
0: Hoort er ook wel bij, weet ik. Inderdaad, je hebt gelijk. Maar gewoon even die fastfoodrestaurants.
1: Zo aan de kant van de snelweg.
0: Met die grote M.
1: Ja.
0: Wat heb je nog meer? Je hebt ook
1: iets met een Whopper.
0: Die Whopper, die Burger King, KFC, Duncan, ik noem ze maar meteen.
1: Dunkin' Donuts.
0: Dat zou ook nog kunnen.
1: Ja.
0: Wat komt er zoal binnen, Marjolein? Hebben wij een beetje fastfood luisteraars?
1: Nou, ik vind eigenlijk dat iedereen zich erg goed er tegen kan verzetten.
0: Zijn ze wel eerlijk dan?
1: Nou ja, dat weet ik niet, maar ik denk het wel. Hermine die zegt 5 jaar geleden.
0: 5 jaar geleden?
1: Dat vind ik echt knap. Ze zegt, ik probeer een betere leefstijl toe te passen.
0: Oh, dat vind ik heel knap.
1: Dat
0: en dat je het ook goed volhoudt dan, weet je wel.
1: Ja, precies. Echt hoor.
0: Mag toch hopen dat ze toch een heel klein beetje uit de bocht vliegen.
1: Af en toe mag je wat lekker zeggen. Ja, dat hoort erbij. Marcel die zegt, 1 paar maanden geleden, lekker bij de Burger King, crispy chicken burger. En verder, ja, misschien 3 keer per jaar of zo.
0: Ja,
1: niet zo heel vaak, af en toe even.
0: Ja.
1: Maaike zegt, nooit. Gewoon echt nooit.
0: Never nooit.
1: Nou, supergoed.
0: Dan weet je ook niet wat je mist, hè?
1: Als
0: het goed zou bevallen.
1: Ja, Jol die zegt, ik kan het mij niet heugen. Het is aan mij niet besteed. Ik hou van warm eten, niet van lauw eten. En ik vind het eigenlijk best wel duur.
0: Nou, het is knetterduur.
1: Het is superduur.
0: Het is echt gewoon, je moet ervoor sparen, bij wijze van spreken, om daar te gaan eten. Kijk, sterrenrestaurants zijn duur. Maar dit is ook gewoon, vind ik, echt voor wat je krijgt.
1: Je gaat met het idee heen, ik haal even goedkoop iets snels op.
0: Ja,
1: maar doe 1 minuutje en je bent de 12, 13, 14 euro kwijt.
0: Nou, precies. En ga met een gezin er een keer langs, door die drive of weet ik wat. Nou, dan
1: kan je echt net zo goed een pizzaatje halen, hoor.
0: Ja,
1: van een koekenrestaurant.
0: Is ook wel prijzig tegenwoordig allemaal, maar dit staat niet in verhouding tot dit, vind ik.
1: Nee, vind ik ook. Iemand anders zegt nog zeker 10 jaar geleden. Dat vind ik ook echt knap.
0: 10 jaar geleden?
1: Ja, Caroline die zegt, ik vind zo'n lekker ijsje van die grote M wel lekker. Mm. Daarvoor rijden we s'avonds nog wel eens om.
0: Maar die zijn ook niet zo duur volgens mij. Hè?
1: Dat is wel. Kijk, ik deed dat ook wel eens met mijn moeder. Dan zaten we s'avonds op de bank en dan keken we elkaar aan.
0: Zijn in een ijsje.
1: Kom, even gauw, even heen.
0: Nou, het is wel de tijd van het jaar, dus het kan vanavond weer.
1: Precies. Elsie zegt, zo'n fastfood tent, al heel erg veel jaren niet geweest. We hebben hier in het dorp wel 2 stikgoeie frietboeren. Ja, vorig jaar op de terugreis van Wintersport wel een McChicken gehad, maar die had een medereisgenoot gehaald.
0: Oh, en dan mocht zij een hapje van nemen.
1: Mocht ze een hapje, denk ik. Erik, die zei, vorig jaar ergens op de terugweg van een concert, 1 keer per jaar, dat vind ik eigenlijk al te veel. Dus die is er ook niet zo fan van. Anja, die zegt, ongeveer 1 half jaar geleden, toen had ik een milkshake. Die zijn altijd wel lekker, hè?
0: Ja, vind ik ook.
1: Heel zoet.
0: En vooral ook als ze een beetje dik zijn. Ik hou niet van die slappe lurrie. Het moet gewoon, het rietje moet erin blijven staan.
1: Ja,
0: dan vind ik hem echt
1: dan
0: goed.
1: Is het een goede shake.
0: Ja, vind ik wel.
1: Ian die zegt, ongeveer 20 jaar geleden. Wow.
0: 20 jaar geleden.
1: 20 jaar geleden. Dat is niet normaal. Ethel die zegt, ik denk dat ik voor het laatst in mei ben geweest. Dat was in België op vakantie, terug van Frankrijk. Ja, dat is een ding, hè? Vakanties en laat van concerten en zo.
0: Nou,
1: dan ga je even langs.
0: Ja, wij hadden ook altijd een traditie. Als we inderdaad van vakantie terugkwamen, dan gingen we altijd eventjes naar zo'n fastfood restaurant.
1: Even wat halen.
0: Gewoon ook altijd hetzelfde. In België was dat, weet je wel. Want daar gaan we lekker eten. Dat, op de een of andere manier. En ja, dat zit er eenmaal in.
1: Ja,
0: en
1: ik denk veel mensen hoor. Veel mensen doen dat. Ja, Ricky die zegt nog, gisteren 2 Big Mac's, een grote friet en een cola.
0: Doe maar.
1: En ze zegt erbij, ik ga elke dag.
0: Hé?
1: Dat vind ik een duur geintje, Ricky.
0: Maar gewoon dan toch niet elke dag friet en dat soort dingen mag ik aan.
1: Ik weet het niet.
0: Nou, oké.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja.
1: Corrie die zei, we zijn met de kleinkinderen laatst bij die grote gele M geweest. Was niet mijn ding hoor. Ik kook liever zelf. Ik moet zeggen, Corrie, ik denk ook als jij gaat koken, dat het echt waanzinnig veel lekkerder is dan dat van een McDonald's.
0: 100%. Ja, zeker.
1: Ja, iemand nog 2 weken geleden, dus dat is vrij recent. Josette die zegt, sinds ik er tijdelijk gewerkt heb, kom ik er niet meer.
0: Oh.
1: Toen heb ik nog wel gevraagd, vertel even
0: waarom dan.
1: Daar kreeg ik nog geen reactie op, want dan wil ik natuurlijk weten waarom zij zo is afgeschrikt.
0: Precies.
1: Ja, Luke die zegt nog een maandje geleden, een Whopper bacon cheese, heerlijk. En Patrick, 20 minuutjes geleden nog, kreeg er een fotootje van, want de papiertjes en zo, die lagen nog in de auto. En Willy, die is ook niet zo fan, die zegt zeker al 6 maanden geleden.
0: Nou, je hebt er dus bij die gewoon inderdaad net ervan afkomen, maar er zijn er ook al die gewoon 20 jaar geleden voor de laatste keer daar zijn geweest.
1: Ja, de meeste mensen echt al maanden geleden. Ik denk dat die maar een paar keer per jaar gaan.
0: Dus eigenlijk hebben wij geen fastfood lovers onder onze luisteraars.
1: Tenminste,
0: hier en daar een paar. Maar niet de mensen die grote fastfood restaurants bezoeken. Ja, frietentje wel. Hè?
1: Daar doen we allemaal. Daar willen we allemaal heen.
0: Maar dat is natuurlijk ook geweldig. Nou, dankjewel allemaal voor jullie input. Wij weten weer meer. We gaan zometeen bellen met een bedrijf in Vlijmen voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag.

0: Ja, toch een hoop mensen die ook honger hebben gekregen naar aanleiding van ons onderzoekje over fastfood. Dat snap ik. Nou, kijk maar wat je vanavond eet.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Believe, zojuist van Cher. Ik zei al, ik ga bellen met een bedrijf in Vlijmen voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag in het kader van een energy shot. En dat wordt het zwembad. Zwembad De Heigraven aan de burgemeester Zwaansweg nummer 4. Even kijken of ze er zijn.
2: Middag van Petra.
0: Met wie spreek ik?
2: Met Petra Stilburg, Zwembad De Heigraven.
0: Hi, Petra met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
2: Hi.
0: Hi, ik wil jullie nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Oh, dat is heel fijn.
0: Ja, jij denkt echt, waar heb ik nou toch weer voor iemand aan mijn fiets hangen? Dat, zo klinkt je tenminste. Ja, nee, dat snap ik ook. Ja, ik bel altijd op dit tijdstip random met een bedrijf in onze provincie om nog even een leuk liedje doorheen te knallen. Een liedje dat jij leuk vindt, waar je nog een beetje energie van krijgt, zodat het helemaal goed komt met de rest van de werkdag nog. Dat is een beetje het idee.
2: Oh, dat is wel heel leuk.
0: En het kost
2: ik
0: helemaal niks.
2: Een liedje,
0: ja?
2: Oh, ik heb wel een leuk liedje.
0: Waar
2: heb
0: ik even een mooi liedje dan?
2: Ja, Gina van Falco.
0: Oh, dat is niet mooi, maar het is wel een indrukwekkend liedje.
2: Nou, het is wel een heel... Ja, ik vind het wel een mooi nummer.
0: Ja, het
2: verhaal is niet mooi, maar het nummer is wel heel mooi.
0: Het nummer is heel mooi. Falco, Genie, even lekker terug naar de jaren 80. Die ga ik voor jou draaien op Omroep Brabant Radio. Hoe is het in het zwembad daar vandaag?
2: Ja, rustig, want we hebben natuurlijk schoolvakantie.
0: Ja, maar
2: en,
0: dan...
2: ja, het is alleen kantoorwerk. Dus,
0: maar het is een binnenbad dan of zo?
2: Ja, een binnenzwembad, ja.
0: Ah, nee, ik dacht misschien openluchtzwembad, want daar hangt het natuurlijk de afgelopen weken met de benen buiten. Dus bij jullie is het lekker rustig. Ja.
2: Nee, hier is het rustig, ja.
0: Nou, ik ga Genie draaien van Falco en ik wens jou nog een mooie werkdag.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Yo, houdoe, hè.
2: Hey, groetjes, bedankt, doei doei.
1: De laatste loodjes van je werkdag.
3: Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studio-dealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
6: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn 2 mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken, het is 24 graden, vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Wil eens even kijken hoe het op de weg is. Nou, Helene de Geest die heeft zich gemeld. Dus wel degelijk nog een file weer, Helene.
11: Ja, het zijn er inmiddels 2 al. Ja. Op de A50 staat er eentje van Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Daar heb je nu 10 minuten vertraging door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En er staat op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij Stomeren een vrachtwagen. vrachtwagen met pech. En daar is de vertraging vanaf Liesel een kwartier.
10: Dankjewel. En sterkte natuurlijk in de file. Straks een bijzondere en voor mij hele onlogische bewering over koffie. Daar gaan we toch eens eventjes induiken met een expert. Ja, en verder barsten we van de goede muziek. Zometeen uit het decennium de jaren 80. Een hit van UB40.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
18: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
19: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
18: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os. Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
21: Goedemiddag, Ronnie.

0: Ja, gewoon lekker je eigen liedje blijven zingen. UB40 deed dat al in de jaren 80. Sing our own song.
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
0: Zometeen heb ik Jonas Blue voor je. Maar eerst gaan we naar Marjolein, want die praat je even bij.
3: De eigenaar van Albert Heijn in Domburg stond gisterochtend raar te kijken toen hij de winkel wilde openen. Op het parkeerterrein stonden namelijk 70 winkelwagentjes, elk netjes in een parkeervak.
0: Dat verveel je echt, hè?
3: Ja. Volgens de eigenaar waren twee nachtbrakers daar bijna 3 kwartier mee bezig geweest. Hij kon er wel om lachen en plaatste zelfs een ludieke oproep. De makers zijn volgens hem namelijk zeer geschikt voor een baantje. Ze kunnen wel wat extra personeel gebruiken. En hij weet in ieder geval al dat ze prima karretjes kunnen opruimen.
0: Ja, ik hou hier ook. Ik snap ook wel als je daar bedrijfsleider bent dat je daarom lacht, toch?
3: Toch? Dit is toch heel grappig?
0: Precies.
3: Je vernielt ook niks. Nee. Je doet niks, niemand kwaad.
0: En iedereen kent nu de Albert Heijn in Domburg ook.
3: Precies, dat is ook weer goed. En ruim 22 miljoen mensen stapten afgelopen maand in een vliegtuig van Ryanair. Dat is een nieuw record voor de luchtvaartmaatschappij. En bijna 7% meer dan vorig jaar. De toestellen zaten gemiddeld voor 96% vol. En dat is vooral dankzij de grote vraag naar vakantievluchten richting Spanje, Portugal, Italië en Griekenland.
0: En we hebben toch allemaal, als we, zal ik maar zeggen, tickets boeken. Ook bij Ryanair, maar dat geldt ook bij Transavia. Dat geldt bij Wizz Air, noem ze allemaal maar op. Dat je op een gegeven moment denkt, oh, lekker man. Ik ga naar Barcelona en dat kost maar, weet ik veel, 55 euro.
3: Ja, dat is top.
0: Top, klikken we aan. Ja. Oké, 2 personen.
3: Ik wil er graag een tas bij.
0: Ja,
3: en ik moet kiezen welke stoel, want anders zit ik niet naast degene met wie ik vlieg.
0: Totaalbedrag 450 euro.
3: Oké, afrekenen.
0: Dat hebben we
3: toch
0: allemaal.
3: Zo gaat het toch overal. Ja, precies. Het is vreselijk.
0: En ze doen het wel slim natuurlijk. En het is een lokkertje, snap ik ook wel. Zo werkt het ook. Maar ik denk dat we allemaal gepiepeld worden uiteindelijk.
3: Ja, dat
0: toch?
3: Is ook zo, ja. En wie deze zomer nog gaat paracelen, zou ik even niet luisteren. Want zo'n leuke vakantieactiviteit is in Zuid-Frankrijk voor een Belgisch gezin uitgelopen op een drama. Tijdens het paracelen brak de kabel waarmee een vader en zijn dochter aan de boot vastzaten. Ze werden toen door de wind meegesleurd en kwamen hard op het strand terecht. De vader raakte zwaar gewond, want hij probeerde zijn dochter tijdens de val te beschermen. En de Franse politie onderzoekt nu hoe het kan dat die kabel brak.
0: Zo.
3: Beiden liggen nog steeds in het ziekenhuis en de familie is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal van het ongeluk.
0: Ja, het lijkt allemaal heel veilig ook. Hè? Je denkt van, nou ja, als je valt, dan val je in het water.
3: In het water,
0: maar dan nog, als je vanaf een behoorlijke hoogte valt en je kletst op dat water, dat gaat aardig hard.
3: Nou, plus, ik ben dan altijd bang, dan denk ik, er zit een heel groot soort parachute boven jou.
0: Je verzuipt door dat
3: parachute. Als die over jou heen valt, dan verzuip je.
0: En je hebt claustrofobie. En
3: niks voor mij, niet doen, niet aan beginnen.
0: Goed, ieder zijn ding, zullen we maar zeggen, op vakantie. Koffie, daar houden de meeste mensen wel van. En ik zag een hele onlogische bewering over koffie. Echt een hele onlogische. Ga ik zo meteen even achteraan.

0: Ja, goede vibe dit liedje hoor. Jonas Blue en Edge of Desire hier in de Afslag Zuid. Ik was afgelopen week een beetje aan het scrollen voor het slapen gaan. En ja? Ik zag, hoe toevallig, een berichtje van onze slaapexpert Marijn van der Laar.
1: Oh, tuurlijk.
0: Voor het slapen gaan, ja. Kan uit die handen.
1: Dat heb een tippie.
0: En daar stond dus op zijn Instagram, heel groot, drink koffie voor een dutje. En
1: hè?
0: Toen dacht ik, nou precies, ik dacht, hè?
1: Iedereen zegt altijd, niet doen,
0: nee,
1: dan kan
0: toch
1: ik niet slapen.
0: Heel slecht, dus ik denk, ja, daar moet ik me eens even over bellen. Marijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je hoort het, hè? Je had mijn aandacht met die post. Want ja, hoezo is het goed om koffie te drinken voor een dutje? Hoe zit dat?
2: Ja, nou ja, kijk, als je een dutje wil doen, dan wil je natuurlijk ook een beetje fit wakker worden. Want er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, ga ik lekker een dutje doen, maar dan wil ik dat en dan lukt dat ook. Maar dan word ik wakker en dan voel ik echt zo'n beetje zo'n hangover effect. Alsof dat je een klein katertje hebt, weet je wel.
0: Ja.
2: En nou, het fijne van cafeïne is, als je dat dus gebruikt, dus het zit ook in thee, hè, dus hele sterke thee of koffie, dan begint het ongeveer na 20 minuten te werken. En meestal zeggen we ook een powernap, die mag eigenlijk niet langer dan 20 minuten duren, want dan kom je een beetje in een diepe slaapfase terecht. Dan word je sowieso een beetje, ja, een beetje slaperig wakker. Dat wil je natuurlijk niet, want je wil juist fit worden van zo'n dutje. En die koffie, die helpt je dus om na 20 minuten een boost te geven en dan word je dus gewoon fitter wakker.
0: Kijk, ja, in mijn beleving, koffie en slapen, dat zijn twee uitersten. Die horen niet bij elkaar, maar in dit geval bij een powernapje passen ze dus wel bij elkaar. Maar die koffie is dus eigenlijk alleen maar functioneel bij een powernapje, begrijp ik uit
2: jou. Ja, ik zou niet net voordat je naar bed gaat drinken, want over het algemeen houden inderdaad aan dat je zo'n beetje, ja, 9 uur voordat je naar bed gaat eigenlijk al geen koffie meer moet drinken.
1: Oh, dat is eigenlijk best lang.
0: Oh, ik zit hier aan een kopje, dus hoe laat mag ik dan naar bed vanavond?
2: Hoe laat is het nu? Ja, dat is heel laat al, denk ik.
0: Voorlopig nog even niet. Hey, maar dat vind ik allemaal wel een leuk verhaal, hè, dat powernap en zo. Dat hoor je natuurlijk steeds vaker ook. Maar hoe kun je nou eigenlijk zorgen dat je ook daadwerkelijk een powernapje kunt maken? Want je kunt wel denken, oké, ik ga nu een kopje koffie drinken en dan ga ik dadelijk lekker powernappen. Maar als dat niet lukt, ja, dan heeft die koffie hopelijk gesmaakt, maar dan is het ook niet functioneel verder.
2: Nee, zeker niet. Kijk, je hebt verschillende type mensen. Sommige mensen die kunnen gewoon op een bank gaan liggen en die vallen meteen in slaap. Vaak ook mensen die zeg maar een hele korte nacht gehad hebben, die zichzelf weinig tijd gegeven hebben om te slapen, die kunnen vaak in de middag heel gemakkelijk slapen. En dan is het natuurlijk handig om van tevoren koffie te drinken. Ben jij iemand die sowieso wat moeite heeft om een dutje te doen overdag? Ja, dan zou ik dat sowieso niet gaan doen. Dan zou ik lekker buiten een wandelingetje maken of iets anders wat je lekker ontspant. Maar focus dan niet al te veel op ik moet nu slaap krijgen. Dat is een hele belangrijke.
0: Ja, powernap kun je dus eigenlijk niet plannen, zeg jij een heel klein beetje. Of je, het moet structureel in je systeem zitten.
2: Ja, of je bent een hele gemakkelijke slaper. Hè. Sommige mensen die vallen gewoon in slaap in de trein tegen de ramen. Die weten meteen wel van smaak erop eruit zit. Ja, die mensen heb je ook. Ja, weet je. Ja,
0: ja, die ruiken de vorige bewoner, zal ik maar zeggen, van de plaats toch daar. Ik zie het ook voor me. Hey, maakt het tijdstip voor wat betreft een powernapje nog uit? Of kan dat bij wijze van spreken ook afhankelijk van je rooster gewoon s'avonds laat een keer zijn of zo?
2: Meestal houden we een beetje tussen 12 en 3 aan in de middag. Dat is ook eigenlijk een lekkere dip eigenlijk in alerttijd. En dat is vaak een moment waarop je en gemakkelijk een dutje kan doen en waarop het ook wat minder ten koste gaat van je nachtslaap.
0: Ja. Kun je met een powernap ook slechte nachtrust compenseren of is dat bullshit?
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken, heb ik een korte nacht gehad, doordat ik mezelf te weinig tijd gegeven heb? Kijk, dan kan een powernap in principe best wel helpen. Maar als jij een slechte slaper bent, dan adviseren we meestal niet om overdag te gaan slapen, omdat je dan vaak het slaapprobleem alleen maar verergert.
0: Precies. Nou, helder. Dus enige nuance bij de uitspraak, drink koffie voor een dutje, dat gaat over een powernap, Marijn.
2: Daar gaat het over een powernap, zeker.
0: Goed, hey, dankjewel en tot de volgende maar weer.
2: Yes, tot de volgende.
0: Houdoe. Yo.
3: Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid.

0: Een beetje heilig water. Marshmallow en Jelly Roll hier in Afslag Zuid. We gaan langzaam richting 17:30. Straks natuurlijk het nieuws. Wordt gelezen door Jasper. En na 17:30 hebben we nog een leuk zomerpakketje dat je kunt winnen. Met daarin natuurlijk sowieso de anti-stress Brabobolide. Maar ook een Brabander zonnebril. Jawel. Spelletje straks. Hou de radio aan. Doe lekker mee. Dit is Gotye. Somebody that I used to know.
1: Now then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Gotje, somebody that I used to know. Kijk, Jasper die is aangeschoven voor het nieuws zometeen. Wat zit er in, Jasper?
1: Er is een grote zoektocht aan de gang in de Bergse Maas. En ik heb het over een ongeduldige man die zorgt voor wat verbaasde gezichten in Amerika.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
5: Jan Sluiters, Anton der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
6: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Oké, het mag dan wel vakantie zijn. Toch een filemelding, of misschien wel meer zelfs. Helene de Geest van de ANWB, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Nee, er staat één file op dit moment, dus het valt reuze mee met de drukte op de Brabantse wegen. Op de A50 van Eindhoven naar Oss staat nu file tussen industriegebied Eckersrijd en Sint-Oederode. De vertraging is een kwartier, de oorzaak een auto met pech.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, wisselend bewolkt in onze provincie, af en toe wat wolken. Dan laat de zon zich weer eventjes zien. Temperatuur tussen de 25 en 27 graden. Komende avond en nacht, dan wordt het helder en ook een stukje frisser dan de afgelopen nachten, want het koelt af naar een graad of 13. En voor het nieuws gaan we naar Jasper Stads.
1: Goedemiddag. In de Bergse Maas bij Waspik is een man van een boot gesprongen en sindsdien wordt er volop naar hem gezocht. De man die wilde naar de kant zwemmen om brandstof voor zijn schip te halen, maar na de sprong raakte hij vermist. De brandweer is met duikers naar hem op zoek. In Zundert is vannacht een voordeur van een huis vernield door een explosie. De bewoonster werd rond 3 uur wakker van het brandalarm en zag daarna een groot gat in haar voordeur. De politie roept mensen die iets gezien hebben of camerabeelden op om zich te melden. Goed nieuws voor als je in Eindhoven woont en een hekel hebt aan koken. De stad heeft relatief de meeste fastfoodzaken van Brabant. En daar zijn deze mensen wel blij mee.
9: Nou, wekelijks, denk ik één keer in de week, ja, zoiets.
10: Regelmatig, zeker in de vakantie.
11: Weet af en toe toevallig vanmiddag nog een klein burgertje bij.
12: Valt eigenlijk best wel mee. Mijn vrouw had me goed in de gaten, dus die zorgt altijd voor gezonde voedsel binnenkrijg.
1: Ja, gemiddeld vind je in Nederland ongeveer 1 fastfoodzaak per 1000 inwoners. In Eindhoven zijn dat er 1,6. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van een huis. En dat is nodig, want het gaat vaak fout bij de aanschaf van bijvoorbeeld een thuisbatterij of zonnepanelen. De vraag naar dat soort spullen om je huis te verduurzamen groeit. Malafide bedrijven die maken er misbruik van, zegt Vereniging Eigen Huis.
13: Het gaat dan veelal aan de deur of telefonisch. Nou, je kent het wel, je zit net te eten en de deurbel gaat. Dan wordt er vervolgens aangedrongen op een snelle handtekening. Er wordt gezegd, nu tekenen, want anders is de aanbieding niet meer geldig. En voor je het weet zit je aan een product vast dat helemaal niet werkt of niet bij je past.
0: Ja, dan ren je natuurlijk naar de kast om een pen te halen en dan ga je meteen tekenen.
1: Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat de druk hoog wordt wel aan de deur.
0: Ja, maar kom, je weet toch dat dat soort mensen, dat is gewoon foute boel. Dan moeten toch allerlei alarmbellen afgaan als dat soort mensen aan de deur komen.
1: Ja, maar er zijn ook genoeg mensen die het natuurlijk lastig vinden om zo iemand dan af te wijzen. Of misschien juist wel denken, ja, ik ben hier wel mee bezig. Ik kom er zelf niet achter. Ja. Speelt in een hooiberg wat fijn dit.
0: Nou, ik zeg altijd tegen dat soort mensen die aan de deur komen, luister eens, als ik er behoefte aan heb, dan mail ik jullie wel. Of dan zoek ik zelf wel contact. Ja. Ik trek nu de deur dicht als je niet erg vindt. En dan zijn ze ook weer weg.
1: Heb ik aan de telefoon ook altijd. Ja. Geen thuis heb. Maar goed, Eigen Huis die wilde met dit meldpunt achterkomen welke praktijken nou het vaakst voorkomen, want dan kunnen ze huiseigenaren ook beter waarschuwen. Agenten van de alarmcentrale in Amerika die snapten even niet wat voor melding er nou precies binnenkwam. Ze kregen een belletje van een supermarkt en die zei dat er een helikopter op de parkeerplaats stond. rond. Nou, agent die namen meteen een kijkje, maar konden eigenlijk weinig. Want het was al snel duidelijk dat de man van wie de helikopter was, ja, geen enkele regel had overtreden. Je mag je helikopter gewoon parkeren op die parkeerplaats. Ze hadden dan wel de vraag van, ja, waarom deed die man dit nou eigenlijk? Nou, hij vond de weg naar de winkel met zijn auto, maar allemaal veel te lang duren.
0: Dus je gaat gewoon boodschappen doen met de helikopter.
7: Wat heerlijk.
1: Hij ging boodschappen doen met de helikopter.
0: Dat is toch wel heel stoer, of niet?
1: Ja. Ik snap die man wel.
0: Ik vind dat zo'n man, die moet een privéplekje krijgen, toch, daar op die parkeerplaats. Het is gewoon de moet zijn plekje worden.
1: Ik ben al blij dat je hem niet op het dak zet.
0: Wat zei je?
1: Ik ben al blij dat je hem niet op het dak zet.
0: Wel briljant als je gewoon lekker boodschappen gaat doen. Kun je nog eens wat meenemen ook, hè?
7: Ja, precies. Hoppakee. Dat is handig.
0: Ik zou naar Duitsland vliegen, trouwens. Het is goedkoper.
7: Leuk direct daar denken.
0: Hey, dankjewel, Jasper. Ja. Een paar jerrycans meenemen met peuken inderdaad. Of bel, vliegen we nog even naar Bels toe?
7: Ja, precies.
0: Dat is toch goedkoop.
7: Ik ben toch onderweg. Ik kan even vliegen. Maakt niet uit.
0: Goed, dankjewel Jasper. Tot over een uurtje weer voor een update. Wij gaan zo een spelletje spelen. Je mag meespelen als je dat leuk vindt. Dan maak je namelijk kans op de anti-stress Brabo-bolide en een Brabander zonnebril. Maar eerst nog even Julien Clerc en prachtige Venise.

0: dat was die Julien Clerc. Misschien kom je wel terug uit Frankrijk. Hè? Ben je er een paar weken geweest? Zit je nu in de auto en op de Brabantse Route du Soleil, zal ik maar zeggen. En hoor je dit op de radio, dan heb je toch wel een beetje sweet memories, denk ik, aan dat prachtige zonnige zuiden. Venise, zo heette die. Floris Lafeber van Weerplaza, goedemiddag.
1: Bonnie, goedemiddag.
0: Het was vandaag wel een paar graden koeler dan gisteren. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het helemaal niet zo erg eigenlijk.
1: Ja, best lekker. We hebben momenteel te maken met een westelijke stroming. Een stevige westelijke wind die voert ook minder warme lucht naar Brabant toe. Op dit moment is het nog wel behoorlijk warm, met 25 graden in het westen van de regio en nog 27 of 28 graden in Eindhoven. En vanavond koelt het heel langzaam af naar een graadje of 20, rond een uurtje of 9. De zon schijnt, er trekken wat wolkenvelden voorbij en het blijft de rest van de avond gewoon droog. En vannacht koelt het onder heldere condities af naar een aangename 13 of 14 graden.
0: Nou, jij zegt het, aangename inderdaad, want de afgelopen nacht hadden we nog een aardige plaknacht te pakken, vond ik.
1: Ja, zeg dat wel. Toen was het niet warmer of niet kouder dan 20 graden in de regio rondom Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. Maar komende nacht is dat heel anders. 14 graden is de minimumtemperatuur en de wind zwakt heel geleidelijk in kracht af. En morgen hebben we een hele aardige dag voor de boeg. Een prima zomerdag met temperaturen van 23 of 24 graden. Misschien dat het op een enkele plek nog zomers warm wordt met 25 graden. En maar op de meeste plaatsen is het gewoon aangenaam weer. Het zonnetje schijnt, er trekken wat wolkenvelden voorbij. Op de meeste plaatsen blijft het opnieuw droog. Wel staat er opnieuw een stevig windje uit het westen boven land met windkracht 4 of 5.
0: Ja, en dan richting het weekend, te beginnen bij de vrijdag.
1: Ja, vrijdag opnieuw een prachtige dag, 24 graden in de grote steden van provincie Brabant. Opnieuw flink wat ruimte voor de zon, wat wolkenvelden. Er staat iets minder wind dan vandaag en morgen, dus een prachtige zomerdag opnieuw. Maar in het weekend wordt het weer warmer.
0: Oké, en dat is echt een stuk warmer? Of?
1: Ja, dat is weer een stuk warmer, want die zuidelijke stroming die brengt hele warme lucht met zich mee. Boven Frankrijk is het momenteel weer behoorlijk heet, 35, 36 graden in het midden en zuiden van het land. En die warme lucht komt met die zuidelijke stroming ook weer richting Brabant. Met op zondag zelfs weer tropische temperaturen in grote delen van het zuiden van het land. 30 graden of meer en het vooruitzicht naar volgende week ziet er nog heter uit.
0: Zo, nou goed, die kunnen we in onze zak steken. Floris, dankjewel. Ik wens jou een mooie avond. Tot de volgende weer.
1: Fijne avond.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, ik ben Barry, de Brabantse bagageboy. En ik zorg ervoor dat jouw koffer in het goede vliegtuig meegaat.
0: Nou, laten we hopen van wel, want je moet er toch niet aan denken dat je naar die bagageband staat te turen en dat hij maar niet komt. Hij komt, maar hij is maar...
3: En dat je maar wacht ook, hè. Je wacht tot die allerlaatste koffer er is geweest.
0: Altijd jouw... Oh. De laatste koffer is altijd jouw koffer. Of je hebt drie koffers en dan heb je er twee al en die derde die laat op zich wachten, weet je.
3: Ja, ook irritant.
0: Maar goed, onze Barry, de Brabantse bagageboy, die heeft jouw hulp nodig, want zoals je weet staat op het label van een koffer die je dan incheckt altijd een code van de luchthaven. Drie letters is dat. Waar de koffer naartoe moet. Als die bijvoorbeeld naar Barcelona moet, dan staat er BCN op. Moet die naar Eindhoven? EIN. Moet die naar Londen Stansted? Dan staat er STN op. Nou, zo zijn er tal van coderingen. En onze Barry, die heeft de hulp gewoon een beetje nodig, want hij heeft namelijk een koffer en het is van het grootste belang dat hij de koffer in het juiste vliegtuig gaat stoppen. Dus ik zou zeggen, help hem een handje. En dat doe je niet voor niks, want we hebben een anti-stress Brabo-bolide hier, Marjolein.
3: Ja.
0: En een extraatje?
3: Ja, we dachten we doen er even een zonnebrilletje bij.
0: Hoppakee, maar dan wel een Brabander zonnebril.
3: Uiteraard, natuurlijk, rood-wit geblokt.
0: Daar kun je dus vier mee maken op welke vakantiebestemming dan ook. Dan word je, zou ik maar zeggen, overal herkend gewoon.
3: Dat is een goeie.
0: Dat is een goeie. Worstbroodje, dat is een goeie. Komt uit Brabant. Dus als jij de anti-stress Brabo-bolide wil winnen en een Brabander zonnebril, even luisteren. En ik denk... Krap even achter mijn oren. Het is, het is radio, maar krap even achter mijn oren. Want ik denk dat hij best pittig is. Maar luister even mee en help Barry, de Brabantse bagageboy.
2: Ik heb hier een koffer met op het label ORD. In welk vliegtuig moet die koffer? In het vliegtuig naar Chicago, Orlando of San Diego?
0: Ja, precies. Op het label staat dus ORD. In welk vliegtuig moet Barry, de Brabantse bagageboy, die koffer stoppen? 1. In het vliegtuig naar Chicago. 2. In het vliegtuig naar Orlando. Of 3. In het vliegtuig naar San Diego.
2: Ik heb hier een koffer met op het label ORD. In welk vliegtuig moet die koffer? In het vliegtuig naar Chicago, Orlando of San Diego.
0: Ja, misschien weet je het. Dat kan. Dat vind ik knap. Dan mag je dat vooral laten weten natuurlijk. En anders zou ik gewoon een gokje wagen. Hè. Voor een anti-stress Brabo-bolide en een Brabander zonnebril. ORD op het label. Moet die koffer in het vliegtuig naar 1 Chicago, 2 Orlando of 3 San Diego? Even appen, want daarvoor kun je de app gebruiken. 06573.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Het is gewoon ontzettend lekker om te pingelen op die piano. Nou, ook al is het dan een oude piano. Weet je, die klinken vaak het best, heb ik hem wel laten vertellen. Diana Ross, die old piano. En dat was er eentje uit de jaren 80.
1: Hoi, ik ben Barry, de Brabantse bagageboy. En ik zorg ervoor dat jouw koffer in het goede vliegtuig meegaat.
0: Ja, maar Barry, de Brabantse bagageboy, die heeft wel een beetje hulp nodig van jullie. Dus daarom spelen we dit spelletje met kans op de anti-stress Brabo-bolide. En ook nog eens een keer een Brabander zonder bril. Anita aan de lijn. Dag Anita, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hoi. Ben je al op vakantie geweest, Anita, of niet?
2: Nee, ik sta nog op de planning. Afgelopen weekje Spanje gehad naar de broer.
0: Ja.
2: En in september ga ik nog een weekje een cruise maken.
0: Zo, de knetters. En waar gaat die cruise naartoe?
2: Naar de Middellandse Zee.
0: Oh, wel lekker, hè?
3: Lekker, hoor.
0: Het is wel stoer natuurlijk om dan op dat dek te staan met een Brabander zonnebril, Anita, hè?
2: Ja, wat dacht je dan? Die had ik nog niet.
0: Nee, nou, kijk, wie weet gaat het zometeen gebeuren. Want onze Mary, de Brabantse bagageboy, die heeft, zoals ik al zei, wat hulp nodig. Want die kan het eigenlijk allemaal niet alleen. Als je gaat vliegen, dan check je soms wel eens bagage in. Dan gaat er een label omheen en dan staat er dan vervolgens een code op. En drie letters van de luchthaven waar die naartoe moet, wat ik al zei. Gaat die naar Barcelona, ja. Is het BCN? Gaat die naar Eindhoven, is het EIN? Nou, ze kunnen er 100.000 opnoemen. Onze Barry, de Brabantse bagageboy, die heeft een koffer in zijn hand en die wil hem graag in het goede vliegtuig stoppen. En daar heeft hij jouw hulp bij nodig, Anita. Luister nog even goed.
1: Ik heb hier een koffer met op het label ORD. In welk vliegtuig moet die koffer? In het vliegtuig naar Chicago, Orlando of San Diego?
0: Nou, help Barry, onze Brabantse bagageboy, een beetje. Moet die koffer in het vliegtuig naar 1 Chicago, 2 Orlando of 3 San Diego, Anita?
2: Deze gaan naar Chicago.
0: Die gaan naar Chicago. Eens even luisteren, ja, hoor.
1: Het goede antwoord is toch echt Chicago. Fijne vakantie.
0: Hartstikke idee. Helemaal goed. Was dit parate kennis of heb je het even opgezocht, Anita? Eerlijk, hè?
2: Ik heb het even opgezocht.
0: Ja, dat mag, hè? Dat mag in het leven.
3: Dat is heel slim.
0: En dat is heel slim, want dat levert jou inderdaad op de enige echte anti-stress Brabo-bolide. En het gave is, we doen er ook nog gewoon die Brabander zonnebril bij. Dus waar zullen jij de blitz maken tijdens die cruise daar in de Middellandse Zee?
2: Dat denk ik ook. Ik maak dan zeker een foto van.
0: Nou, zeker doen en opsturen vinden we hartstikke leuk. En alvast een fijne vakantie gewenst. Dan blijf nog even aan de lijn voor de gegevens, zodat we alles netjes op kunnen sturen naar je.
2: Oh, nou, stik leuk.
0: Yes.
2: Dankjewel.
0: De groetjes en tot de volgende.
2: Houdoe.
0: Zo, die Anita scoorde toch maar eventjes een Brabander zonnebril.
3: Zo, kan ze mee voor de dag komen op die cruise.
0: Nou, wie weet, morgen nog een spelletje met opnieuw kans op zo'n pakketje. We hadden nog een AI-opening song staan.
3: Oh ja, is ook zo.
0: Waar jij heel enthousiast over was. En ik eigenlijk ook wel. Omdat hij een beetje Grieks ademt, hè?
3: Precies. Misschien gaat ze daar wel langs met de cruise.
0: Nou, precies. We doen hem nog even, hè? Komt-ie, Lester Hoed.

heerlijk. Een beetje in Griekse sferen. We gaan zo meteen verder na 6 uur met het laatste uur afslag Zuid alweer. Hou de radio lekker aan, want we gaan er samen met jou een feestje van maken. En tot aan 6 deze.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
7: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
8: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist, Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
9: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
8: Summer Sale bij Kwakernaat Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dank u. Ik heb ontzettend prettig nieuws voor de automobilisten in Brabant, want je kunt overal gewoon lekker doorrijden. Er zijn geen filemeldingen die van de ANWB komen. Mocht jij er wel een hebben, breng ons op de hoogte via de app 06-573-28203. Straks Olivia Dean, maar eerst de Four Tops Show op je radio met Loco en El Capulco.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
21: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
20: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
21: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
22: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
25: Hoi, Ronnie!

0: lekkere zonnige zomeravond. 5 augustus 2026, nog aangename temperaturen. Klein windje, de zon laat zich regelmatig zien dus. Wat leed je om te genieten van deze avond met Olivia Dean op de radio?
1: Omroep Brabant.
0: Zometeen van Olivia Dean naar Guus Meeuwis. Maar eerst even een tussenstation, want daar zit Marjolein Koning. Die praat je bij.
2: Ja, de politie heeft een record aantal meldingen gekregen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar waren er al meer dan 7000 meldingen. Oplichters doen zich voor als agent en proberen met smoesjes je geld, sieraden of bankpassen mee te nemen. De politie benadrukt nogmaals, echte agenten komen nooit bij jou aan de deur om waardevolle spullen op te halen. En meer bier verkocht, meer winst, maar toch verdwijnen er banen. Dat gebeurt bij Heineken. De brouwer zag de omzet en de winst in de eerste helft van het jaar weer stijgen. Vooral dankzij sterke verkopen buiten Europa. Ondertussen gaat het bedrijf verder met een reorganisatie waarbij in totaal 5.000 tot 6.000 banen worden geschrapt.
0: Dat lijkt me ontzettend pijnlijk als jij dan buitengebieberd wordt. En je ziet dus dat er meer bier wordt verkocht, dat er meer winst is. En
2: jij moet toch weg.
0: De weg wezen, want er is geen werk meer voor je.
2: Ja, zuur is dat.
0: Heel erg, echt. Als het nou slecht gaat met een bedrijf, weet je, dan is er misschien nog enigszins begrip.
2: Ja, dan weet je dat er gewoon geld bespaard moet worden.
0: Precies, maar dit klinkt heel onlogisch.
2: Ja, flauw. En Demi Vollering heeft zojuist de 5e etappe in de Tour de France Femmes gewonnen. De 29-jarige renster was in Belleville de... Nou, nu weet ik eigenlijk niet of ik dit goed zeg, maar ik denk Beaujolais. Jij kan Frans?
0: Belleville en Beaujolais.
2: Beaujolais, in de buurt. Maar ze was de snelste in de sprint van 3 net voor de finish. De gele trui, die blijft wel in het bezit van de Zwitserse Reuser. Maar zijn Vollering staat hierdoor nu op de 2e plek in het algemeen klassement.
0: Hoppakee, die kan ze in de zak steken. Doet ze toch maar gewoon eventjes. Het is vakantietijd en op vakantie gaan is hartstikke leuk. En dat vinden inbrekers ook.

0: stond natuurlijk op nummer 1 in de Brabantse top 100, hè, met het prachtige Brabant. Op de dag van de zachte G heb je het nog allemaal kunnen horen toen we live in Gemert stonden. Ik wil terug naar Gemert.
1: Ja, ik ook.
0: Wat leuk.
1: Ik ook.
0: Het was zo'n ontzettende feestdag en volgend jaar is het ook weer gewoon een dag van de zachte G. En wie weet staan we daar of ergens anders, dat weten we. Het is nog ver weg, maar het is in ieder geval ontzettend goed bevallen. Ook mede dankzij jullie aanwezigheid natuurlijk. En die mooie Brabantse top 100, waar Guus dus, wat ik al zei, op 1 stond met Brabant. Maar dit was een ander liedje van hem. Arme Opa.

0: ook weer bent, hè, Marjolein. Want dan hebben we toch weer een hoop wijsheid in huis. Dat wil je niet weten.
1: Ja, joh, dat houdt niet op.
0: Ja, ik zei net al, op vakantie gaan is hartstikke leuk. Maar dat vinden inbrekers ook, Marjolein.
1: Zo, en dat kan je wel zeggen. Want dit is de week waarop eigenlijk... Ja, we hebben 3 vakantieregio's in Nederland. Dat overlapt deze week. Dus nu is iedereen vrij. Iedereen heeft zomervakantie.
0: Het is ook te merken op de weg, hè. Want er is ook eigenlijk nauwelijks verkeersinformatie. Ja. Dus het is gewoon
1: uit. Want de AWB soms gewoon niet binnenkomt bellen. Dat is eigenlijk heel uniek.
0: Ja. Ik heb begrepen dat Helene de Geest de afgelopen uren probeert om 180ers te gooien op het dartbordje.
1: Ja, je moet toch wat doen, hè, bij de AWB.
0: Dan heet hij voor Helene de Geest.
1: Ja, precies. Nou, we zijn dus allemaal lekker weg. Het is vakantieperiode, het is een vakantiepiek. En dat zie je blijkbaar in de inbraken. Want het zijn er nu, in deze periode, dat is standaard 66 per dag.
0: Zo, de knetters.
1: Dat vind ik toch veel. Dat is 20% meer dan op een andere zomerdag.
0: Op zich ook logisch, omdat inderdaad iedereen weg is natuurlijk.
1: Ja, en nu heb ik even gekeken naar, nou ja, wat zeggen experts hier nou over. Ik schrok hier een beetje van. Een inbreker heeft maar 30 seconden nodig om te bepalen of jouw huis het doelwit wordt of niet.
0: Dus die heeft een soort inbreekscanner in zijn hoofd.
1: En dan kijkt hij blijkbaar naar, ligt er een stapel post voor de deur, weet je wel. Blijven gordijnen de hele dag op dezelfde stand staan ze altijd dicht, gaan ze ook open, blijven ze altijd open.
0: Dat, logisch.
1: Ook, en dit is misschien wel eentje waar ik helemaal niet over nadacht, in de aanloop van jouw vakantie staat dan jouw caravan voor de deur.
0: Ja.
1: Of jouw dakkoffer op je auto.
0: Oh ja, nou vooral die laatste. Dat heb ik eigenlijk ook altijd, bedenk ik me nu. Kijk, ik heb geen caravan, maar dus eigenlijk voor inbrekers een soort van alert.
1: Een soort van, kijk eens, wij gaan straks
0: over
1: weg.
0: Over 3 dagen moet ik hier nog eens even langs rijden.
1: Precies, over 4 dagen komen ze even terug. Ja.
0: En zo'n dakkoffer inderdaad ook, denk je ook niet over na.
1: Nee.
0: Want het is niet zo dat ik die de avond van tevoren erop schroef en dan vervolgens de volgende dag wegrijd. Dat gebeurt
1: een paar dagen. Is ook gewoon handig, dat doe je alvast
0: hij
1: even.
0: Kan maar vast zitten op dat.
1: Precies.
0: Ja, logisch, ja.
1: Nou ja, dus daar kijken ze allemaal naar. Nou, twijfelt de inbreker dan nog, dan doen ze soms even een takje of een tandenstoker tussen je deur.
0: Oh ja.
1: Ze dan over 2 dagen terugkomen en die zitten nog steeds. Nou, dan hebben ze vrij spel. Nou, daarom zeggen experts, ga je op vakantie, dit zijn even de open deuren ook, maar draai je deur altijd op slot.
0: Logisch,
1: hij is te flipperen. Laat ramen ook niet op kiepkantel staan of ook niet dat raampje bovenin, want ze pakken echt wel een container of iets waar ze op kunnen staan en dan klimmen ze zo naar binnen.
0: Ja.
1: Leg geen dingen die van waarde zijn in het zicht, want dat willen ze hebben. Geen laptops, geen sieraden, geen autosleutels op tafel waar je zo recht uit het raam opkijkt. Verstop je huissleutel. Ja, dit gebeurt dus echt blijkbaar nog heel veel.

0: Een veel voorkomende gebruik. Een tijdschakelaar, zodat er een lampje aangaat 's avonds.
1: Ja.
0: Ja, en zorg voor een goedgekeurd inbraakwerend. Een beetje deuren, hang- en sluitwerk noemen ze dat dan. Maar dat werkt dus echt. Want als je dat dus volgens de veilige officiële keurmerkjes doet.
1: Ja.
0: 90% minder kans op inbraken.
1: Als je gewoon een goede spul hebt, zou ik maar zeggen. Ja.
0: Gewoon zorg dat het inderdaad allemaal werkt. En dat je zo'n 3 sloten deuren hebt en dat soort dingen.
1: Nou, dan betaalt het zich uiteindelijk ook terug, toch?
0: Ja, dat is het wel. Ja. Ja. En ja, de laatste, we kennen hem. Plaats je vakantiefoto's pas als je weer terug bent.
1: Guilty.
0: Ja, ik ook.
1: Guilty.
0: Ik direct.
1: Hartstikke guilty.
0: In het vliegtuig zit.
1: Ja, gaat-ie. Ja, eigenlijk is het ontzettend stom. En ik zie echt wel serieus mensen die daar echt rekening mee houden.
0: Oh ja?
1: Ik vind het
0: goed.
1: Ook knap.
0: Ja.
1: Maar ik verveel me op vakantie ook wel eens. En dan vind ik het gewoon leuk om die dingen te posten.
0: Nou, en ik vind het ook gewoon leuk, want dan denk ik, kijk eens waar ik ben.
1: Ja, ja. Dus het is inderdaad niet slim.
0: Nee.
1: Maar het is wat het is, zullen we maar zeggen. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb me de laatste keer over dat laatste punt heb ik wel even nagedacht. Maar dat was toen ik er al heel veel had gepost.
0: Toen was dat te laat.
1: Maar toen dacht ik wel, ik heb dit jaar eigenlijk ook niemand gevraagd om af en toe even bij me binnen te lopen. Omdat we relatief kort op vakantie gingen. Kijk, als we 2 of 3 weken, dan doe ik het wel. Maar nu dacht ik, ik heb niemand gevraagd. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ik dadelijk thuis kom. En na aanleiding van die posts, er misschien bij mij is ingebroken.
0: Nou ja, het kan wel. Ik bedoel, dan is er niemand dus die de post weghaalt.
1: Nee,
0: niemand die de gordijnen open of dicht doet, zodat het even verandert in ieder geval.
1: Nee, ik heb in ieder geval wel lampjes die schakelen en dat soort dingen. Maar het kan natuurlijk binnen 2 dagen gebeuren. Dus dat,
0: het zijn allemaal open deuren, we weten het allemaal wel. Maar ik schrok toch van dat er 66 inbraken per dag gebeuren nu.
1: Ja, maar ik vind de dakkoffer vind ik nog wel even een attentie.
0: Ja, daar had ik ook nog nooit over nagedacht.
1: Nooit over nagedacht. Nee.

ga je met vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 12 en 2 op muzikale wereldreis van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige

0: De radio, daar worden heel veel mensen kei blij van. Money, money, money. Het is bijna 6:30. We gaan richting het nieuws. Nieuws krijg je zometeen van Jasper. Wat zit er in, Jasper?
1: Er wordt nog altijd druk gezocht naar een vermiste man uit Oosterhout. En camera's trekken veel bekijks in Helmond.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
4: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
3: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
6: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
7: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
3: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
8: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
9: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: 1 minuut over 6:30. Goed nieuws voor de automobilisten in onze provincie. Dus jij op dit moment, als je tenminste op het asfalt rijdt ergens, geen files, dus overal lekker doorrijden.
10: Omroep Brabant.
0: Qua weer is het ook aangenaam. Over het algemeen wel bewolkt, maar af en toe dan ook wat heldere momenten. Temperatuur is nog zalig, 27 graden op dit moment. Vannacht dan is het helder en ook vanavond het wordt wel wat frisser dan de afgelopen nachten, 13 graden. Morgen krijgen we een droge dag met zon en dan kan het 25 graden worden. En voor het nieuws naar Jasper Stads.
1: Goedenavond. De politie die maakt zich ernstig zorgen om Antoon van 78 uit Oosterhout. De man wordt sinds zondagmiddag vermist. Duikers zoeken vandaag opnieuw in het Wilhelminakanaal. Speurhonden sloegen gisteren aan op een plek onder de brug. Ook de familie maakt zich zorgen omdat Toon dementie heeft, slecht kan lopen en iedere dag medicijnen nodig heeft. Het is nog niet duidelijk hoe lang Joey Veerman langs de kant zit. De middenvelder van PSV kreeg in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal direct rood. De KNVB wil Veerman een straf opleggen van 2 wedstrijden, maar daar gaat PSV volgens het Eindhovens Dagblad niet mee akkoord. De zaak ligt daarom bij de tuchtcommissie en die doen vrijdag uitspraak. Het gaat goed met de ooievaar. Was het dier ooit bijna verdwenen uit Nederland? Nu kun je ze vaak in grote groepen zien. Zeker in deze tijd van het jaar. Henk kijkt met zijn verrekijker iedere avond zijn ogen uit.
11: Wat ze dus doen in de trektijd is dus bij elkaar komen in groepen van enkele tientallen, soms tot wel meer dan 100 ooievaars. En die gaan samen dus op trek naar Afrika.
1: Ruim 100 jaar geleden was het dier bijna verdwenen. Nu zijn er zo'n 2000 broedparen in Brabant. De grote natuurbrand in het noorden van Limburg is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid en dus is de brandweer druk bezig met nablussen. Daarvoor krijgt Limburg hulp uit bijna heel Nederland.
12: Wat wij zelf niet hebben is binnen deze regio bijvoorbeeld een sproeileiding. Kijk maar naar je tuin. Als je die tuin berekent, dan kun je daar een aantal sproeiers op zetten over een bepaalde lengte. En die materialen hebben zij en die hebben wij niet.
1: Het nablussen gaat nog wel dagen duren. ProRail kijkt inmiddels of er weer treinen kunnen rijden tussen Venray en Boxmeer. Er zijn inmiddels al heel wat klassiekers van Annie M.G. Schmid verfilmd. Abeltje, Ja zuster, Nee zuster bijvoorbeeld. Binnenkort komt daar een nieuwe film bij, Floddertje. En die wordt nu opgenomen in de Helmondse wijk Brandevoort.
13: Ik had een bordje zien hangen dat het vandaag was, dus ik denk ik neem mijn dochter even mee. We gaan even kijken.
14: Ja, cool, want normaal gebeurt er nooit iets in onze wijk en nu is dit er helemaal.
15: Ik woon in een appartement hier, dus ik heb eigenlijk uitzicht op de eerste rij. Dus heel erg leuk om te zien en mee te mogen maken.
1: Ja, het is nog niet duidelijk wanneer Floddertje dan ook in de bioscoop te zien is.
0: wel een goede timing ook in de zomervakantie, schoolvakantie. Iedereen lekker gewoon een stoeltje uitklappen en even bij de film zetten.
10: Even kijken, hoe gaat het bij
0: Vlottertje? Wilt u weer een stukje naar links toe, want die zit in beeld. Ja, maar ik zie kans, kan die zien.
10: Zit hij gewoon, ja.
0: Ik vind het wel mooi dat ze dat daar inderdaad, want normaal is het al boven de rivieren moeten zijn voor films, maar hier is het veel mooier.
4: Ja, of het gaat over drugs, dan willen ze ineens allemaal onder de rivieren.
10: Al wel.
0: Dat is een hele goeie. Jasper, dankjewel. Tot de volgende weer. En wij gaan er zo meteen eventjes richting ons rad, de raddraaier. Zullen we dat gewoon maar eens even een keer doen?
10: Ja, vind ik leuk.
0: Van lang geleden alweer.
10: Even.
0: En dat wil zeggen dat je zo meteen met een suggestie kunt komen, afhankelijk van de letter waar het rad op gaat stoppen. Hoor je zo meteen naar Beyoncé. Dit is All the Single Ladies.

0: powervrouw Beyoncé, single lady. Ja, we hebben hem weer even uit de kast gehaald. Ons rat, ons elektronisch rat dan wel te verstaan. Want jij gaat zo meteen op de knop rammen, Marjolein.
1: Ja.
0: En dat betekent dat het rat gaat stoppen op een letter. En ja, dan kom jij uiteindelijk om het hoekje kijken als luisteraar. Want dan heb jij het voor te zeggen via de app. Je kunt ons appen, 06-573-28203. Dus vergeet de sms van vorige week gewoon weer whatsappen. 06-573-28203. Want dat rat gaat stoppen op een letter. En vervolgens is het aan jou om te komen met een band... of een zanger, zangeres, die, waarvan de naam begint... met de letter waar het rat op gestopt is. Titel mag ook, hè? Mag ook,
1: ja, we doen gewoon eigenlijk alles.
0: Wil jij op de knop rammen, Marjolein?
1: Laten we doen.
0: Ben ik heel benieuwd op welke letter die gaat stoppen.
1: Ja, ja, oké. Okay.
0: Nou.
1: Goeie letter, denk ik.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Our House of Madness.
1: Oh, Gene.
0: OMD.
1: Otis Redding.
0: Oh.
1: Ja. Doc of the... Ja, dat ben ik wel lekker, hoor.
0: En om.
1: Sitting on the dock of the bay. Maar ook... Ozone. Even dat geinige liedje waarvan niemand weet wat ze zingen.
0: Nee, precies. Of Olivia Newton-John zit ik in één keer aan te denken.
1: Ja.
0: Maar het is aan jou, hè? Dus we zoeken dus wel een naam van een artiest... of een titel van een liedje die begint met de letter O in dit geval. En ben een beetje creatief en zorg er ook voor dat je smaak naar voren komt. Hè? Want het is wel een liedje dat we zo meteen gaan draaien. En dan is het wel lekker als het een leuk liedje is uiteindelijk. Wat jij leuk vindt. Dus een band of artiest waarvan de naam begint met de letter O. En een titel mag dus ook. 06-573-28203. Kom maar door via de app. Draaien wij ondertussen Rigi.

0: My Life, daar kent iedereen deze band van en ook van Such a Shame. Talk Talk en Dum Dum Girl. Ja, zo heel af en toe dan draaien wij even aan het rad. Het elektronische rad. We draaien eigenlijk niet eens. We rammen gewoon op een knop en dan gaat hij rammelen. En dan stopt hij op een letter. En het was vandaag de letter O.
1: De O.
0: En dan vragen wij aan jou, kom maar met een artiest waarvan de naam begint met de letter O. En een titel met de letter O. Die begint met de letter O, dat mag ook. 06-573-28203. Maar ik denk dat we de boel moeten sluiten, Marjolein. Want ja, we moeten een keuze gaan maken.
1: Ja, en er kwam genoeg binnen.
0: Ja, dat is altijd lastig. Want het zijn eigenlijk altijd bijna allemaal leuke liedjes die je graag zou willen draaien. Maar dan kan er uiteindelijk maar één winnen. Wat komt er zoal binnen met de letter O?
1: One of These Nights van The Eagles.
0: Oh.
1: Maar ook The Osmond Brothers.
0: Oh.
1: Oh Gene, This Is My Home.
0: Oh.
1: Over de Muur van Klein Orkest.
0: Oh, prachtig.
1: Nog iemand zegt Oh Gene. Even kijken. Iemand zegt nog Olly Murs. Heart Skips a Beat. Vrolijk Vergeet Me liedje.
0: Yep.
1: Ja, leuk. Onze Poes en Buurman Kater.
0: Tuurlijk.
1: Kan ook Lila K. met Open Sesame.
0: Oh, dat vind ik ook leuk.
1: Dat is ook leuk.
0: Superleuk.
1: Oasis komt natuurlijk binnen meerdere keren. Outkast met Hey Ja. Ook leuk.
0: Eigenlijk allemaal goede suggesties.
1: Precies, ja. Olivia Newton-John, jij noemde haar al even, komt ook binnen.
0: Zullen we die van... ja, ze zijn allemaal leuk eigenlijk, hè?
1: Ja, ik vind ze allemaal wel goed, hoor.
0: Zullen we die van Nicoline doen?
1: Nicoline, even kijken.
0: Die heeft ook een appie gestuurd.
1: Oh, ja.
0: En die kwam met een liedje waarvan de andere hit ook een suggestie was van iemand anders. Die andere hit is D-I-S-C-O, oftewel Disco. Het is de band Ottawan. En Nicoline dacht, Hands Up is ook een liedje van Ottawan. En dat begint natuurlijk met de letter O. Maar die hoor ik niet zo vaak meer. Dus dat vind ik eigenlijk wel leuk.
1: Ik vind het een keigoeie.
0: Dan is dit hem als het goed is. Ottawan, Hands Up. Dankjewel, Nicoline. En de rest eigenlijk ook allemaal kei bedankt. Want het waren stuk voor stuk fantastisch. Mooie suggesties, maar uiteindelijk kan er maar eentje winnen. Met de letter O is dat geworden, Ottawan. En hands up!

en Hands Up in de Randdraaier. Dankjewel allemaal voor de suggesties. Dit was Afslag Zuid. Morgen doen we het weer voor de laatste keer alweer deze week. Net na vieren. En hopelijk ben jij ook van de partij. En morgenochtend lekker wakker worden met een kei goeiemorgen vanaf 6 uur. Gepresenteerd door John. En Mark is er ook bij. Miles

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: Meer dan 5.000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
11: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week erbij, hoppakee, hoe zeg je dat... We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheerder.
10: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
12: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
10: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: non-stop de lekkerste muziek.

0: Bear Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik eenmaal losga
1: bij Omroep Brabant.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
5: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
3: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu: ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
2: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
4: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
2: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de ene.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Baboe, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbesstruiken verloren is gegaan.
3: En dat gaat heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
4: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
3: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
2: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
5: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
2: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sid van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
3: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
2: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
4: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
2: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer, het is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Kiss.
1: Je luistert naar Omroep Brabant.
2: Overal in Brabant.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
3: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: ga je met vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Deze zomer ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn, langs de Italiaanse meren, naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken, in het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
5: Mm-hmm.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip. Jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
3: Op Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de ene.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan...